0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

gouden oude tophit. Dit is de muziek voor Steenwijkerland. Wow.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koolbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Kopwijzer. Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026. We hebben weer 2 uur een uitzending en het eerste uur bestaat uit 2 onderwerpen. Ik ga zo praten met Truus Klein-Woltering. Zij is raadslid van BGL, Buitengewoon Leefbaar. En we hebben een opname van Noordwestgroep, zoals we iedere 2 maanden ongeveer altijd doen. En deze keer gaat het over met Sandra Lampen, Mario Leroy en Ellie de Glee over het hulpmiddelen uitleen wat vertrokken is van, verhuisd is eigenlijk, moet ik zeggen, van het ene pand naar het andere pand. En het andere pand is dan de Noordwestgroep geworden. En daar hoort u zometeen alles van. Maar nu eerst naar Truus Klein-Woltering. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Al heel veel van, tenminste ik, omdat ik de raadsvergadering Politieke Markt natuurlijk een klein beetje volg, van je gehoord en gezien. Denk dat het voor de gemiddelde Steenwijkerlandiger wat minder is. Als je niet zo in die politiek zit, wil je je een klein beetje voorstellen?
2: Ja, dat wil ik zeker doen. Ik ben Truus Klein-Woltering. Ik woon in Paaslo. Mooi deel van het Steenwijkerland. Ik zit nu ongeveer 1 jaar in de raad. Ik ben vorig jaar september gestart. Na het overlijden van Richard Keizer ben ik tussentijds in de raad gekomen. En ik heb in maart het mandaat gekregen om nog weer door te mogen. Ik doe dat met veel plezier, want ik vind het aardig leuk om iets voor mijn eigen gemeente te doen. Ten meer ook omdat ik hier van oorsprong niet vandaan kom. Ik kom van oorsprong uit de Achterhoek. Oh. Daar ben ik ook politiek actief geweest. Dat is inmiddels al heel lang geleden. Maar ergens is het er altijd een beetje blijven kriebelen. Dus ja, nu zit ik weer in de raad.
1: Ja precies. En hoe de keuze voor BGL?
2: Nou, ik ben altijd actief geweest voor een landelijke partij. En daar zitten voor- en nadelen aan. En ik heb bewust voor een lokale partij gekozen, omdat je daar toch wat meer vrijheid hebt en niet altijd gebonden bent aan, nou, wat er vanuit Den Haag, vanuit je partij wordt voorgeschreven. Want dat, daar had ik met een aantal dingen in het verleden wel eens wat moeite. Ja. Dus in die zin kun je je wat meer richten op wat echt hier voor je inwoners belangrijk is.
1: Ja, inderdaad. En je kunt dan ook je eigen luisteren naar je inwoners en daar je dingen op baseren.
2: Ja, dat klopt. Dan heb je niet de last van dat er iets vanuit Den Haag.
1: Precies.
2: Want de meeste partijen hebben toch een basis in de Randstad. Nou, en mijn ervaring is dat daar niet altijd heel veel begrip is. Of heel veel begrip. Soms wel, soms niet. Maar niet altijd helemaal helder is wat er, nou ja, voor zo'n plattelandsgemeente als Steenwijkerland belangrijk is.
1: Ja, inderdaad. Want dat scheelt wel. Ze zeggen wel eens verschil van dag en nacht. Maar dan zou het haast zeggen, hè? De Randstad, ja, met het platteland.
2: Ja, dat klopt. Toen ik nog in de Achterhoek woonde, werd altijd, als je dan richting de Randstad, richting Den Haag ging, dan werd altijd gevraagd, ja, waar kom je vandaan? Nou, ik ben ongeveer geboren op de Duitse grens, dus echt helemaal in de Achterhoek.
1: Ja.
2: Maar dan merk je wel, nou, tot Arnhem, dan was het nog een beetje van, dat hoort bij Nederland, maar voor de rest, ja, dat hield het eigenlijk voor heel veel mensen
1: hield
2: al
1: dat op. Ja.
2: En dan moet je echt wel heel hard werken om aandacht te vragen voor voor het gebied waar jij woont en leeft.
1: Ja.
2: En dat zie ik hier in Steenwijkerland ook wel een beetje. Ik weet niet of die afstand daar net zo groot is. Maar dit is een heel ander gebied dan de Randstad. En ook dan een heleboel andere gebieden in Nederland. Maar
1: Ja, inderdaad. Je hebt dus gekozen voor Buitengewoon Leefbaar. Of ben je gevraagd?
2: Nou, ik ben gevraagd. Ik had al eens ooit iets gedaan in Paaslo. Daar wilde een camping uitbreiden. Dus ik was daar voorzitter van een werkgroep uit de buurt. En zo ben ik benaderd door André Bus.
1: Ah, tuurlijk.
2: Van, goh, ja. Jij doet daar best leuke dingen. Dus wil je je niet bij ons aansluiten? Toen ben ik eerst nog wel een tijdje gewoon alleen op de achtergrond wat actief geweest. Dat ik wel eens wat meedacht. Maar op een gegeven moment gewoon wel de stap gemaakt om lid te worden. En ook, ook echt wat actief te zijn.
1: Ja. Dat is mooi om wat te kunnen betekenen voor de gebieden hier in Steenwijkerland.
2: Jazeker. Jazeker. Wat ik al zei, ik kom uit de Achterhoek. Dat is echt een heel ander gebied. Mensen die van hier op vakantie gaan naar de Achterhoek, die zeggen, nou, is echt een prachtig gebied.
1: Ja, ja.
2: Is het ook. Maar ik vind het hier ook wel een hele bijzondere omgeving. Ja. Maar ook wel met een hele bijzondere problematiek. Hè? We hebben hier de riet. Dat ken je natuurlijk helemaal niet in de Achterhoek.
1: Nee.
2: Riet en water, dat is daar niet. En dat is hier wel heel belangrijk. echt voor het gebied, maar ook voor het aanzien. En dat is wel heel waardevol. Dus daar moeten we wel ons best voor doen om dat te behouden.
1: Ja, inderdaad. En eigenlijk kaart je dan al nu gelijk weer een punt aan wat het stikstof betreft. Hè, met het prachtige Natura 2000 gebied. Je moet met zoveel dingen rekening houden om daar bijvoorbeeld met woningbouw bezig te zijn. Hoe staat BGL daarin?
2: Nou, we hebben laatst toen natuurlijk de brief werd behandeld van die de boeren hadden ingediend om de brief van de minister van Essen van tafel te halen. Ja. Heeft André Bus ook wel namens onze fractie gezegd. Wij moeten in gesprek blijven met elkaar. Want als je de hakken in het zand zet en tegenover elkaar gaat staan, dan bereik je niks. En wij hebben zo'n bijzonder gebied. Daar kan je niet een blauwdruk, die of vanuit Den Haag of waar, ook vanuit de provincie zelfs vandaan komt, die kun je niet zo over onze gemeente leggen.
1: Nee.
2: Wij hebben hier zo'n groot Natura 2000 gebied. Nou, zijn sommige mensen heel blij mee en anderen niet. Omdat het ook, het werkt ook belemmerend. Hè. We wonen in een heel mooi gebied, dus heel kostbaar, maar het levert ook wel problemen op en ook wel belemmeringen. En daar zul je wel met elkaar een weg in moeten vinden, dat je wel het mooie gebied behoudt, maar dat je er ook nog kunt wonen, werken en leven.
1: Ja, wat zijn de problemen zo'n beetje? Dat je daar verder niet mag bouwen of wat ook?
2: Nou, wat je nu ziet, daar hebben we bij het volkshuisvestingsprogramma ook het college nog opgeroepen van nou, blijf gewoon je vol inzetten voor woningbouw in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.
1: Mm-hmm.
2: En daar is het wachten dus echt op een vergunning vanuit de provincie, vanuit Natura 2000, heb je daar een vergunning voor nodig. Ja, en daar zit het nu op. Vast, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus daar is het wachten op. Dus als daar niks gebeurt, kunnen wij hier ook niet verder.
1: En dat wachten duurt meestal heel lang.
2: Dat duurt heel lang. Ja, in Beeldschutsloot, daar wordt al zo lang gewacht op woningbouw. En dat is een bijzonder gebied. Maar als je dat gebied wilt behouden, daar zijn wij van overtuigd, zul je daar ook moeten kunnen wonen en werken. Want mm-hmm. anders gaat het gebied ook verloren. Als er niemand er meer iets aan doet, nou, laat gebeuren,
1: ja.
2: Komt het ook niet goed. En daar zit voor ons wel die uitdaging in van met elkaar kijken en ook geven en nemen. Hè? Als je wel woningen kunt bouwen, dan doet dat waarschijnlijk wel iets met de natuur. Maar dan is dat wat het is.
1: Ja.
2: Die balans moet er zijn. Het is niet alleen natuur, het is niet alleen wonen en werken, maar wel die wisselwerking.
1: Die bewuste of beruchte, in dit geval middenweg.
2: Ja, dat klinkt altijd een beetje naar de middenweg. Dan probeer je de kool en de geiten te sparen, zeg maar. Dan doe je van alles net niks. Maar dat vind ik in dit geval niet zo van toepassing. Want ik ben er ook van overtuigd dat je met elkaar ook het gebied in stand houdt.
1: Ja.
2: Ik bedoel, de agrarische bedrijven hebben een hele grote bijdrage geleverd aan hoe het er hier nu voor staat. Want de meeste mensen zijn echt wel begaan met de natuur om hen heen. En ook wel bereid om daarvoor wat te doen. Maar niet als het altijd van één kant moet komen. En ik denk dat dat beeld wel een beetje ontstaan is bij een grote groep.
1: Ja, ja. Nou heb ik gisteravond mij wat voorbereid op dit gesprek. En toen zag ik ook een beetje een gebied van, wat is het, 500 meter...
2: Ja,
1: een zone rondom het Natura 2000 gebied.
2: Ja, en dan die zonering, dan heb je eigenlijk wel een beetje de angst van een heleboel ondernemers te pakken. Want daar bestaat, kijk, nu hebben we die zonering van 500 meter rondom Natura 2000 gebieden. Wie garandeert ons dat we niet over 5 of 10 jaar nog een keer die 500 meter, dat het elke keer opschuift. Hè? Want dat is natuurlijk, het gebied is de afgelopen jaren elke keer wel wat groter geworden. Elke keer komt er een stukje bij. Er gaat nu bij Ossenzijl, om de verbinding te maken met de Rotte gemeente, gaat ook nog een heel stuk natuur ontwikkeld worden.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dat zien mensen wel gebeuren. Die denken, wanneer houdt dit op?
1: Ja, en bang dat iedere keer, je geeft vinger en neemt de hele hand.
2: Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje, en ook wel begrijpelijk hoor, dat vanuit de agrarische sector dat wel het beeld is ontstaan. Wij moeten elke keer ons best doen om ons aan te passen aan nieuwe wet en regelgeving die er komt. Nou, de inkt is nog niet droog, of wij hebben gedaan wat we moesten doen. En dan zit er of weer een nieuwe regering, of weer een nieuwe minister, of er gebeurt in Europa iets, of de provincie, want de provincie heeft ook nog een vinger in de pap.
1: Mm-hmm.
2: Bedenken we iets en dan moeten we weer aan de bak. Wanneer houdt dat op?
1: Ja.
2: En dat is denk ik wel een belangrijke ja, een belangrijk gegeven waar mensen wel mee worstelen.
1: Ja, ja, en dat gaat ook vrevel oproepen natuurlijk.
2: Ja, dat je eigenlijk wat je ook doet, dat dat nooit goed genoeg is. Ja. Nou, dan kun je zeggen van ja, we gaan niet meer in gesprek met... want we willen dit niet. Ja, ik denk toch dat het beter is om wel met elkaar te kijken hoe ver je kunt komen. En dat is een kwestie van geven en nemen. Dat, als je allemaal op je eigen stukje blijft staan, dan kom je niet bij elkaar.
1: Nee. Zijn jullie van BGL ook wel in gesprek met bijvoorbeeld boeren?
2: Ja, we hebben ook naar aanleiding van die raadsvergadering wel wat gesprekken gevoerd. En dan merk je, ja, de uitkomst is dan dat mensen gewoon niet blij zijn en niet tevreden. Maar wel goed vinden dat je in gesprek gaat. En dat is soms ook best lastig, want dan heb je mensen voor hun gevoel niet zoveel te bieden.
1: Nee. Ik denk dat er ook wel heel veel emoties bij vrijkomen.
2: Ja. En dat is ook begrijpelijk. Ja. Ik bedoel, kijk maar naar de pasmelders. Dat heb ik in mijn eigen familie. Dat je denkt van ja, wij wilden... Ik ben ooit zelf met mijn broer op stap geweest van doe ons nou maar gewoon een vergunning. Want dat voelt toch wat beter dan een melding.
1: Ja.
2: Nou, het werd bij hoog en belaag weer... Nee, dat was voldoende en dat was goed zo. Daar moesten we ons niet druk over maken. Ja, mijn broer is ook pasmelder nu. Dus die zit ook al sinds 2018 op slot.
1: Ja. En maar wachten.
2: En er gebeurt niets. Dus die kan ook niet verder. Die heeft wel een opvolger, maar die kan gewoon ook niet verder met zijn bedrijf. En wij hopen nu wel... dat met de stappen die nu gezet worden, dat er gewoon ergens wat lucht komt. Want nu zit alles muurvast. Want er worden geen vergunningen meer verleend. Niet de ene, niet de andere kant op. Dus als je nog met je bedrijf verder wilt, en dat gaat niet alleen om agrarische bedrijven, maar gaat eigenlijk om alles, ook om woningbouw. Mm-hmm. Er worden gewoon geen vergunningen meer gegeven. Dus dan komen we gewoon niet verder. En we hebben gewoon woningen nodig. Ik bedoel, het zijn mensen die zitten tot hun 30ste bij hun ouders in huis. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet wat je wilt.
1: Nee, zeker niet.
2: Het is gewoon een hele generatie die gewoon niet aan hun leven kunnen beginnen.
1: Nee. Inderdaad.
2: Dus ergens moet er gewoon een ruimte komen dat de boel losgetrokken wordt. Dat we weer verder kunnen.
1: Ja.
2: En daar moet dat gesprek op gericht zijn. Dat er weer stappen genomen kunnen worden. Dat mensen ook weer hoop krijgen. Er gaat toch iets gebeuren. En dat wil niet zeggen dat wat er dan gebeurt, dat altijd is wat jij wilt.
1: Ja, precies. Ja, daar moet ik nog rekening mee houden. Dat het ook tegen kan vallen in bepaalde situaties.
2: Ja.
1: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we zo weer verder, Truus.
2: Dat is helemaal goed.

0: The Road That Never Ends van Marcel Kaptein hebben we naar geluisterd. De luisteraars thuis, wij niet. Wij hebben lekker even gekletst, om het maar zo te zeggen. Een heleboel, we hadden het net dan ook over even en tijdens de plaat, een boel negativiteit. Er hoeft maar een klein haakje te zijn, Truus Klein Woltering ben ik nog steeds mee in gesprek, heb ik vergeten te zeggen, na de plaat van Buitengewoon Leefbaar. En dat hoort er natuurlijk ook bij, want men moet wel weten met wie ik aan de praat ben. Om de negativiteit bij mensen los te peuteren. Het is eigenlijk een klein lontje eigenlijk en het ontploft gelijk. Onder andere met de asielzoekers die richting Meppel en zo kwamen. Wat in de krant kwam, we hebben het er net even kort over gehad. Wat voor gevoel wekt dat bij jou op?
1: Ja, ik vind dat heel jammer dat dat zo gebeurt. Ik begrijp zorgen van mensen. Hè. Ik bedoel, en dat is ook in de beeldvorming die in heel Nederland ontstaat. Hè. En door dit nu zo te doen, er wordt een verkenning gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, Steen Wakeland is helemaal niet aan zet. Er wordt een verkenning gedaan in Meppel en Staphorst. Dus dat is nog een eerste fase. En er wordt nu meteen al zo'n negatief beeld opgeworpen. Dat je eigenlijk al met zoveel nul achter staat. En we weten nog helemaal niets.
0: Nee.
1: Het gaat om een verkenning. Hè. Het zou mogelijk daar iets kunnen. En ik begrijp ook dat mensen bezorgd zijn over wat er zou kunnen gebeuren. Maar dat wat er zou kunnen gebeuren is ook op basis van informatie die we in heel Nederland zien. Reacties van mensen daar. En wat me de laatste tijd is opgevallen, dat als je wat leest, als er ergens een AZC komt of wat dan ook, dat mensen achteraf zeggen, het is me erg meegevallen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: En dat heeft wel te maken met die beeldvorming in de media ook, zeg maar. En ik vind dat we daar als gemeenteraad ook een verantwoordelijkheid in hebben om niet maar steeds olie op het vuur te gooien, maar na te denken voordat je iets zegt. En even nadenkt van, weet je, waar gaat dit eigenlijk over? Dit gaat om een verkenning.
0: Ja, precies.
1: En er is nog niets, dus we kunnen ook nog nergens iets van vinden. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn met wat je dan al naar buiten brengt. Want Steen Wakeland is niet aan zet. Als nee. Meppel en Staphorst. En ik ga ervan uit, zoals dat gebruikelijk is, als er dingen zijn die dicht bij jouw gemeentegrens gebeuren, waar de buurgemeente ook mee te maken kan krijgen, dat er gewoon dat het gewoon gedeeld wordt, dat er overleg plaatsvindt en dat ook het college van Steen Wakeland daar hun zegje over kan doen als het zover is. En dan denk ik, laten we dat nu eerst eens even rustig afwachten.
0: Ja, want dat is nog helemaal niet gebeurd.
1: Nee, dat is nog. We zijn nog in een voorfase. En ja. Op basis van informatie die dan wat naar buiten druppelt. Ja, komen er stukken in de krant, worden er vragen gesteld. Ja. Ja, ik vind dat jammer.
0: Ja. Erger je wel eens aan dat soort zaken? Dat je denkt van, waarom nou toch?
1: Ja, dat waarom nou toch, denk ik dan. Dan denk ik, waarom moeten we altijd die kant kiezen? Laten we ook eens kijken naar de positieve kant van het verhaal. We hebben gewoon een opdracht. Hè? Elke gemeente heeft een opdracht om een plek te zoeken om mensen te huisvesten. En we doen dat op heel veel plekken goed. Steen Wakeland doet het heel goed wat het betreft de Oekraïne-opvang.
0: Mm-hmm.
1: We houden daar veel geld aan over. En dat komt omdat we dat ontzettend goed georganiseerd hebben. Kijk, en dat komt eigenlijk nooit naar voren, want dat is goed nieuws.
0: Ja, ja. Nou ja, Dirk Brands, denk ik, moet het maar eens een keer onder handen nemen in zijn goed nieuwskrant.
1: Ja, ja, ik bedoel, dat is goed nieuws. En er is ook nog steeds een heleboel goed nieuws.
0: Ja.
1: En ik merk, als je gaat verdiepen in alles wat niet goed gaat, nou, dan zou je gewoon depressief van worden. En daar schieten we ook met z'n allen niks mee op.
0: Nee.
1: En dat laat onverlet dat er gewoon mensen zijn die enorme problemen hebben om financieel rond te komen, die een woning zoeken. Nou, de agrarische sector en aanverwante bedrijven die heel veel onzekerheid hebben al jarenlang over wat er nu met die stikstof gebeurt.
0: Ja.
1: En hoe hun toekomst eruit ziet. Maar laten we alsjeblieft met elkaar ook naar de positieve dingen blijven kijken. Want anders dan, ja, dan komt het niet goed.
0: Nee.
1: En ik ben van nature een optimistisch mens. En dan kan je ook denken, well, ja, jij zit daar lekker aan tafel. En ja, zo groot zijn jouw problemen niet. Nee, dat zijn ze ook niet. Ja, maar laten we niet met elkaar allemaal in de put praten. Of, nou ja, of al schreeuwen voordat we geslagen worden. Ja. Om dat zomaar eens te zeggen.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Want ik zou eigenlijk heel graag positief willen eindigen. Maar het onderwerp wat ik nog even met je aan wil kaarten is eigenlijk, ja, ook zo negatief. Het wordt zo naar beneden gehaald. En we dachten altijd dat Steen Wakeland regenbooggemeente was. Is hij ook.
1: Ja.
0: Maar echt in hart en ziel, wat de inwoners betreft?
1: Nee, daar heb ik wel wat vraagtekens. Ja, daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ja. Je merkt gewoon dat mensen daar gewoon enorm hard aan werken om een positief beeld naar buiten te krijgen. Maar ook daar gaat het weer om beeldvorming van buiten.
0: Ja.
1: En dat je gewoon enorm je best moet doen om mensen mee te nemen. Dat ja, iedereen mag er zijn.
0: Tuurlijk, ja, zeker.
1: Ik bedoel, iedereen is van waarde op zijn eigen manier. Daar geloof ik oprecht in. En ik maak me wel zorgen over de intolerantie die er is. Want ja. dat hebben we natuurlijk richting asielzoekers en mensen van buiten Nederland. Terwijl er ook best veel Nederlanders zijn die... Nou ja, die ook wel eens dingen doen die niet zo netjes zijn. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn.
0: Ja.
1: En ik vind dit wel... Ja, Nederland leek altijd heel tolerant. Ook over mensen, homoseksualiteit, lesbiennes en de... ik weet niet eens meer hoe ik het moet noemen. De
0: LHBTQ. Ja,
1: ja,
0: goed.
1: De hele groep mensen.
0: Ja.
1: En dat nu weer zo afneemt. Dat je die cijfers die je laatst in de krant leest, dat het bij jongens terugloopt, maar bij meisjes was het percentage nog veel hoger. Ja, en in mijn beleving komt dat ook gewoon door beeldvorming. Ik zit er in mijn eigen omgeving ook. Mensen zitten in zo'n bubbel. Jongeren zitten in zo'n bubbel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat versterkt elkaar enorm. En ik maak me daar zorgen om, omdat mijn eigen dochter, mijn oudste dochter, is met een vrouw getrouwd. En die hebben we twee prachtige jongens.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, ja, hoe gaat dat dan ook met die kinderen?
0: Ja.
1: Hoe wordt daar naar gekeken?
0: Ja.
1: De jongste die heeft nog wat moeite met praten, maar die zei toen ik daar laatst was, zo vanuit het niets: ik heb twee mama's. En dan denk ik, ja jongen, nou, jij hebt twee mama's.
0: Ja.
1: Maar dat blijkt dus wel, ze hadden op de peuterspeelzaal een project gedaan, een soort huisje, bompje, beestje project. Ja, en dan hebben de meeste kinderen hebben toch een papa en een mama.
0: Ja.
1: In ieder geval in aanzet. Ik bedoel, nou, hij heeft dat niet. En dan denk ik, ja, wat doet dit? Wat er nu gebeurt met deze kinderen.
0: Ja, dat ligt denk ik helemaal aan hoe de onderwijzeres, de juffrouw, dat oppakt natuurlijk.
1: Ja, nou, mijn dochter geeft dus zelf les op een school. En toen zij getrouwd is met haar vrouw, hebben ze op school ook de bruiloft, de bruiloft gevierd. Dus die directeur stond daar heel erg voor open.
0: Ja.
1: En daar is zij ook gewoon ook in de klas gewoon heel helder over dat het heel normaal is. Maar dat is wel een beetje vechten tegen de bierkaai als je ziet wat er nu landelijk gezien gebeurt.
0: Ja.
1: En ik vind dat ontzettend jammer.
0: Ja.
1: Want je maakt het leven voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk. En dat hoeft helemaal niet.
0: Nee. Hoe zit dat politiek gezien? Kun je daar wat stappen in nemen? Staat heel daarin?
1: Nou, wij vinden, we hebben het altijd over inclusiviteit. Hè? Iedereen moet meedoen. En dan denken we heel vaak over mensen met een laag inkomen of mensen met een beperking of wat dan ook. Maar dat denk ik, daar hoort gewoon iedereen bij. Hè? Ook mensen die van buiten komen, ook mensen die de andere geaardheid hebben of wat dan ook. Hè? Inclusief is heel breed. Daar valt iedereen onder. En dan gaan we niet aan de rand van mensen uitsluiten. En ik denk dat we als politiek ook in de beeldvorming daar gewoon wel een rol in kunnen spelen. En ook in moeten spelen, denk ik.
0: Ja.
1: Want daar moeten we wel moeten we wel kleuren in
0: letterlijk en figuurlijk,
1: kleuren in bekennen, wat mij betreft. Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Er worden wel wat acties ondernomen, ook hier in Steenwijkerland gelukkig. Er is een stichting van de Regenboogstichting. Volgende weekend hebben ze daar activiteit in. Ben je daar nog iets in betrokken? Ga je daar wat heen?
1: Nou, ik moet even kijken, want ik heb mijn dochter is jarig volgende week. Dus daar ben ik volgende week zondag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik heb gelezen dat ze daarmee bezig zijn. Dus ik ga nog wel even kijken wat we daaraan bij kunnen dragen.
0: Ja.
1: Want ik denk dat die steun vanuit de politiek ook gewoon belangrijk is.
0: Precies.
1: Nou, we weten, Tom de Vries is natuurlijk al met zijn eigen actie bezig.
0: Ja. Oh ja, dat is ook zo met zijn brieven. Ja.
1: Ik dacht, het is heel mooi dat hij dat gedaan heeft. Maar dan denk ik, ja, had het misschien ook wat breder kunnen doen, denk ik dan.
0: Ja, maar ja, goed, dat is Tom, hè?
1: Ja, dat is vanuit zijn eigen invalshoek.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, dat had het was ook mooi geweest dat we dat vanuit de raad wat breder... Maar goed, dat kan alsnog wat.
0: Eventueel het gevolg wat dit gaat geven kan misschien wel met de raad opgepakt worden.
1: Ik zou dat heel mooi vinden. Ik vind dat ook belangrijk, want Kijk, we komen uit het verleden waar het niet geaccepteerd werd. En we gingen een weg op waar die acceptatie er wel was. En nu gaan we weer de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja... Ja, ik kan me daar ook over verbazen dat het dan zomaar gebeurt. Maar goed, we weten ook allemaal... daar hadden we ook in het voorgesprek al heel even over... wat als je in een bepaalde social media bubbel zit... met allemaal gelijkgestemden... dan versterkt zich dat alleen maar. En ik denk dat dat wel heel veel invloed heeft op... Yeah. met name op jongeren. Hè, want die zijn natuurlijk, die willen bij een groep horen.
0: Ja.
1: En die gaan niet zo gauw dan een afwijkende mening geven. Dus dan versterkt dat alleen maar.
0: Ja, inderdaad. En dan is TikTok natuurlijk ook een belangrijke factor daarin.
1: Ja.
0: Truus, we kunnen nog het hele uur volpraten, heb ik zo het gevoel. Maar onze tijd zit erop. Ik wil je heel hartelijk danken voor je openheid en je spontane antwoorden. En heel gauw tot de volgende keer.
1: Nou, graag gedaan. En tot ziens, zeggen we dan maar. Hè?

0: Aangeschoven aan tafel zijn drie dames. En dat is Sandra Lampen van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Ellie de Glee van Kersten Hulpmiddelen. En Mario Leroy van de Noordwestgroep. Welkom, dames.
1: Dankjewel.
0: We gaan het met jullie hebben over iets wat heel erg speelt in Steenwijkerland. Wat een verandering is eigenlijk. Waar je niet zo mee nadenkt, maar wel heel belangrijk is als het echt op je bordje komt. Sandra, de uitleen of uitgifte van loophulpmiddelen eigenlijk hoofdzakelijk. Was vroeger altijd bij de zorggroep Oude Nieuwe Land. En dat is nu veranderd. Dat is nu verplaatst naar een andere afdeling van het leven hier in Steenwijkerland, om het maar zo te zeggen. Vertel, hoe is dat gegaan en wat is er precies veranderd?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er helemaal niets is veranderd. Behalve het adres waar mensen de loophulpmiddelen kunnen lenen.
0: Okay.
2: Dus het servicepunt van de zorggroep is gesloten. En daarvoor hebben we een prachtig nieuw servicepunt gekregen, gevonden bij de Noordwestgroep. Mede dankzij Ellie van Kersten.
0: Dat is dus de link tussen jullie drie dames.
2: Het zit ook mooi in het midden, maar dat kan niemand zien. Maar zo is het
0: wel. Ja, precies. Hoe lang is het dan wel niet dat het bij de zorggroep was, Sandra, dat uitleenservicepunt?
2: Oh, had je me die niet even in de voorbereiding kunnen vragen?
0: Nee.
2: Oh, boef.
0: Ik overval je.
2: Nou, ik denk dat het voor mensen, voor inwoners van Steenwijkerland, voelt als altijd.
0: Ja.
2: Mensen die ik spreek, die weten niet beter. Kennen geen ander gebouw dan de meeste Sigrid Terstegenstraat. Tegelijkertijd weet ik zelf nog heel goed het Groene Kruisgebouw aan de Meppelenweg.
0: Ja, inderdaad. Met dokter Kleibeuken toen nog.
2: Zeker. Ja, en mijn eigen vader, hè, die de sportkeuring deed.
0: Ja, ook nog. Ja.
2: Maar ik denk dus dat voor mensen de meeste Sigrid Terstegenstraat en de zorggroep, vroeger dan het Groene Kruis, hele bekende en begrippen zijn die bij het leven horen. Ja, en dat wordt dan nu, of is al, vanaf 1 augustus de Noordwestgroep.
0: Ja.
2: En ik kan niet anders zeggen dan dat we er geweldig blij mee zijn.
0: Ja, nou, ik ga zo met Mario daarover praten. Waarom is deze stap gezet? Weet je dat?
2: Vanuit de zorggroep?
0: Ja.
2: Nee, dan zou ik de directeur van de zorggroep nog een keer uitnodigen.
0: Okay. Dat ga ik dan zeker doen, want dat wil ik natuurlijk. En wie wil dat nou niet weten? Waarom dat nou veranderd is? Maar goed, het is een goede verandering geweest, heb ik begrepen.
2: Zoals het nu lijkt. Ja. Zeker, ja. Mensen hebben het ontzettend snel opgepikt bij de Noordwestgroep. Er komen jammer genoeg nog wel eens mensen bij de oude locatie. Dus we doen er alles aan. Daarom ben ik ook heel blij met deze uitzending. Ik hoop dat heel veel mensen horen dat ze voor de uitleen naar de Koemate 36 kunnen. Ja. Want ik zal meteen het adres erin gooien. Ja. Dat niemand meer onverrichte zaken naar de Meester Sigrid Terstegenstraat gaat.
0: Ja. Ja, de naam is al een paar keer gevallen, Noordwestgroep, Mario. Jij bent daar de woordvoerster van. Ja. Hoe is het op jullie overgekomen dat dat uitleenservicepunt naar jullie toe kwam?
3: Wij zijn er echt super blij mee, omdat het een hele fijne aanvullende werksoort is die we nog niet hadden. Onze baliemedewerkers die tot nu toe alleen de telefoon opnamen en gasten ontvingen, kunnen nu ook de uitleen verzorgen. En dat is echt een prachtige werksoort voor deze dames.
0: Ja.
3: Het zijn alleen dames die het doen, inderdaad.
0: Komen er misschien nog heren?
3: Nou, je weet nooit. Ja. Vooralsnog zijn het alleen dames.
0: Ja.
3: En die doen dat met ontzettend veel plezier. Het zijn soms mensen die al 10 jaar op de fabriek hebben gewerkt, bij wijze van spreken, die pakketjes voor vakantieparken hebben ingepakt. Ik noem maar wat, als voorbeeld. En die nu eigenlijk hun eigen bedrijf beter leren kennen. Want achter de telefoon krijg je heel veel soortige vragen.
0: Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat voor vragen ze bijvoorbeeld krijgen?
3: Ze krijgen bijvoorbeeld een telefoontje over een factuur. Of over groen onderhoud. Als je altijd achter hebt gewerkt, dan weet je niet eens hoe dat allemaal werkt.
0: Nee,
3: zeg maar. Dat leren ze nu elke dag. En daarnaast is die uitleen van die hulpmiddelen erbij gekomen. Waar ze ook heel veel van leren.
0: Ja.
3: En veel klantcontact hebben. Ze kunnen hun gastvrijheid laten zien. Hun vriendelijkheid, hun hulpvaardigheid. Ja, ze worden er zelf heel blij van. En ik dus ook.
0: Ja, kan me voorstellen. Ik denk dat het ook wel hun verantwoordelijkheidsgevoel een beetje aanspreekt. Of
3: absoluut.
0: Een beetje. Misschien wel een heleboel.
3: Absoluut.
0: Ja.
3: Ja. En ze ontwikkelen zich dus enorm. Dat is ook zo mooi om te zien.
1: Ja.
3: Iemand die zegt, ik durf nu ons restaurant in te lopen, wat ik eerder niet durfde.
1: Zo.
3: Iemand die zegt, na een ochtend achter de balie werken, kom zo blij thuis. Nou ja, dan denk ik, daar doen we het voor.
1: Ja,
3: hè?
1: Precies. Ja. Ja. Ja, mooi. En als dan de klanten die komen voor de hulpmiddelen daar ook nog heel tevreden over zijn, dan is het dus echt een win-win situatie.
3: Nou, zeker. En ik wil wel graag toevoegen, want ik weet niet of de indruk ontstaan is dat we alleen hulpmiddelen uitlenen. We lenen veel meer hulpmiddelen uit, hè?
1: Ik denk dat ik dan naar de buurvrouw moet. Naar, even kijken bij mijn naam in de war. Ellie de Glee. Jij bent van Kersten Hulpmiddelen. En ik denk dat jullie wat anders ook leveren als loopmiddelen.
4: Zeker.
1: Loophulpmiddelen.
4: Ja, wij leveren heel veel soorten hulpmiddelen. Voorheen deden we dat ook al in deze regio onder de naam Hulpmiddelencentrum. Dat kennen heel veel luisteraars misschien nog in het verleden. En tegenwoordig heten wij Kersthulpmiddelen. En de hulpmiddelen die wij leveren aan cliënten aan huis, dat zijn hulpmiddelen die voor een groot deel vergoed worden door je basisverzekering, door je zorgverzekeraar.
1: Mm-hmm.
4: En dat blijft nog steeds zo. Maar een deel van die hulpmiddelen die in je auto passen, zeg ik altijd maar, die zijn ook verkrijgbaar bij de Noordwestgroep. Dus waar je voorheen ook een rolstoel of een douchekrukje ophaalde in Steenwijk op het oude adres, dat kan ook nog gewoon bij de Noordwestgroep op het nieuwe adres. En dat blijft zo. En die worden ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Alleen staat er nu een stickertje op van Kersten hulpmiddelen. En dat was voorheen anders. Dus dat is goed om te weten dat het voor je basisvoorziening niets uitmaakt. Maar dat alleen inderdaad de toegang en het loket veranderen. Is. En voor de regio zijn wij daar inderdaad ook heel blij mee. Kersten is ook in basis een bedrijf waar veel mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarin we helpen om ook, zoals de Noordwestgroep, om te kijken of de werkzaamheden rondom die hulpmiddelen op deze manier ingericht kunnen worden. Dus het is een prachtige combinatie geworden.
1: Ja. Dat is eigenlijk de cirkel van elkaar helpen en bijstaan rond.
4: Ja, zeker.
1: Nou, dat is mooi.
4: Ja.
1: Je gaf aan, jullie hulpmiddelen via de basisverzekering. Dat is bij de loophulpmiddelen anders, hè Sandra? Dan moet je lid zijn van de vereniging, van de ledenvereniging?
2: Er moet niet.
1: Okay.
2: Wie lid is van de ledenvereniging, die leent de loophulpmiddelen gratis.
1: Ja.
2: In ieder geval voor 13 weken en dan kan je ook nog eens een keer verlengen. Maar als je geen lid bent, dan durf ik niet precies te zeggen. Maar ik denk
4: dan zou je normaal huur betalen inderdaad.
2: Dus betaal je een weekhuur. Dus het is altijd voordeliger. Ik gooi hem er maar even in. €12,50 voor een heel jaar. Heel veel
1: en wat is nou €12,50 voor een heel jaar?
4: Precies.
2: Nou, officieel is het trouwens €12,50 bij automatisch incasso.
1: Oké. Dus automatisch incasso, dan hoef je er ook nooit meer naar om te kijken. Dan ben je altijd klaar. Ben je altijd klaar. We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we straks nog even.

0: Nog steeds in gesprek met Sandra Lampen van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, Ellie de Glee van Kersterhulpmiddelen en Mario Leroy van de Noordwestgroep. En die begeleidt alle medewerkers die bij de Noordwestgroep aan de balie zitten om de spullen uit te leveren, op te schrijven, facturen te maken. Mario, hoe krijg je die dames, zeiden we net al, allemaal zover? Is er een speciale cursus voor of hoe pak je dat aan?
1: Nou, het was grappig. Toen wij dus aankondigden dat we meer baliemedewerkers nodig hadden, toen stonden ze in de rij.
0: Nou.
1: En dat is grappig, want dat had ik niet verwacht. Tenminste, we hebben eerder wel eens, hadden we 1 vacature. En toen was het moeilijk om mensen te krijgen. En nu gingen we de bemensing achter de balie verdubbelen. Ze hadden echt aanzienlijk mensen nodig. En toen stonden ze gelukkig in de rij. En ze staan nog steeds in de rij. Maar we hebben nu eigenlijk wel mensen genoeg. En we zien wel hoe het ze gaat bevallen allemaal. Tot nu toe lijkt het heel erg goed. Een enkeling is afgevallen omdat hij het toch te moeilijk vond. Mm-hmm. Of te spannend. Maar dat geeft ook helemaal niks. Dat konden we hebben. En nee, het is. En we gaan. Ik ga er nog wel een training voor regelen. Mm-hmm. Zodat ze weer opgefrist worden. De mensen die het al eerder gedaan hebben. En de nieuwe mensen opnieuw gaan leren. Hoe pak je nou een telefoon op? En ze weten, ze doen het allemaal al heel goed. Het is toch fijn om er ook nog eens een keer door een goed bureau ingetraind te worden.
0: Yeah,
1: yeah. Dat gaan we begin volgend jaar doen.
0: Ja. Ja, en dan voelen ze zichzelf ook sterker, denk ik, in hun taak.
1: Ja. Ja. En dan hebben ze ook, is het ook makkelijker om 1 lijn te volgen, om het op dezelfde manier te doen. En dat heeft de voor eerdere cursus ook geleerd.
0: Ja, ja. Ja. De spullen die worden bij de Noordwestgroep ook uitgegeven.
1: Ja.
0: Dat doen hun ook?
1: Ja, ja, zeker. Vlak bij de balie is een soort opslag. Kamer waar alle spullen liggen.
0: Ja.
1: Nou, als er een klant komt, dan moeten ze eerst in de computer een aantal dingen invullen. Dan halen ze het hulpmiddel op en dan geven ze eventueel, als het gewenst is, nog wat uitleg over het hulpmiddel. En dan kan de klant het hulpmiddel meenemen.
0: Ja. En ook met terugbrengen hetzelfde, alleen andersom dan natuurlijk.
1: Ja, en Kersten komt twee keer per week de voorraad aanvullen en de ingeleverde spullen ophalen. En als het nodig is, komen ze vaker.
0: Ja.
1: Want we hopen natuurlijk dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de Noordwestgroep.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dat adres was ook alweer?
1: Dat is Koemaarten 36, Koemaarten op Groot Verlaat.
0: Koemaarten 36.
1: Ja.
0: Groot Verlaat, oké. Okay. Alles wordt, of alles, maar een groot gedeelte wordt ook verbouwd, hè? De entree wordt
1: onze
0: anders.
1: Onze entree, we zitten op het moment met de verbouwing. Dus het is nu even wat lastiger met parkeerplekken. En met de entree is aan de andere kant. Aan de zijkant.
0: Ja.
1: De andere kant, daar staat wel heel mooi de deur wagenwijd open.
0: Mooi zo.
1: Dus mensen zijn van harte welkom, ondanks de verbouwing.
0: Ja. Ja. En als het verbouwd is, dan is het vast een prachtige entree.
1: Dan krijgen we mooi. Nu hadden we in de entree moest je door 2 deuren, moest je een knik maken. Dat is ook wel wat ingewikkeld met die hulpmiddelen.
0: Ja.
1: En nu krijgen we straks echt fraaie, openslaande van die elektrische deuren die automatisch opengaan als je aankomt lopen.
0: Ja, of alleen maar luxe.
1: Wordt het wat makkelijker voor de mensen.
0: Ja. Ja. Nou, fijn. En wat Kersten betreft, een goede klant, denk ik. Als je dat klanten noemt, ik weet niet hoe dat.
2: Gebruikers noemen wij het vooral. Het is een gebruiker van een hulpmiddel. Ja, nee, die kunnen daar hartstikke goed terecht. En ook wat Mario al even aanstipte, de uitleg die er gegeven wordt. Hè, want als je voor het eerst een hulpmiddel gaat ophalen, stel je hebt voor een dagje uit of je bent slechte been, je haalt een rolstoel op voor een paar dagen. Ja, sommige mensen hebben nog nooit een rolstoel vast gehad. Dus hoe werkt dat dan met in- en uitklappen? Nou, de dames kunnen daar echt heel goed uitleg over geven. Die kunnen dat een paar keer demonstreren en dan kan iedereen

0: algemeen goed in de auto kwijt. Ja. Nou, dat kun je dus prima zelf in je eigen tijd. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hoeft niet te wachten op iemand. Je kunt het in je eigen tijd ophalen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Wordt er veel gebruik gemaakt, Sandra, dat jij weet? Of moet ik misschien bij een van de andere dames zijn nou, om hulpmiddelen te lenen?
2: Ja, heel veel. Het is van de ledenvereniging eigenlijk denk ik wel de core business.
1: Oké.
2: Ja, en mensen worden daar ook vaak om lid, hè, reactief lid. Net als bij de ANWB. En je auto stopt ermee. En ja, dan heb je, wil je toch wel graag die ANWB-service. Ja. Dus dan worden mensen lid. Nou, bij ons betaal je niks extra als het acuut is. Wij houden die €12,50. Met een automatische incasso.
1: Ja, maar anders, het is wel €15.
2: Het is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Ja. Zeker. Ja.
1: Ja. Ja, en ontzettend belangrijk. Want ga maar eens door je enkel. Hè, en zit maar eens verlegen om een kruk.
2: Ja. Daarom zijn we ook wel blij met de openingstijden, hè, van de Noordwestgroep. Dat is ook een beetje wat Ellie zei. Je kan in je eigen tijd.
1: Ja.
2: Dus ja, 5 dagen per week kan je daar terecht. Dat is, is ook fijn.
1: Ja. Jij werkt daar ook... jouw kantoor heb je daar?
2: Die heb ik nog aan de meeste Sigertestegenstraat.
1: Oké.
2: Ja, het is wel goed om te zeggen misschien dat wij wel meer doen natuurlijk dan de uitlenen van de loophulpmiddelen. Dus ik wil iedereen uitnodigen om op onze website te kijken. www.uwledenvereniging.nl. Het is toch ook echt een vereniging met leden. Zoals, nou ja, zoals ook bij een voetbalclub,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Ja,
2: dus, en dan is voetbal misschien je core business. Maar ook daar zit je met de gezelligheid. En dat is bij deze ledenvereniging niet anders. En we hebben ook uitjes, we geven lezingen. We willen graag mensen helpen, we willen mensen wijzer maken. Ik ga nu vast een lans breken voor maart 2027. Kijk even naar de dames, want ik misbruik deze tijd gewoon. Ja. Maar dan komt Marieke Ludwig praten over bijvoorbeeld het vrouwenhart. Dat is ook iets wat mij zeer letterlijk aan het hart gaat.
1: Ja, ja.
2: Dus dan heb ik deze stiekem er al even tussen gevlogen.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, gaat mij ook zelf persoonlijk aan het hart. Ja. Ik denk dat we alles wel eens een beetje doorgesproken hebben, dames. En ik vind dat jullie het zeer duidelijk uitgelegd hebben allemaal. En ik hoop dat ontzettend veel mensen, eigenlijk alle mensen, de weg nu weten te vinden naar de Noordwestgroep. Om daar de hulpmiddelen die zo nodig zijn te kunnen lenen.
3: Dat hopen wij.
1: En nogmaals krijg ik van de techneuten nogmaals het adres even. Eén koor.
2: Koemaarten 36.
1: Nou kijk, geweldig. Dames, dankjewel. En als er weer wat is, dan horen we het graag.
3: Graag gedaan.
2: Jij bedankt, hè, Ria. Dankjewel.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. We hebben geluisterd naar Truus Klein-Wolterink, raadslid van Buitengewoon Leefbaar. En we hebben het gehad over de uitleenhulpmiddelen van Noordwestgroep. Sandra Lampen, Marjole Roy, van de, die was van de Noordwestgroep. Sandra van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Al die afkortingen. En Ellie de Glee, en die was is betrokken bij Kersten Hulpmiddelen. Zometeen het tweede uur met onder andere hulp bij geldzorgen in de gemeente Westerlingwerf. En Dirk live op locatie, want het is atelierroute dit weekend. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: de laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij Tweede Uur Kopwijzer, waarin we de volgende onderwerpen hebben. We hebben Sybold Visser en Elsa van Os aan de tafel zitten al. En komen uit de gemeente Westellingwerf. En in het kader van de samenwerking, vorming van streekomroep, gaan we dus ook aandacht geven aan Westellingwerf. En we gaan het dan hebben over hulp bij geldzorgen. Dan hebben we aan de telefoon Niels ten Wolde. Het gaat over Bunders Trekker Trek in Vollenhoven. Buurtinitiatief Wold Meente, daar komt Alex de Ruiter voor aan de tafel. En onze verslaggever Dirk Brands is op locatie bij een van de ateliers van de atelierroute. En wat het is, dat is een verrassing. Dat hoort u straks als hij aan de lijn is, om het maar zo te zeggen. Maar we gaan eerst beginnen met geldzorgen, als je die hebt in de gemeente Westellingwerf. En misschien kunnen we wel een linkje trekken naar Steenwijkerland, want die kan misschien elkaar wel versterken of helpen of wat ook. En daarvoor gaan we praten met Sybold Visser en Elsa van Os. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Misschien dat de vaste luisteraars het aan de stem hoorden, maar Elsa van Os is wel een klein beetje een bekende van de Slos, van als gast aan tafel.
2: Ja.
1: Van Present van de Stichting Present van vroeger.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
2: Daar was ik een paar jaar werkzaam. En nu ben ik werkzaam bij gemeente Westellingwerf.
1: Ja.
2: Als vroegsignaleerder / preventie.
1: Ja, en daar hoort dus ook de geldzorgen bij.
2: Zeker.
1: Om het maar zo te zeggen.
2: Klopt.
1: Ja. Collega Sybold Visser. Ook werkzaam bij de gemeente Westellingwerf.
3: Ja, klopt. Ja. Ik werk er wat langer dan Elsa er werkt. Ik werk er ruim 5 jaar.
1: Ja.
3: Zeg maar, toen vroeg signalering een wettelijke taak werd van de gemeente. Toen heb ik het opgepakt.
1: Ja.
3: Maar nu doen Elsa en ik veel meer dan alleen maar vroeg signalering.
1: Vandaar
3: dat we ook een nieuwe naam hebben bedacht voor al onze activiteiten die we doen. Dus we heten afdeling Geldhulp.
1: Ja.
3: We hebben zelfs ook nog een mooi logo hebben wij bedacht.
1: Ja.
3: En om het zomaar even te zeggen, we willen dat merk natuurlijk wel even goed in de markt zetten.
1: Ja,
3: dus
1: ja,
3: ik hoop dat dit gesprek daaraan bijdraagt.
1: Ja, nou, we hopen het ook. Daarvoor zijn we er. En daarvoor vragen we ook mensen aan de tafel om te helpen iets verder te brengen. Dat mensen daar ook inderdaad voordeel bij hebben. Want dat is ook wel de bedoeling, hè? Dat mensen er voordeel bij hebben. Of in ieder geval beter van worden. Dat ze lekkerder in hun vel komen te zitten. Elsa, hoe gaat het allemaal te werk?
2: We hebben een stuk vroegsignalering. En dat houdt in dat we van 4 vaste lastenpartners seinen binnenkrijgen. In ons mooie systeem VPS. En deze 4 vaste lastenpartners zijn onze woningstichtingen, water, Vitens, energiemaatschappijen en zorg. Wij krijgen daar seintjes binnen dat betalingsachterstanden zijn.
1: Mm-hmm.
2: En aan de hand van deze seintjes gaan wij actief op ons inwoners af.
1: Ja, ja.
2: En meer met de vraag van, goh, kan u ondersteuning gebruiken op financieel gebied?
1: Mm-hmm.
2: Heeft u er ergens hulp in erbij nodig? En dat actief benaderen, dat kan zijn dat een brief. Maar dat kan ook zijn dat wij aan de deur komen.
1: Ja.
2: Een belletje plegen of een WhatsApp-bericht sturen om deze inwoner te kunnen bereiken.
1: Ja. Staan de mensen daar altijd voor open, Sybold?
3: Nou.
1: Want ik kan me voorstellen dat men dat misschien denkt van, oh, maar je komt in mijn ruimte, in my space, zoals
3: nou,
1: ze dan zeggen.
3: Toen ik met dit werk begon, dan is het voor alle kanten nieuw.
1: Uh-huh.
3: Maar Els en ik merken wel dat wij hebben gewoon de laatste tijd hebben wij ontzettend veel gezaaid, zoals het dat altijd zeggen.
1: Ja, ja.
3: Dus de oogst die komt nu ook binnen. Dus de mensen die raken nu ook wel vertrouwd met ons.
1: Okay.
3: Als wij een brief sturen, dan hebben de mensen misschien op dat moment geen vraag.
1: Mm-hmm.
3: Maar de inwoner die bewaart de brief wel. En die belt ons gewoon op een later moment.
1: Oh, kijk. Ja.
3: Of het appbericht wordt bewaard.
1: Ja.
3: En de mensen weten zich nu de weg wel naar ons toe.
1: Men moet er dan denk ik ook wel aan toe zijn om die drempel die er dan is over te zijn van, ja, nou moet ik toch maar reageren.
3: Klopt hoor, ons vak gebied ja, houdt gewoon in dat je heel erg dicht bij de inwoners moet staan.
1: Ja.
3: Dus je moet een goede binding mee zoeken, een band opbouwen. En dat heeft gewoon even tijd nodig.
1: Ja. En als het dan gesignaleerd is, je krijgt een seintje van een van die vier instanties, onder andere die je net noemde, contact gelegd, wat gaat er dan gebeuren?
2: Het belangrijkste is of er contact wordt gelegd.
1: Mm-hmm.
2: Maar als er contact wordt gelegd, dan gaan we een gesprek aan met de inwoner. Van, goh, wat is er aan de hand? Kan je me er iets meer over vertellen? En aan de hand van dat gesprek gaan we naar wat is je hulpbehoefte op dit moment?
1: Yeah.
2: Waar kan ik jou mee ondersteunen? Ja, dat kan iets simpels zijn hoor. Dat kan zijn een betalingsregeling met deze partner treffen. Of overzicht hebben. Omdat inwoner niet goed weet hoe de inkomsten en de uitgaven zijn.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
2: en wat houdt die ander aan de streep over? Kan daar nog iets mee? Of het kan divers zijn.
1: Ja, dan moet inderdaad, waar we het net over hadden, het vertrouwen zo sterk zijn dat ze zich daar ook in.
2: Klopt.
1: Bloot kunnen geven. Dat
2: Klopt.
1: Ze hun financiën zomaar op tafel leggen.
2: Klopt. En dat is ook wel kwetsbaar. En dat, mm-hmm. dat snappen wij ook.
1: Ja.
2: En de moed hebben om dat te vertellen. Klopt ook wat je zegt. Het gebeurt niet in één keer. Dat kan zijn dat er gewoon meerdere gesprekken daarvoor nodig zijn. Dat de inwoner weet wie ik ben. En dat ik echt niet op die betalingsachterstand sta te focussen. Nee, het gaat om de persoon.
1: Mm-hmm.
2: Dat is de belangrijkste hierin. Hè, hoe is deze betalingsachterstand ontstaan? Dat is het meest interessante. En wat speelt nog meer in je leven? Hè? Dat kan ook nog de invloed zijn. Denk maar aan een echtscheiding of partner verloren. Of
3: baan kwijt.
1: Baan kwijt, ja, inderdaad. Ja.
2: Ja. Daar gaan wij ook op inzoomen. Van, is daar nog behoefte in om ondersteuning te krijgen?
1: Ja.
2: Het is meer dan alleen financiële zorgen. Het kan er ook eromheen zijn dat meespeelt.
1: Ja. Dat men daardoor in de zorg, in de financiële problemen is, zijn gekomen door misschien extra uitgaven naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of noem maar op.
2: Ja.
1: Dat,
2: Ja, en daar kijken wij naar. En als de inwoner inderdaad de vertrouwen heeft gewonnen om alles op tafel te leggen, dat kan zijn dat er inderdaad de schulden zo hoog zijn dat wij adviseren van, goh, we hebben drie lieve collega's die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening.
1: Mm-hmm.
2: Zij kunnen je verder helpen daarin.
1: Ja.
2: Je moet zien dat Siebold en ik, dus, wij zijn meer het voorveld.
1: Ja.
2: Ja, wij geven ook, het is niet alleen vroegsignalering, maar wij geven net zo goed workshops of cursussen of presentaties over preventie. Hè?
1: Ja,
2: dus heb je geldzorgen? Wat kunnen we doen? Ja, wat kan jij doen?
1: Ja, want het leven is momenteel natuurlijk niet makkelijk, hè? Met zoals het allemaal financieel is. Als men afhankelijk is van een auto bijvoorbeeld naar werk, kijk maar eens wat een litertje benzine kost.
2: Precies. Precies.
1: Dus dan heb je daar al een heikel punt natuurlijk.
2: Ja, en daar kunnen wij mee helpen met denken.
1: Ja.
2: Nogmaals, we zijn niet voor die betalingsachterstand. Van de nadruk op die betalingsachterstand. Maar hoe kunnen we jou meer ondersteunen in de financiën?
1: Ja. Hoe groot is die groep, schat je ongeveer, in Stellingwerf, Siebold?
3: En over welke groep heb je het dan specifiek?
1: Waar jullie bij aankloppen van, goh, kunnen we eens een handje helpen?
3: Ja, nou, we krijgen gemiddeld het loopt weer een beetje op. Gemiddeld krijgen we toch zo'n 70, 80 zeg maar, signalen binnen.
1: Ja.
3: Van de vier vaste lastenpaters die Elsa net opzonden.
1: Mm-hmm.
3: En daar gaan we mee aan de slag.
1: Ja.
3: Maar waar we ook mee aan de slag gaan, hè, daarom zitten we hier onder andere ook. Hè, we hebben onze naam niet voor niks omgebogen van vroegsignalering, wat het is. Hè, we doen veel meer.
1: Mm-hmm.
3: Hè, wij steken onze kop, hè, wat dat betreft Elsa en ik, wel boven het gemiddelde maaiveld. Hè, van het vroegsignaleringsland, om het zo maar even te formuleren.
1: Ja.
3: Hè, dus wij zijn heel actief bezig. Vandaar dat we ook onze naam hebben veranderd in geldhulp.
1: Mm-hmm.
3: En wat Els ook al een beetje aangaf, ja, we willen veel meer in de preventieve sfeer doen. Een voorbeeld ga ik aangeven.
1: Ja.
3: We zijn bezig om een inloopspreekuur te doen. Daar willen we in januari mee starten. Tegelijkertijd staat dan ook, als het goed is tenminste, het tijdelijk noodfonds energie. Nou, dat roept ongetwijfeld vragen op bij mensen. Dus we willen er gewoon zijn. Dus we willen niet alleen maar acteren op signalen die we krijgen. Hè, maar we willen ook vanuit onze kant zeg maar in contact komen met de inwoners.
1: Ja, en
3: daar zijn we heel druk mee bezig.
1: Precies, dat men zelf aanvoelt eventueel van... jemig, ik kan wel eens in de problemen komen. Dat ze advies kunnen vragen bij dat inloopspreekuur.
3: Hoe eerder, hoe beter.
1: Ja. Ja, is er al een beetje bekend wanneer dat inloopspreekuur van start... Ja, van januari zeg je, maar wat voor een dag of hoe dat ingekleed wordt?
2: Waarschijnlijk op een dinsdagmiddag.
1: Oké.
2: Een beetje op einde in de middag van 3 tot 4:30. Maar goed, dat moet nog verder uitgebouwd worden.
1: Ja, ja,
2: dus
1: ja.
2: Bij deze alvast een prikje gegeven.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ja, het moet nog verder ontwikkeld worden.
3: Ja, want... ga door.
2: En ik wil nog aangeven van wij gaan ook actief af op e-mails die we binnenkrijgen. Dus het is niet alleen vroegsignalering, maar mensen kunnen ons bellen, e-mailtjes. En dat is ook naast wat wij doen. Daar gaan wij ook actief op af.
1: Ja,
2: Als mensen vragen van ik heb jullie gezien op Facebook of via de radio dadelijk.
1: Mm-hmm.
2: Stuur alsjeblieft een e-mail of bel ons. En dan gaan wij in gesprek met elkaar en dan gaan wij kijken wat we van elkaar kunnen betekenen. Dus mensen kunnen ook ons vrij benaderen.
1: Ja.
2: En dadelijk met inloopspreekuur is het extra. Daar hopen wij op.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, dit proberen zo laagdrempelig mogelijk te maken.
1: Ja.
2: Belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Ja.
3: Dat betekent ook, de laagdrempeligheid is inderdaad ontzettend belangrijk. Dus daarom gaan wij de inloopspreekuur ook in de bibliotheek doen.
1: Okay,
3: we beginnen met Wolvenga. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog een bibliotheek in Noordwolde.
1: Ja.
3: Maar goed, zoals Elsa en ik altijd tegen elkaar zeggen... klein beginnen en dan zorgen dat je het goed op elkaar zet.
1: Precies.
3: En dan daarna pas uitbreiden in plaats van heel breed alle kanten uit waaien.
1: Ja.
3: Dus in de BIEB werken we samen met de papierwinkel. Die hebben daar ook een spreekuur. Daar gaan wij op voortbeduren. En Humanitas komt erbij. Daar werken wij al heel veel mee samen. En daar gaan we mee beginnen. En als blijkt dat er nog meer partijen bij moeten zijn... afhankelijk van de vragen... die de inwoners aan ons stellen. Anders zijn die partijen uiteraard van harte welkom.
1: Ja. Neem aan dat de informatie ook wel op de website van de gemeente Westellingwerf te vinden is.
3: Gaat zeker komen, ja. Ja hoor, we hebben hele goede contacten met onze afdeling communicatie.
1: Mm-hmm.
3: Dus we zorgen er wel voor dat het goed in de lucht komt.
1: Ja.
2: Dus het is nu nog niet voor toepassing, zeg maar. Dus vanaf januari, mm-hmm. tegen die tijd dan... Dan zal er meer informatie volgen. Siebert gaf aan, ook met de noodfonds energie. Dat ziet er naar uit dat vanaf januari gestart wordt. Nou, dat is mooi dat die inloopspreekuren wordt ingehaakt. Maar we gaan ook in eind november en begin december over de zorgcheck. Er komen 4 inloopspreekuren, zodat men zijn zorgverzekeringen... samen met ons laten controleren zit ik goed of kan het beter?
1: Ja.
2: Of noem maar op. Dat wil ik nu ook even aangeven.
1: Ja.
2: Maar dat komt er ook aan.
1: Ik neem aan dat die informatie ook naar ons gestuurd wordt... zodat wij het ook kunnen plaatsen op onze website. Wij zitten wel in Steenwijkerland, maar zoals ik al aangaf... we moeten één grote omroep worden. Dus daar hoort Westellingwerf zeker bij. Dus berichten daarvan gaan wij dus ook plaatsen op website. En website van de werven. Dus,
3: de contacten zijn er nu, dus
1: inderdaad.
3: We houden het pad warm. Ja.
1: Dat wou ik net zeggen, geef aan als er wat is.
3: Ja.
1: We kunnen niet alles natuurlijk bijhouden. Dus geef alsjeblieft aan als er wat is. Dan gaan we de aandacht aan besteden. Voor nu denk ik dat we genoeg informatie gegeven hebben. Is er weer wat, zoals ik net zei, geef aan.
2: Ja.
1: En dank je wel voor je komst naar de studio. Radio.

0: En de volgende gast is aan de telefoon en dat is Niels ten Wolde. En dan gaan we het met Niels hebben over Bundes Trekken Trek in Vollenhoven. Goedemorgen, Niels.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Hallo. Volgend weekend hebben jullie dan dat bijzondere feest. En wat mij nou gelijk opviel was, gooi hem er maar gelijk in, Bundes Trekken Trek Vollenhoven. Waar staat dat Bundes voor?
1: Ja, Bundes, dat de landeigenaren waar wij al een aantal jaar gebruik mogen maken van het land om ons festival op te houden, zeg maar. Dat is Jan van der Linden en die noemen ze ook wel de Bunder.
0: Ah,
1: dus okay. Daar komt het best.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht ook al van, het heeft misschien wel te maken met een bunder is een bepaalde hoeveelheid land, hè? Wat is het, een hectare of zo?
1: Ja, klopt. En daar komt eigenlijk ook de naam weg van, of de bijnaam van Jan weg, zeg maar. Dus die, dat heeft wel een beetje met elkaar te maken, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Oh, grappig, grappig. De hoeveelste keer is dit de trekker, trekker?
1: Dit is onze, volgens mij, de vijfde keer uit mijn hoofd. Maar ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten. Nee, we hebben het ook wel een paar jaar eerder gedaan op een andere locatie. En het is volgens mij de vijfde keer dat we het hier op het land van de Bunder doen.
0: Ja, ja, ja. Dus heb je een stiekem jubileum.
1: ja, eigenlijk wel, ja. Precies.
0: Wat houdt het precies in? Wat gaan jullie doen?
1: Ja, Trek en Trek is eigenlijk een soort van krachtmeting, of is een sport natuurlijk, en een krachtmeting waarbij boeren of in ieder geval deelnemers, zeg maar, de pk's uit de trekker tegen elkaar opzetten en als het ware een aanhanger met gewicht over de baan slepen.
0: Ja.
1: En dat is in een competitievorm. Dus we maken er een wedstrijd van, zeg maar. En de beste, of degene die het verst komt, die wint.
0: Ja, en dat gaat dan met twee trekkers tegen elkaar?
1: Nee, het heeft een soort van competitie. Dus het zijn allemaal verschillende pools en het gaat om gewichtsklassen.
0: Okay.
1: Dus we hebben te maken met 2,5 ton, 3,5 ton, 4,5 ton, 5,5, 7 ton, 9 ton.
0: Zo.
1: Dan hebben we nog wat speciale klasses. En in iedere klasse zitten om en nabij 25 deelnemers die ons de beurt, zeg maar, over de baan gaan om een afstand neer te zetten.
0: Zo.
1: En het gemiddelde van twee keer slepen, dat bepaalt je eindklassering, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En het is ook echt een wedstrijd met prijzen, eerste, tweede, derde prijs.
1: Ja, zeker. We hebben niet een officiële, of we hangen niet vast aan een officiële landelijke competitie of iets, maar we hebben echt wel onze eigen prijzen en onze eigen competitie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nou is het dat volgend weekend gaat het dan plaatsvinden. Moest men zich daarvoor opgeven of kun je nog opgeven of hoe werkt dat?
1: Nee, we hebben in begin juli, en dat hebben we jaarlijks inmiddels, hebben we een inschrijfavond. Ook hier op de plek, zeg maar, waar het evenement plaatsvindt. Mm-hmm. En tijdens de inschrijfavond zijn mensen kunnen hier komen en die kunnen zich aanmelden om mee te doen. En die wordt ieder jaar weer drukker en drukker bezocht.
0: Yeah.
1: En zoals dit jaar ook hadden we meer dan 200 mensen hier om zich in te schrijven. En helaas kunnen ze, of we proberen zoveel mogelijk mensen ook daarvan deel te laten nemen. En dat is altijd weer een sport voor ons, zeg maar, om dat qua tijd en planning weer passend te maken. Maar
0: ja.
1: Het is een druk bezocht geheel.
0: Dus. Zo, hartstikke mooi, man. Ja.
1: Ja.
0: En een kabaal, denk ik, hè, van al die trekkers om je oren.
1: Ja, zeker. het brengt gewoon een spektakel met zich mee. En het is machtig mooi om te zien. Dus voor de liefhebber is zeker de moeite waard om ook even langs te komen volgende week.
0: Ja, ja, ja. We gaan het zo even nog hebben over wat er verder dit weekend plaatsvindt. Maar wie is de organisatie daarvan? Doen jullie dat als groep mannen of is dat een club? Of hoe zit dat?
1: Ja, het is eigenlijk onze vriendengroep. Onze vriendengroep, dat is eigenlijk de jacuzzi-groep uit Vollenhoven, JKZ,
0: ja,
1: ook wel bekend.
0: Ja.
1: En we zijn ooit gestart met de bouw van een gele giertank naar een soort van hot-tub, zeg maar. En vanuit daar is eigenlijk de gekkigheid gestart. Hebben we nog een paar jaar een schuurfeest gedaan hier in Vollenhoven. En sinds dus een aantal jaren organiseren we Trek en Trek.
0: Ja. En met een heleboel dingen er ook omheen. Want het is niet alleen die Trek en Trek die plaatsvindt, hè, dat weekend. Een heleboel gezelligheid.
1: Klopt. Ja, zeker. We hebben sinds dit jaar dus ook besloten om, wat ik al zei, het schuurfeest dat we er eerder in april bij deden, om het allemaal te combineren in het komende weekend, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij komt ook een grote feesttent. We hebben artiesten. We hebben de hele dag plezier en vertier, ook voor jong en oud. Er komt een kinderweide bij die als vanaf 1 uur echt geopend is, met grote stormbanen, luchtkussens, een kleurwedstrijd. Noem maar op. We hebben van alles en voor iedereen wat wil, zeg maar. Dat is dus echt een weekend vol entertainment en spektakel.
0: Ja, ja, ja. En ik neem aan dat de inwendige mens ook verzorgd wordt.
1: Zeker. Er is een groot foodplein aanwezig met verschillende snackwagens, foodtrucks. Waarbij iedereen ook zichzelf kan voorzien van wat lekkers. Dus het zit er allemaal op en aan.
0: Ja, ja, ja. Nou natuurlijk het belangrijke. Waar is het en van hoe laat tot hoe laat?
1: Nou, we hebben om te beginnen met waar het is. Het is aan de Harenweg 1 in Vollenhoven. Dat is op het land van de Dunder inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat ligt net aan de lange weg richting Zwartsluis.
0: Ja.
1: Aan de rechterkant. Heel goed zichtbaar vanaf vandaag eigenlijk al wel. En we starten op vrijdagavond voor het eerst met de Bunderborrel, noemen we dat. Dus de vrijdagmiddagborrel, zeg maar, waarna dat begint om 4 uur.
0: Ja.
1: En om 6 uur trappen we af met de regioklasse. Dus dat zijn de eerste 60 deelnemers al. En de 8 ton Duits. En dan hebben we nog truckpooling met vrachtwagens. De vrijdagavond is al een spektakel aan zich. En zaterdag zetten we het dan door. Dan sluiten we vrijdag nog af met een leuke band. In de tent. En dan maken we er een mooi feest van. En dan zaterdag beginnen we weer om 9 uur. En dan komen alle competitie... klasses weer aan bod.
0: Ja.
1: En hebben we 's avonds sluiten we af met nog een leuke lokale band, de Boogie en de Longhorn, aan het einde van de middag. En 's avonds hebben we de Heren van Amstel Band, helemaal vanuit Amsterdam. En die gaan de tent op de kop zetten zaterdagavond.
0: Ja, dus. Daar kun je wel vanuit gaan, ja.
1: Ja, dus dat is een beetje het programma zoals we het voor ogen hebben. En dat gaat zeker lukken natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Kaarten, ik neem aan dat er kaarten voor gekocht kunnen worden.
1: Niet vooraf. We hebben op vrijdagavond is de entree gratis. Dus dat is gewoon leuk om even langs te komen. En
0: ja.
1: Dan kun je erin en eruit wat je wil. En op zaterdag hebben we inderdaad entree aan de deur. En dat is €5 overdag. Tot 12 jaar is gratis toegang. En vanaf 7 uur gaan we naar een tientje in verband met de artiesten samen.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou, dat is gewoon lekker te doen voor haast iedereen, lijkt mij.
1: Ja, daarom, precies. En net wat ik zeg, het is een enorm spektakel. Dus mocht je tijd in de agenda hebben, kom gerust langs.
0: Nou, dat is een oproep aan heel Steenwijkerland sowieso en verder buiten. Want daar zenden we inmiddels ook op uit. Dus wie weet wat er allemaal nog langskomt bij jullie.
1: Ja. Nou, we zijn benieuwd en we hebben er zin in. Dus hopen dat het weer zo blijft. En dan gaan we er een mooi weekend van maken.
0: Nou, het is jullie gegund. Niels, dank je wel en heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel en een fijne dag. Goeie uitzending.
0: Dank je. Ja, dank je wel. Hoi, hoi.
2: Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in De Kop. De Kopwijzer.

0: dicht bij het vuur van Raccoon. Mooie plaat. Aangeschoven aan de tafel is Alex de Ruiter. En hij was, misschien, ik weet niet, nog is betrokken bij Buurkracht. Goedemorgen. Nee, niet meer?
1: Nee.
0: We hebben elkaar ook een hele tijd niet gesproken. Hè? Dus
1: klopt.
0: Dat zal het zijn.
1: Ja.
0: En dan is het net of die tijd dan daartussen wegvalt. En je gaat bij het punt waar je achtergebleven bent. Pak je weer
1: verder,
0: op en ga je weer verder. Ja. Jij pakt wel een heleboel op trouwens. Want je bent nu betrokken bij buurtinitiatief De Wold Meente. Hoe is dat idee ontstaan? Want er zijn wel wat plannen om dingen op te pakken daarin.
1: Zeker. Het is heel, heel positief wat er gebeurt op dit moment. Begon eigenlijk het idee, en toen werkte ik nog wel bij Buurkracht, heb ik een initiatief begeleid toen de zonnepanelen aan de overkant bij de Wold Meente op de weilanden waren geprojecteerd. En nou, dat ging uiteindelijk niet door toen, maar de buurtgenoten die zeiden van ja, maar we willen wel iets positiefs bijdragen. Dus er is er een buurtinitiatief rondom de Middenweg ontstaan om samen zonnepanelen of samen onderzoek naar verwarming zonder gas te doen. Nou, dat heb ik even een tijdje mogen begeleiden. Daar was een beetje het kiempje gedaan. Nou, toen, 2-3 jaar geleden, dacht ik, was er sprake van opvang voor asielzoekers in Fletcher. Mm-hmm. Dat heeft waardig wat commotie hier teweeggebracht over de communicatie vanuit de gemeente. Gaat op dit moment prachtig en goed, zeg maar. Hè? Dus wat de ons
0: ook
1: betreft.
0: Ook meegedaan dan met de burendag, hè? Hebben ze de deuren opengezet?
1: Ja, hebben ze de deuren opengezet. Ja. Maar dat is iets wat wij dus niet organiseren als buurt, maar vanuit het COA gaat.
0: Mm-hmm.
1: Vervolgens was er natuurlijk de stadsvisie, waarbij voetbalvelden aan de overkant op de weilanden zijn geprojecteerd. Dat heeft ook nogal wat samenhorigheid, zeg maar, in de buurt teweeg gebracht tegen de plannen.
0: Ja.
1: En toen dat eigenlijk ook, want dat wordt een beetje op de iets langere termijn geschoven, zeg maar. Toen hadden we iets met elkaar van ja, maar was dit het nou, zeg maar, samen? Of gaan we juist onze buurt proberen nog leuker en socialer en saamhoriger te maken?
0: Ja,
1: nou, dat was eigenlijk de bedoeling. Dus een aantal mensen vanuit die projectgroep hebben de koppen bij elkaar gestoken en vervolgens zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja. Het heeft heel wat gesprekken, denk ik, geduurd voordat de uitnodiging naar de bewoners van de Wold Meente kwam.
1: Viel nog best mee.
0: Oké, okay. Nou, dat is mooi.
1: Ja. Nee, we hadden allemaal iets van, we willen leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Dus we hebben wat ideeën gedropt. Vanuit mijn buurkrachtverleden weet ik dat je huis aan huis belt. Dat met een enquête of een vragenlijst of wat dan ook. Dat veruit de beste respons oplevert.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben een enquête samengesteld waarbij buren konden aangeven waar ze belangstelling voor hadden. Waar ze willen meehelpen op een aantal thema's. Nou, daar is ontzettend goed op gereageerd. Van de 488 woningen hebben we meer dan 200 enquêtes teruggekregen. Dus dat is bijna, nou ja, wordt weinig gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat hebben we eind juni, begin juli gedaan. Ook weer met hulp van andere vrijwilligers binnen de buurt. Hebben we allemaal aangebeld bij bewoners. Hele grote positieve respons. Ik werd zelf bijvoorbeeld uitgenodigd door 2 oudere mensen. Nou ja, goed, ik ben zelf ook al wat ouder geworden. Hè?
0: Maar ja, ik ook, Alex. Het gaat maar door.
1: Ja, op de koffie, ja, zeg maar, om even leuk in de tuin even bij te praten.
0: Ja.
1: Nou, dat soort dingen krijg je dan als je elkaar een beetje opzoekt.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk ook wel de kern van de uitkomst van de enquête. We zoeken allemaal een beetje naar saamhorigheid en ontmoeting. En niet allemaal, maar veel mensen wel.
0: Mm-hmm.
1: Om wat meer beter elkaar te leren kennen.
0: Ja. Toen kwam die avond pas geleden eigenlijk om elkaar te ontmoeten.
1: Ja, we werden gastvrij ontvangen in de Nieuwe Apostolische Kerk. Die kerk die staat er al sinds het begin. In onze wijk. Heel mooi kerkje. Ik was er zelf nog nooit geweest.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk veruit de meeste mensen uit de buurt nog nooit.
0: Dat is daar bij de Albert Heijn, hè? Of sorry, mag ik niet zeggen?
1: Nee, niet bij de Albert Heijn. Want daar stond een kerk. Die is al 10, 15 jaar geleden verdwenen daar.
0: Ja.
1: De Apostolische Kerk die staat in onze eigen wijk. Dus bij de ingang, als je erin rijdt, meteen aan de rechterkant bijna.
0: Okay.
1: Rijd je er tegenaan.
0: Oh, nou moet ik toch eens kijken. Ja.
1: Ja, nou, we werden gastvrij ontvangen. Mm-hmm. En dus daar konden we de buurtbijeenkomst doen. Dat wouden we heel graag in onze eigen buurt doen. En we zagen het al een beetje aankomen. De opkomst heeft ons toch nog verrast. Ruim 125 mensen
0: Zo.
1: Die gewoon volgepropt in die kerk zaten. Ja, en dat is ook heel veel ten opzichte van de grootte van de buurt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. toen dingen uitgelegd en voorstellen gedaan. Wat is het vervolg nu?
1: Het vervolg is dat we, daar hebben we het een en ander toegelicht, de enquêteresultaten en hoe mensen erin zitten volgens die enquête. Heel veel positieve reacties, ook wat kritische reacties op verkeersveiligheid bijvoorbeeld toen we dat gingen uitvragen.
0: Ja.
1: Maar we aan de hand van die thema's weten we hoeveel mensen waar belangstelling voor hebben. Die kunnen we nu ook mailen via het buurkrachtsysteem. Zeg maar.
0: Oh ja, ja,
1: dat,
0: ja,
1: mocht
0: ja
1: ik nog, dat mocht ik nog gebruiken.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: En als het uitgevonden is, hoef je het niet zelf weer uit te vinden, toch?
1: Nee, en ik had nog wat lijntjes liggen, zeg maar. Dus we mochten dat gebruiken. Ook de website is van hun. Is van ons, maar maken gebruik van hun format. We hebben een x-aantal onderwerpen waarvan uitgangspunt is dat we dat snel kunnen opstarten. Dat het een beetje zichtbaar is in de wijk. En dat je gauw resultaat zou kunnen hebben. We hebben gezegd ontmoeting, een buurtmaaltijd, koffie drinken bij elkaar, samenbinden. Dat hadden heel veel mensen belangstelling voor.
0: Ja.
1: En willen mensen ook de schouders eronder zetten. Dus dat is een van de thema's die we op 20 oktober gaan uitwerken. Dat is één. De tweede is een hondenlosloopterrein. Er was ook heel veel animo voor.
0: Ja.
1: Van waar leggen we dat en dat soort dingen. Dat is het tweede ontwerp. En het derde, AED's, hebben we ook gezegd. Ter plekke hebben we ook nog een uitleg gedaan. Nou, zo zijn er een aantal thema's. Een buurtmaaltijd proberen we op te zetten. Dus we proberen de saamhorigheid erin te krijgen. En verder, en verkeersveiligheid bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Die hadden we nog niet uitgevraagd. Nee. Maar er zijn wel heel veel belangstelling voor. Dus dat vragen we binnenkort uit. We hebben twee verkeerskundigen in de wijk zitten. Want dat, daar kom je dan ook achter.
0: Ja.
1: Zo kunnen we allerlei thema's oppakken.
0: Ja, en dan kun je gebruik maken van de talenten van je eigen inwoners.
1: Dat was een specifieke vraag. Welke talenten heb je en welke wil je inzetten? Ja, in de enquête. Ja,
0: dat is mooi. Ja. Contacten zijn gelegd en dus eigenlijk worden dan een soort van werkgroepjes gevormd.
1: Ja, buurteams noemen we het.
0: Ja, ja. En die gaan aan de slag zodra er genoeg animo voor is of dingen genoeg uitgewerkt zijn.
1: Ja, maar die mogen ze zelf uitwerken.
0: Okay.
1: Want we zijn met z'n vijven, zessen als team, als basisbuurteam, zeg maar. Bestuur nog niet. We nemen ook nog geen formele vorm aan. Geen buurtvereniging of vereniging
0: stichting,
1: of een stichting.
0: Nee, nee.
1: We gaan eerst gewoon lekker aan de gang kijken wat er opkomt. Wij willen mensen bij elkaar brengen, inspireren, dingen mogelijk maken. Maar mensen, de buurt moet het zelf oppakken. En dan zit er altijd wel eentje van ons bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij gaan de kar niet helemaal trekken. Dat kunnen mensen, andere mensen misschien net zo goed of beter.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Is er een tijd gesteld dat je zegt van, nou, als het dan voor elkaar is, gaan we het vastleggen of we blijven zo draaien?
1: Dat weten we nog niet.
0: Nee.
1: Dus we gaan het gewoon open tegemoet.
0: Ja.
1: We gaan het eerst de komende jaren in ieder geval op deze manier aan de gang.
0: Ja.
1: We hebben nog wat gelden van de andere wijkverenigingen, circuit koppengeld, zeg maar, waar we voorlopig even kunnen inzetten.
0: Ja.
1: Dus we zijn op dit moment ook niet afhankelijk van donaties van bewoners.
0: Nee.
1: En daarnaast kunnen we ook nog subsidies aanvragen voor een aantal acties.
0: Ja, dus, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Mensen kunnen zich nog opgeven of aanmelden voor bepaalde dingen.
1: Ja, zeker. Kijk even op www.dewoldmeente.nl. Of info@dewoldmeente.nl kun je een mail sturen. Dan beantwoorden we die zo snel mogelijk.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Leuk dat het daar ook tot stand komt om een soort moment van vereniging, belangenvereniging voor je wijk te komen. Want je weet nooit waar het allemaal goed voor is.
1: Ja, nee, daarom.
0: Ja.
1: Daarom zijn we ermee begonnen.
0: Ja. Alex, dankjewel. En als er wat meer informatie is, dan zie ik je graag weer aan de tafel.
1: Prima.
0: Oké.
1: Okay.

0: In het kader van atelierroute Weerribbe-Wieden hebben we onze verslaggever op pad gestuurd met zelf de keuze te bepalen naar welk atelier hij gaat om een verslag te doen. En natuurlijk om aandacht te vragen voor het hele weekend hier, de atelierroute. Dus met wie heb ik het genoegen bij Dirk?
1: Nou, dat jij dat nog moet vragen. Goedemorgen, Anders. Volgens mij heb ik je net een appje gestuurd.
0: Ja, dat klopt, met de prachtige foto van Marcia Timmermans. Ja.
1: Ja, nou inderdaad, ik zit bij Marcia en eigenlijk was de reden om hier naartoe te gaan. Ik was strontnieuwsgierig hoe die mooie achtergrond geworden was.
0: Die is prachtig.
1: En ik, ja, is prachtig.
0: Ja.
1: Dus we zitten hier met z'n tweeën hier op het stoeltje beneden. En ja, het is. Ja, we kijken zo over de gemeente heen.
0: Ja,
1: ja, dat is heel mooi. Ik vind het fijn dat je dat nog kan laten zien met de atelierroute.
2: Ja, ik dacht ook, nou, die moet gewoon nog eventjes tentoongesteld worden hier. Iedereen die het heeft gemist in de kleine kerk, die kan vandaag en morgen nog even langskomen. Want ja, het is best een groot doek. En daarna komt grote doek, 2 bij 3,30 meter, hè? En de hele achterwand bij jullie in de studio, die wordt daarmee bedekt. En dat is, ja, dan is het niet meer openbaar toegankelijk. Dus wie het nog wil zien, het doek Steenwerkerland, moet vandaag of morgen even binnenlopen.
1: Ja, of gewoon even een keer bij de studio naar binnen lopen om te kijken hoe dat er allemaal uitziet. Hé, hey, maar wat leuk weer dat jij met de atelierroute meedoet. Is dat om klanten te winnen of waarom eigenlijk?
2: Nee, ik heb geen nieuwe klanten nodig. Ja, natuurlijk is dat ook. Klanten winnen klinkt wat commercieel, maar ik heb eigenlijk zoiets. Kom maar eens even kijken wat überhaupt airbrush is. Want heel veel mensen weten niet eens wat dat voor een techniek is. En ik, wat bij mij anders is dan het gemiddelde. Ik schilder geen auto's en motoren. Ik kan het wel. Maar ik schilder er portretten mee. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Dat je met zo'n klein instrumentje, dat je dat kunt maken. Dus kom maar langs.
1: Ja, want dat is inderdaad een klein instrumentje. En als ik dit gigantische wanklid zie hangen, hoeveel uur zit erin?
2: Ja, dat heb ik niet durven vertellen. Want je weet hoe het is ontstaan als spontaan aanbod. Van, kun je niet iets leuks maken voor in de studio? En toen zei ik, oh ja, tuurlijk. En dan leg ik altijd de lat heel hoog. En dan ga ik groot denken, letterlijk en figuurlijk. Dus het is niet een schilderijtje geworden. Het is gewoon een volledige wandbedekkend doek geworden. En ja, en dan begint het werk eigenlijk echt pas. Er zijn veel meer uren in gaan steken dan ik had ingeschat. Dat is vrij standaard bij mij, maar ik ben er wel heel blij mee met het resultaat.
1: Nou ja, daar mag je ook heel blij mee zijn, hè, Marcia. Want nu dit project een beetje afgerond is, hè, want je komt het in oktober ophangen bij ons in de studio. Zijn er dan ook nog weer nieuwe grote opdrachten? Kunnen mensen zo'n behangetje bij jou bestellen?
2: Oh ja, natuurlijk kan dat. Ik bedoel, in opdracht werk ik wel, hè. Dit is ontstaan vanuit mezelf. Als ik hier een prijskaartje aan zou hangen, is dat wel heel hoog. Dus dat doen we even niet. Maar ik werk in opdracht. En dan kun je me eigenlijk wel beschouwen als portretschilder. Maar ik vind het ook ontzettend leuk, zoals bij dit schilderij, om zelf dingen samen te voegen. Om er een bepaalde symboliek en gevoel aan te geven. Dus ja, kom maar. Weet je, als je bijzondere portretten wilt of iets wilt overbrengen wat je niet meteen weet hoe dat moet, kom maar praten. En dan maak er wel wat moois van.
1: Ja, want dat is ook het mooie. Je geeft natuurlijk ook cursussen. Hè? En mensen die eigenlijk deze techniek een beetje onder handen willen krijgen. Daar doe je ook natuurlijk dingen voor. Moet ik meteen zo'n hele dure set aanschaffen om te kunnen spuiten?
2: Nee. Het is een dure hobby als je eenmaal besmet bent met het airbrush-virus. Maar als je bij mij voor een workshop komt, dat is eigenlijk gewoon 1,5 of 2 uur een leuke activiteit. Of je volgt een hele basiscursus, hoef je geen eigen spullen te hebben. En pas op het moment dat je zeker weet, ja, dit is mijn ding, dan heb ik spullen voor je die je kunt aanschaffen. Maar ik vind het zonde als je honderden euro's inkoopt, heel enthousiast, dit wordt mijn nieuwe hobby, en dan blijkt het toch niet jouw ding te zijn. Dus kom maar gewoon proberen. En uitproberen of het wat voor je is.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk al heel veel mensen een beetje opgeleid, hè, hiervoor. Hè? Zitten niet de mensen kunstenaar?
2: Sorry, wat zei je?
1: Zitten niet de mensen kunstenaar?
2: Oh, nou, dat is een mooie. Ja, dat vinden wij wel, hè, Dirk. Ja, ik vind dat ook. En het lastige is dat, zeker nu met social media, dat ga ik eventjes heel belerend doen. iedereen ziet zulke prachtige dingen op YouTube en TikTok en Instagram. Oh, dan voel ik me echt ineens heel oud. Maar je denkt dus al heel snel, ik moet iets fantastisch maken. Direct, vanaf het begin. Dat is niet zo. Je moet gewoon lekker creëren en bezig zijn. En als je als kind op de basisschool iets maakt waar je je hele gevoel in legt, dat vind ik ook kunst. Je hoeft niet gelijk iets perfects te maken als je maar gewoon iets overbrengt of iets op papier of doek zet of kleit, hè? Of met zand sculpturen maken. Gooi er maar uit. Maak maar iets moois waar jij blij van wordt. En ja, who cares, weet je, wat anderen daarvan vinden.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Als je er zelf maar blij van wordt. Hey, maar tegenwoordig, je noemde jezelf net al eigenlijk ouderwets. Maar dat...
2: Dat heb ik niet gezegd, Dirk. Ouderwets? Nee. Even eruit geknipt.
1: Hé, hey, maar met die nieuwe technieken tegenwoordig, AI en zo, hè, daar kun je toch de meest fantastische dingen mee maken.

0: Nou, dat is absoluut zo. Ik werk zelf niet in mijn kunstwerken met AI. Wat ik wel doe is, en als je het dan hebt over nieuwe technieken, ik voeg wel vaak digitale effecten toe aan mijn werk. Maar dat betekent als je dan een QR-code scant en je richt het op mijn werk, dan komt daar een compilatie of een animatie of iets met muziek uit voort. En zelfs 3D, dat je dus ineens voor je een 3D uitbreiding van het schilderij ziet. En dat vind ik heel leuk. Dus nou ben ik niet meer ouderwets, toch?
1: Nee, nu niet meer. Hè? Nee, weet je, dat boek van je droom in kleur, hè? Want dat heb je dan uitgebracht. Hè? Ja. Daar zit al die techniek in, toch?
0: Ja, ik heb gewoon een doorsnede gemaakt van mijn werk van 20 jaar. En bij heel veel van die werken heb ik later nog digitale toevoegingen gemaakt. Maar dat gaat dus van 20 jaar geleden tot nu. Niet per se overal mijn mooiste werken, maar wel waar de mooiste verhalen bij zitten. En eigenlijk moet je gewoon even komen kijken, want er ligt hier een inkijkexemplaar. Dan kun je zelf even lezen, scannen en ervaren hoe dat dan is.
1: Ja, en dit weekend kun je natuurlijk vrij blijven binnenlopen. Maar hoe laat ben je hier vandaag?
0: Het is vandaag en morgen van 11 tot 5. Dus je kunt gewoon binnenlopen, je hoeft niet aan te bellen. Maar ik wil wel nog even zeggen, ik ben niet de enige, hè? Het is atelierroute Weer in Bewiede. En dit jaar zijn er 46 kunstenaars die meedoen. En die zitten op 38 locaties in heel Steenwerkerland. Je kunt het beste even naar de website atelierrouteweeribbenwiedem.nl. En daar staat alles waar je iedereen kunt vinden. En ook mij natuurlijk. Maar ik zou zeggen, pak de fiets dit weekend. Dat is prachtig weer.
1: Nou, dat is inderdaad prachtig weer dat ik hier naartoe kwam met mijn reporterwagen.
0: Ja, die bolide die scheurt wel overal heen. Dat is wel duidelijk, hoor.
1: Hey, wat kunnen mensen zien bij jou hier vandaag en morgen?
0: Nou ja, zodra je binnenkomt hangt dat doek Steenwerkerland vol in beeld. Dat kun je rustig even bekijken. Ik heb boven mijn nieuwste schilderij. Nee, ja, dat is wel mijn nieuwste schilderij. Dat heet Vigilance. Dat is van een eekhoorn, een heel groot schilderij. Die is gekozen tot publieksparel in de kleine kerk bij de expositie die daar was. Je kunt alle je vragen stellen over airbrushen en workshops en lessen. En je kunt ook eventjes zelf proberen. En dan leg ik het je natuurlijk eerst uit. Het is geen workshop, maar ik laat gewoon even zien. Wat is dat airbrushen? Nou ja, dan neem je een kopje koffie en dan ga je lekker even mijn boek zitten lezen. En dan ga je weer rustig naar de volgende.
1: Nou, dat is mooi, hè? Moet ik in oude klem komen? Mag ik bij jou gaan kijken?
0: Dat mag. Dat mag. Nee, je hebt nu net een driedelig pak aan, zie ik. Maar ik heb schorten. Dus dat is geen probleem. Het is geen spuitbus. Het is een heel klein, subtiel instrumentje. Je wordt er niet vuil van. Alleen vieze vingers met acrylverf. Maar ja, dat was je er wel weer af.
1: Ja, dan gaat er in bed wel weer af, hè? Zoals ze dat vroeger zeiden.
0: Ik zeg altijd tegen mijn cursisten, 2 weken, dan slijt het er wel weer af. Maar dat is met een knipoog, hè?
1: Ja, en nog een laatste vraag heb ik eigenlijk voor je. Hoe kom jij aan je inspiratie?
0: Oh, ja, wat een goede vraag. Eigenlijk gaat dat dag bij en soms wel nacht door. Als ik iets moois zie, en dat kan variëren van een gezicht of een dier, maar ook een kleurencombinatie, dan je zou mijn telefoon eens moeten doorwerken. Daar zitten duizenden inspiratiefoto's op. Dat is eigenlijk mijn map van, dit zou ik nog wel eens willen maken. En in de praktijk wordt dat een soort van vergaarbak. En dat gaat allemaal door elkaar in mijn hoofd. En dat komt vanzelf wel weer boven. Als ik iets wil maken, denk ik, oh ja, ik had daar nog iets van. Hè? Ga ik zoeken. En dan komt het goed.
1: Nou, hartstikke mooi zeg. Dan sluiten we hiermee af. Ja, Mascha, dankjewel dat ik hier even mocht zijn. Zo even proberen mocht binnenvallen. En ze zeggen succes van het weekend. En kijk er naar uit als dat grote doek straks in de studio hangt.
2: Dankjewel, Dirk. En Mascha, natuurlijk heel veel succes en plezier dit aankomend weekend. En natuurlijk ook de andere atelierroute mensen, kunstenaars die meedoen aan de route met in hun atelier. Heel veel plezier gewenst dit weekend. Dit was ook het einde van Kopwijzer. Ik wens u allen een heel fijn weekend. Geniet ervan. En volgende week zijn we er weer met nieuwe onderwerpen. Een nieuwe presentatie ook. Ik weet niet wie aan de buff. Lucie volgens mij. Maar dat zien we wel. Fijn weekend nogmaals. En tot de volgende keer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Blijf luisteren naar de radio en zet die tv eens uit.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Geert en Marieke.
2: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
1: We gaan beginnen.
3: Was ik zo aan toe?
4: Anders wij wel.

0: United States of dinges wekenlang op nummer 1 al.
1: Ja.
0: Ik denk dat gaat hier ook wel gebeuren, maar op een of andere manier... Nee, nog net niet.
1: Nou, maar hij doet het wel heel goed.
0: Ja.
1: Niet voor niks dat wij hem natuurlijk... dat we er voor de tweede keer mee starten. Dat
0: jawel,
1: zegt
0: wel. Maar het is wel zo, wanneer het nummer op de radio is... zet iedereen hem harder.
1: Ja, dat is waar.
0: En je blijft mee en...
1: Het blijft ook in je hoofd zitten.
0: Houston, Texas, Ella Langley. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, ik heb een beetje een kriebelen.
1: Wil je een slokje thee van mij?
0: Ik heb wel water, meisje. Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: En hoe was je week?
1: Nou, ik had een goede week. Het was de week van... wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb weer gewerkt. Dat is wel het allerbelangrijkste, wat ook hartstikke leuk was. Het was de week van de schoolfotograaf. Het was de week van de kapper. Het was de week van de fysiotherapeut. Het was de week van op visite bij verschillende mensen. Het was de week van de infoloop in de avond op de basisschool. Dat zo'n beetje. Het was de week van de tandarts. Ja, het was allemaal in één week.
0: En dan vertel eens op de basisschool hoe het gaat met je zoon.
1: Nou, nee, dit was meer zo'n... mijn man zit in de OR, die is voorzitter van de OR. En dan moet hij, zeg maar... Het is dan vooral voor het begin van het nieuwe schooljaar... Dat vooral de nieuwe ouders weer... waar staat de school voor? Wat doet de school? Wat is er allemaal? Heb je nog belang bij om in de OR of de MR te gaan? Dat soort dingetjes.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dus dat, ja.
0: Nou,
1: En jouw week?
0: Ja, een beetje rustig, eerlijk gezegd. Het was natuurlijk de week van de nazomer. 25 graden, dat ik heb... heel erg veel gefietst. Ja, en we hebben weer wat meegemaakt natuurlijk. De 29e afgelopen maand. De warmste 29 september ooit.
1: Ja, dat is toch al even een uniek momentje.
0: Dan kunnen toch heel veel mensen... dat maken wij alleen mee.
1: Ja, dat is waar.
0: In 2026.
1: Ja.
0: Nou, dat was de week van allerlei apparatuur die ermee stopte hier.
1: Wij zitten hier in een wat iets oudere studio, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee. Ondertussen hebben we het nummer waar we net mee zijn gestart al 4 keer geluisterd hier. Dus ik ben blij dat we naar de rock'n'roll gaan.
0: We zitten maar op één kanaal zo nu en dan en daar worden wij dan niet vrolijk van. Wat ga je nu? Waar gaan we naartoe?
1: Zullen we naar de rock'n'roll? Yo!

0: Shake That Sugar Tree. En zo heet het eigenlijk ook. Normaal duurt een rock'n'roll nummer ongeveer 2 minuten, iets meer.
1: Ja.
0: Deze 4:20. Wie waren dat? De Dead Man's Cadillac.
1: En, ja, leuk. Hoe vind je het ook weer?
0: Ja, nou, ik heb ooit een keer op Facebook een rock'n'roll nummer aangeklikt. En dan denken ze plotseling dat je overal lid van moet worden.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Zo. En daardoor kreeg ik op een of andere manier dit nummer. Nou, luister en
1: wat
0: huiver.
1: Is dit? Wat is dit? Ja.
0: Niet één.
1: Nee, niet één, nee.
0: Vertel.
1: Er zijn er heel veel jarig.
0: Ja.
1: Ja, weet je, ik was het eerlijk gezegd vergeten. Maar wij hebben elke week een lijst waar, waar jij alles heel goed opzet.
0: Nou.
1: En rond de kerstdagen staat er dan een kerstbal. Rond de oud en nieuw een vuurpijl. En vandaag stond er een poes getekend. Precies zoals jij altijd een poes tekent.
0: Ja, maar dat heb ik van mijn oude
1: heer. Met de staart aan de voorkant. Ja, ja. Dat is echt de poes die ik me herinner zoals jij hem tekent. En waarvoor heb je die getekend?
0: Omdat het dierendag is.
1: Dat het dierendag is.
0: En we hebben wat met dieren vandaag, hè? Vertel.
1: Ja, ik zag een heel leuk bericht donderdag in de krant. En dat is in Blokzijl gebeurd. Want daar heb je koe Antje. En koe Antje die heeft 3 kalveren ter wereld gebracht. Dit is een hele bijzondere gebeurtenis. En het is allemaal gebeurd op het melkveebedrijf van Bert en Juliette de Boer aan de Duinweg in Blokzijl. Het gaat om 2 stierkalveren en een vaarskalf. Had jij daar wel eens van gehoord? Ja. Nou, wat maakt het nou extra bijzonder dat de 3 kalveren levend zijn geboren en het goed maken? Dat is een kans van 1 op 10.000 dat gebeurt.
0: Een drieling bij de koe.
1: Ja. En dat ze alle 3 leven.
0: Nou,
1: dat is toch fantastisch? Ik denk dat gaan we vertellen.
0: Voor alle dieren vandaag dan, zeg hartelijk gefeliciteerd. Nog een heel klein stukje dan, André van Duin.
1: Ja, even iets met koeien.

0: En Tef, My Luck. Ik denk een beetje disco, hè? 2026, dat moet nog kunnen.
1: Kan prima, zeker. Zeg, hoewel het buiten eigenlijk nog helemaal geen herfst lijkt... Nee. Wil ik wel een herfstmarkt aankondigen.
0: Het is bij jou in huis al weken
1: herfst. Ja, bij mij is het heel lang herfst, dus dat is heel gezellig. Het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland... die organiseert namelijk een heerlijke herfstmarkt, zo staat er in de krant. Die wordt geheel verzorgd door de leerlingen van het praktijkonderwijs... van de RSG Tromp Meesters. En dat is dan aan de Stationstraat in dit geval.
0: Ik heb wel eens gehoord dat ze daar in het voorjaar dat doen met die bloemetjes.
1: Ja, maar dus ook in de herfst.
0: Vertel.
1: Nou ja, nu kun je weer bloemetjes en plantjes halen. Althans, geen bloemetjes, maar wel plantjes. Voor een heerlijke groene winter kun je dus onder andere winterviolen halen.
0: Maar wat is het verschil tussen bloemetjes en plantjes?
1: Ja, weet ik heb geen idee.
0: Nee, maar ik bedoel in de voorjaar. Nou, ja, ik denk, geraniums en allemaal.
1: Ja, nou, die hebben ze nu niet. Kijk, nu hebben ze dus winterviolen, vaste planten, siergrassen, varens en kamerplanten. Daarnaast staat er natuurlijk koffie met wat lekkers klaar. Je mag ook nog eens je kinderen meenemen. Dat is toch fijn dat ze dat erbij zetten. Van 1 tot 3 wordt er ook nog eens een workshop klimmen verzorgd. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
0: Kortom, voor iedereen wat.
1: Voor iedereen die van planten houdt... kun je woensdag 7 oktober naar de Stationstraat.
0: En voor iedereen die van vrolijke muziek houdt...
1: zet hem nu wat harder.
0: De après-ski-mix, want ik hoor alweer allerlei...

0: Ze bestaan nog steeds. De Harmonious House Band. En dan de après-ski mix uitvoering.
1: Nou, die zijn er toch al lang.
0: Van Sweet, ja, die zijn er zeker al lang, ja.
1: Jeetje, Mina.
0: Wat had je over kerst al?
1: Nou ja, vorige week vroeg ik om een kerstliedje, want ik had een kerstbericht. En ik denk, dat doe ik gewoon nog een keer. Ja, heerlijk. Maar dit keer gaan we naar Westerveld.
0: Het is nog maar oktober, hè?
1: Ja, maakt helemaal niet uit.
0: Het is nog maar 4 oktober, week 41. Het duurt nog een tijdje.
1: Nou, maakt helemaal niet uit, hoor. In Westerveld zitten ze al een beetje in de kerstsfeer. Want nadat vorig jaar natuurlijk Dwingelo met de Passion er was... Is de gemeente Westerveld opnieuw gastheer van een nationaal televisiespectakel. Op zondag 20 december wordt namelijk de muzikale kerstvertelling Scrooge live uitgezonden vanuit Diever. En Omroep Max die is nog op zoek naar figuranten. En daarom dacht ik, dit ga ik vertellen. Want de tv-uitzending Scrooge Live is gebaseerd op het beroemde boek van Charles Dickens, A Christmas Carol, maar daarin het verhaal van Scrooge. Deze gierige zakenman, dat wist ik helemaal niet, die komt steeds verder van de mensen omheen te staan, er vanaf te staan. En in een bijzondere nacht wordt hij bezocht door 3 geesten. En zij laten hem verleden, heden en mogelijke toekomst zien. Nou, daar zoeken ze dus nog figuranten voor. Dus leid je dit nou hartstikke leuk en ben je enthousiast? Wil je op tv komen?
0: Nee,
1: kun je gewoon jezelf aanmelden.
0: Het komt allemaal goed, hoor, met die Scrooge op het eind.
1: Ja, dat weet ik ook. Maar het is toch leuk. Ja. En nou ja, heb je daar nou gewoon passie voor? Denk je van, nou, dit heb ik altijd al gewild. Nou. Moet je even via Omroep Max Scrooge Live gaan zoeken op internet. En dan kun je gewoon aanmelden als figurant.
0: Ik neem een pijnstiller. Maar wel een mooie pijnstiller. Nieuwe van Suzanne en Freek.

0: Vanmorgen, nee, eergisteren, uitgekomen. Het nieuwe album volgens mij van Suzanne en Freek.
1: Ja, dat
0: dit
1: is ook zo.
0: Dit is de single. Dat is toch wel een betere pijnstiller dan een paracetamolletje, dit of niet?
1: Hè? Ja, dit is een heel mooie pijnstiller.
0: Suzanne en Freek, de laatste. We gaan naar vinyl.
1: Ja. Leuk. We gaan naar een nummer wat geschreven en geproduceerd is door een Amerikaanse muzikant. Het is in 1984 al gebeurd en het komt uit de film The Woman in Red. Het nummer gaat simpelweg over iemand die iemand opbelt om te vertellen dat hij van haar houdt.
0: En dat het geen nieuwjaarsdag is.
1: Nee, en wat zelfs de meest onbelangrijke dag uit ieders leven speciaal maakt. We gaan luisteren naar Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

0: oude deze. Stevie Wonder, Boven Wonder en Nigel Skull.
1: Dat einde ook, dat is echt zo'n einde. Hoe elke Kees Casio een liedje eindigt.
0: Mooi is het dan.
1: Geweldig.
0: Even kijken, 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Het is tijd voor het Steenwijkerland weekend weerbericht. Maar ja, het blijft gewoon mooi weer, hoor. Dit is... dan wel oktober, maar...
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag verloopt het droog met geregeld zon. En de wind die draait naar een noordelijke richting. En is zwak tot matig. Voor wie dat interesseert. Maar je, voor hetzelfde geld ben je met een bootje op de
1: beurlakken. Nou, dan is het toch erg handig om te weten welke kant je op gaat.
0: Temperatuur 19, 20 graden. Maandag, morgen. Of in de herhaling van dit programma wisselen bewolking en zon elkaar af. Wordt het gemiddeld een graad of 19 met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dinsdag regelmatig zon, blijft het droog. Woensdag wordt de neerslag iets groter. Maar beide dagen zo'n graad of 19, 20. Dus eigenlijk helemaal gewoon niks mis mee.
1: Nou, perfect.
0: Wat had jij nou over de zon, hè?
1: Ja.
0: Kan er gelijk achter.
1: Ja, zeker. Want dus het wordt vandaag dus ook lekker weer. Want heb je nou vanmiddag nog niks te doen... dan kun je naar de jubileumeditie van de Solex Race. Die is gepland...
3: De Solex.
1: Ja, inderdaad.
3: Oh, ik was een jaar of 10.
1: Nou, de Solex Race die is natuurlijk rondom de karren. Het is maar liefst de 25e keer dat dit evenement plaatsvindt. Ja. Het is eigenlijk het hele weekend al Solex treffen en race in de bassen en tukken. Dus het is het hele weekend al, gaat het al los daar. Maar deelnemers van verschillende klassen die kunnen zich bij de karren opgeven vanmiddag tot 11:30. En om 13:00 is er een spectaculaire opening gevolgd. En daarna komen de eerste races rondom de karren. Dat is gewoon zo'n rondje en dan racen ze gewoon...
0: Het stelt niks voor, maar het is schitterend mooi en gezellig.
1: Nou, wat er natuurlijk ook weer wordt gekozen is het wrak van de weg. En er is een grandioze verloting. En er komen ook nog allemaal optredens van het Evil Knievel Solex Stunt Team.
0: Evil Knievel.
1: Oh, Evil Knievel. Ja. Nou, en na afloop is er ook nog een rennersbal met een optreden van Buddy.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat wil je nog
1: die
0: meer?
1: Sluit dus muzikaal af.
0: En wij sluiten dit bericht dan af met wat we wel altijd doen naar het weerbericht.
1: Ja, ik zeg het elke week verkeerd. Ik weet niet hoe ik erop kom. Oh, iets met dialect.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ze bestaan nog steeds. Boy Wojtan. Met Hans Keuper. Ken je dit nummer wel?
1: Nou, ik ken Boy Wojtan wel, maar dit nummer dat ken ik nu nog niet.
0: Weet je wat Boy Wojtan betekent?
1: Nee.
0: Jongen, het is maar wat.
1: Oh. Is het instrumentaal?
0: Nee, het is niet instrumentaal, maar dat heeft zo'n lekker lange intro. Het hele plaatje duurt meer dan 5 minuten, dus ik weet niet of...
1: Nou, tot volgende week.
0: En ze bestaan al sinds 1989. Het is maar even dat je het weet.
1: Ze zijn wel gezellig.
0: Zo is dat.

0: gooi toch met Bierman. Dan eventjes opnieuw onze nieuws, Joen. Ik heb wat van die korte nieuwsberichten.
1: Ja, kom maar door.
0: Steenwijk nog altijd kampioen in goedkoop tanken. De 5 goedkoopste tankstations van Overijssel, die staan allemaal in Steenwijk.
1: Daar hebben we wel echt mazzel mee natuurlijk.
0: Jawel, het tanken hier in Steenwijk is bijna €2,27. Wat denk je dat het elders kost?
1: €3,40.
0: Nee. €2,73.
1: Oh ja, dit vraag je echt aan de verkeerde. Ja. Ik heb echt geen idee.
0: Nee?
1: Je denkt... Ik kijk daar nooit naar.
0: Je denkt
1: ik
0: nog.
1: Zei dat laatst nog tegen jou. Als ze op die borden zetten dat een liter benzine ineens €4,50 kost... Dan zou ik dat pas zien als ik moet afrekenen.
0: En dan de buurtvereniging of vriendengroepen in Steenwijkerland die de komende jaarwisseling geen vuurwerkshow mogen gaan organiseren. Dat kan een nadelig effect hebben, lees ik hier. Dan gaan mensen op zoek naar alternatieven waar je geen zicht op hebt. En dat stelt Guido Boksen, die is organisator van de jaarlijkse vuurwerkshow op het evenemententerrein aan de Monnikenweg in Sint-Jansklooster. En net als in Tuk mag ook deze show volgens de gemeente Steenwijkerland
1: niet doorgaan. Nee.
0: Beetje jammer toch, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad heel jammer, ja.
0: En binnen nu en 2 jaar, lees ik hier, zou er een concreet plan moeten zijn voor de plaatsing van 1 hoge windturbine aan de noordkant van bedrijventerrein Groot Vlaat. Dat wil Steenergy Steenwijk, die wil dat graag, ja. Dat is een... hoe heet dat? De voorzitter van... Ik weet wel wat het is natuurlijk. Het is een energiemaatschappij van Steenwijk. Maar ik ben de berichten eventjes kwijt.
1: Oh, maakt helemaal
0: in
1: niet
0: ieder
1: uit.
0: Geval... Jurjen Helfrich van deze coöperatie Steenergy... Die zegt dat...
1: Okay.
0: Een toren tussen de 60... en de 200 meter hoog.
1: Nee joh,
0: jawel.
1: Zo groot.
0: Dus ongeveer 2 keer zo hoog als de Steenwijker Toren.
1: Hè? Kan dat?
0: Ja, blijkt ja.
1: Wow, nou ik ben heel benieuwd.
0: Nog een klein berichtje van jou dan?
1: Ja, ik heb er zelfs 2, kan dat ook nog?
0: Nou,
1: eerst wil ik even naar zaterdag 24 oktober... want dan organiseert het gemeentearchief de jaarlijkse dag van de geschiedenis. En dit is dit bij Buitengoed Vredezien. Dit jaar is het thema lichaam en geest. En dan ontdek je onder andere het verhaal achter Vredezien, duik je in de geschiedenis van de plattelands, vrouwenbeweging en geniet je van de historische Franse hofdansen. En je kan natuurlijk ook nog altijd wandelen door het prachtige landschap van Buitengoed. Dus dat is altijd lekker. En daarnaast heb ik nog een berichtje. Want Steenwijkerland gaat voor groen en klimaatbestendig, zeggen ze altijd. Ja. En daarom doen we ook ieder jaar mee aan het NK Tegelwippen.
0: Oké, bij jou in de achtertuin.
1: Bij mij in de achtertuin. De landelijke wedstrijd om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Nou, daar ben ik helemaal voor. Doe je mee, dan halen ze de tegels gratis bij je thuis op. Nou. De tegeltaxi rijdt op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober door de gemeente.
0: Nou, wat weet je nog meer?

0: Way Too Late. Leonie was dat, de nieuwe single. Ik had nog nooit van het meisje gehoord, maar heeft in ieder geval een prima single. En we gaan naar de Ezen.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja? Luister.
1: Ja, ik heb er...

0: Marco Bisschop is dat,
1: oh,
0: weet je dat?
1: Ja. Ik was aan het twijfelen, ja. Ik had hem wel in mijn hoofd.
0: Uit de musical die ooit gedaan is, over en door is. Maar wat heb jij?
2: Nou, er is een lezing over de Eese. De historische vereniging IJsselham die organiseert op dinsdag 6 oktober... dat is dus al snel, een lezing over landgoed Heerlijkheid Eese. En wat zijn wij daar veel geweest, hè, pap, vroeger?
0: Jazeker, ja, want daar woonde mijn schoonvader, mijn schoonmoeder. Dus we waren daar iedere zondag en nog wel veel vaker.
2: Ja, heel vaak. Ik heb daar heel veel gespeeld, gewerkt, geslapen... logeerpartijen, noem maar op. En van de week fietste ik er een keer doorheen. En toen ben ik even langs het huis gefietst... van opa en oma.
0: De oude
2: maar
0: oor,
2: dat is en niet meer het huis van opa en oma.
0: Nee.
2: Alleen het was wel even leuk om weer te zien. En er ligt een steen voor en er staat op de Oude Oost. Dus het is nog wel een herinnering aan opa. Dat vond ik echt heel leuk. Die mensen zullen wel gedacht hebben... wie staat daar voor ons huis te kijken. Maar dat was ik dus. Maar goed, de lezing die wordt verzorgd door Harry Bouwman. Hij heeft zo'n 10 jaar geleden een landschapsbiografie geschreven... met de cultuur historische waarden van landgoed Eese. Bouwman heeft hiervoor onderzoek uitgevoerd... en beschrijft en vertelt over de ontwikkeling... van het landschap. Het landgoed Heerlijkheid Eese is sinds 1923 eigendom van de familie van Karnebeek.
0: Mm-hmm.
2: En dit bezit is ongeveer 800 hectare groot.
0: Zo.
2: En kent markante gebouwen zoals het slotje, het karakteristieke houten landhuis en de grote schuur.
0: Juist. Dus, daar mag je nog langs fietsen volgens mij, maar lang niet meer overal daar.
2: Nee, lang niet meer overal.
0: Het is afgesloten in verband met vandalisme of gewoon omdat ze het voor zichzelf...
2: Ja, dus denk ik meer gewoon privébezit en daar houden ze lekker van.
0: Okay.
2: Ja. Dus, maar goed, ben je geïnteresseerd? Bijeenkomst is dus dinsdag 6 oktober in MFC Dalzicht in Oldemarkt.
0: Raar.
2: Ja, dat is dan wel weer bijzonder.
0: Ja, maar Eerstveen heeft natuurlijk ook geen dorpshuis.
2: Nee.
0: Men lult daar al jaren over, maar dit komt er vast niet van.
2: Nee, ik denk dat het... Ze verwachten denk ik veel mensen, want anders hadden ze natuurlijk wel de ontmoeting kunnen nemen. Ja. Maar dat is misschien wat te klein.
0: Ja, denk het wel.
2: De toegang is geheel gratis, vanaf 8 uur.
0: Oké, plaat je uit die tijd dan maar.
2: Nou, kom maar op.
0: Ken je dit nog?
2: Ja.
0: Je was dat in het Engels, in het Nederlands en volgens mij ook in het Zweeds of zo. Ik heb het over de Bobby Socks. En let it swing!

0: De Bobby Sox, ooit deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Jaren geleden.
1: De keuze van Marieke.
2: Ja, gezellig.
0: En daarvoor afgaan nog een klein kort
2: berichtje. Een klein berichtje, ja.
0: Kort het maar een beetje in, want we hebben weer tijd te weinig, zoals altijd.
2: Nou, van 9 tot en met 11 oktober vindt het jaarlijkse regenboogfestival van Stichting Regenboog Steenwijkerland plaats. Met het thema Zichtbaar en Verbonden vraagt de stichting aandacht vooral zichtbaarheid, inclusie, ontmoeting en mogelijkheid voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn. Dit jaar heeft het festival een extra feestelijk karakter, want Stichting Regenboog Steenwijkerland bestaat 5 jaar.
0: Ja, veel is hierin.
2: Hartstikke goed. Nou, en ik denk, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Nee. Dus daar gaan we een leuk liedje bij nemen. En wat is er nou? Wat past er nou het allerbeste bij? Ik denk dat kan maar één nummer zijn. Natuurlijk Anita Meijer met Why.

0: 1981. Why Tell Me Why. We zullen volgende week wat minder berichtjes doen. En wat meer muziek.
1: Ja, dat zeggen we elke week.
0: Ja. Sorry.
1: Nou, maakt het maar niet uit. Maar we moeten natuurlijk nog een liedje draaien.
0: Ja, deze nou.
2: De artiest van de maand.
0: Enig idee?
1: Nou, je hebt het wel verteld vorige week.
0: Ik ben het.
1: Oh, nou ja, nou weet ik het. Doe maar.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

en van schrik een wiale stier. Vertel dat ze s'nachts door de buske spook en dat ze net als keels de piepen rook. En wie legt de mand

ons opo vertelt nu niet meer. Zo was het vroeger, zo is het niet meer. In gedachten hoor ik je nog elke keer.

denklas, dat was een voelas. Den sleur oefen gulm met de bielen van kop. Of hang oefen kwartje op aan een strop. Opo zeer hutten klas, den geet ook nooit dood. Hij saus dun bos loopt, luster dan goed. Lep train met de biel of heun van het geras. Wees erop verdacht, dat is hutten klas. Maar zo was het vroeger, zo is het niet meer. Opo, ons opo, vertelt nu niet meer. Zo was het vroeger, zo is het niet meer. In gedachten hoor ik je nog elke keer.

ik heb altijd pech. Ik wil hier vanavond een liedje komen zingen met mijn kameraad. En nu belt net zijn vrouw dat er weer in huis moet komen. Hij had de melk niet opdronken. Nee, ik heb altijd pech. Ik heb vroeger als klein kind eens een keer 6 keer over de tanden de lippen had. Ja, dat kwam alleen van omdat mijn broer zei dat ik niet met losse haan op de schommel kon. Ja, ik heb altijd pech. Met kerstspel vroeger op school ben ik 3 jaar achter elkaar sterwes. En hij heeft zo'n botje in hem nals met ster erop. En dan moest hij zo heel diep staan. Toen heb ik de juffrouw dus een keer wat van zeg. Door erop was ik os. Ja, ik heb al die pech. Ik wil graag een keer Sinterklaas zijn als Zwarte Piet. Eén keer ben ik Zwarte Piet geweest bij de buren bij ons. Dan mocht ik alleen met een roe even op de raam slaan. Maar met die rotapen die kwamen me zo snel weer na. Toen ben ik binnen doorgegaan, maar toen had een buurman daar net gaas trokken. 3 weken met een gebrokken arm in steek moest leggen. Ik wil graag een keer Sinterklaas wemen. Ik was te klein. 1 keer ben ik Sinterklaas wes. Ja, en dat kwam van omdat dat grote peert ziek was. Ja, ze konden alleen maar een klein witte pony krijgen. Maar ze zeiden, het is toch maar voor 1 keer. Wie verandert de kleren niet allemaal? Wie laat de kleren gewoon op lengte? En dan kunnen we nagaan, toen ik mijn kleren had, lag er nog een heel forsen om je op het grond. God, en ik had net alle kleren en van de zenuwen, dat is voor het eerst natuurlijk. Ik even naar de wc en dan stokte voor dat bekske. Je hebt wel mooi met al die kraam blijven. Ik heb een heel kraam in de heugd en alles zo onder een kin. Toen had ik net mooi aan het lopen. Toen kwam een van die Zwarte Pieten naar binnen en zegt: Sinterklaas, hoe heet de met? Toen keek ik op Siet. Een rot gezicht, zo'n natte streep ervoor al. Toen kwam ik boeten aan mijn pony opzadeld. Zet ik een voet in een stijgbeugel. Ik wil erop stappen en zat ik in 1 keer met zadel en al onder een pony. Had zijn rem niet goed aan de hals. Nou, eindelijk zat ik op den pony. Nou, het was geen gezicht, hè. Oh, de lul van verder als aankwam was net als een Sinterklaas aankwam met een perenkop tussen de knieën. God, en ik kwam bij die leu binnen en die leu zing van Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Nou, en ik kwam er binnen en toen reuk ik al wat iets. En een hoorn van die leu die deur al achter mij en zo. Hij mij dat verrekte perenstel van die bol in de voering legt. Ik heb al die pech. Ik ben eens een keer door de kerk gekomen met 2 blauwe ogen. Ja, er zat een vrouw voor me, die ging staan en toen had ze een rokje helemaal in het struitje zitten. Ik dacht, och, wat een rot gezicht, dat trek ik te uit. Dat meisje dat draait zich om en ik kreeg er nog een op de oom. 10 minuten later ging ze weer staan, weer hetzelfde. Weer de rok in dat struitje. En toen zat het een klein kind neus en die zei dat ook en die trekt dat eruit. Ik zei, dat moet je niet doen, dan wil die mevrouw niet hebben. Dus ik druk dat weer naar binnen. Ik heb al die pech. We hebben jongens in Lunneke huis zo'n mooie mul. Was ik mal binnen, zegt de molenaar, zegt hij mij,
Je moet niet uit het raam kijken, want er komen 4 weken langs. Ik tel 1, 2, 3, 4. Kijk er nog één in de nek uit. Ik heb al die pech. We waren net trouw, toen zegt mijn vrouw, ik wil slaapkamergeluk op de slaapkamer hebben. Ja, dat was met van die hangplantjes. En dan wil ze zo'n grote pot ze op de slaapkamer hebben. Net Bob Moos. Maar ja, in een eerste huwelijksnacht, dan doe je nog wel veel dat leg aan en hoed. Zat ik met mijn vinger in de slaapkamergeluk te trekken. Heb ik een groot mondbord op mijn kop gekregen. 2 weken plat. Ik heb al die pech. Ik ben als mal in stappen geweest. Heel nam lekker in stappen. Met een mooie snee in de neus natuurlijk. Min in de nacht toen ik wakker. En een droge tong, zou ik u vertellen. Droog. Dat knapt gewoon, weet je niet. God, en ik griep zo op ziet en ik pak een glas. En ik een andere dag dat mijn vrouw zijn lenzen erin zaten. Ja, wie heeft ze wel weer gekregen? De linkerhoud met 2 dagen weer en de rechter met 3 dagen. Ik heb al die pech. Ik heb een heel strabant mensje, hè. Daar mag ik niet van roken. En dan zaterdags dan geef ze naar de stad. En dan ga ik op het huisje zitten. En dan rook ik, zou ik over vertellen. Roken. Maar dat rook zo slim. Toen wil ik de remke los. Dan druk ik mijn arm dwars door glas in. Slagadelijke bloeding. Ik heb ziek moest opbellen. Ik zei, jongens, haal me op. Ik zei, wat ik bloed dood. Toen kwam de jongste drek aan met zo'n auto. Met zo'n tutu erop, weet je niet. Jongens op de brancard en dat met een zeker moest zijn. Ik zei, jongens, maak aan. Ik zei, moet er weer zijn voordat mijn vrouw er weer is. Nou, dat heel mooi red. Ik heb gewoon een vossen van die watten met een beetje spiritus erop. Alles een beetje schoon maakt. Ik ga nog even zo weer op het huisje zitten. Ik gooi me dat er zo tussendoor. Ik dacht, ach, één sigaretje kan al wat roken. Ik steek dat pinke zo aan. Ook er tussendoor. Een stekvlam, zou ik u vertellen. Ik had de wenkbrauwen nog verbrand. Ik heb de jongens weer op en ik zei, jongens, haal me op, ik heb teel gehad verbrand. De jongens waren nog niet eens oud, toen hebben ze me weer opgehaald. En toen moest ik haar dat verhaal vertellen. Toen moesten ze zo lachen, hebben ze me alweer van de brancard op laten vallen. Ik had een pols afgebroken. Oh, ik heb al die pech. Vorig jaar met die 2 mooie dagen. Dus toen zat ik boeten in de boterham met jam te eten. Er zat een wesp op. Had ik niet zien. Dus ik bied erin. Heeft me dit toch in de tongstokken, zou ik vertellen. Ja, dat heb ik ook als een mol had met een zwembroek. Zat ook een wesp in. Ja, en die heeft me ook stokken, ja. En dan belde hij, hoe staat ze op? Ik zei, wat mocht er met? In het azijn, zeg. Ik heb al die pech. Ik heb hem al de hoofdprijs gewonnen in de bingo. Een paar negen schoon. Maat 58. Maar zei, mijn vrouw zegt, trek die maar rustig aan. En doe maar 3 paar zakken op elkaar heen. Maar ja, ik moet snel indraaien, dan bleef de schoon staan. Ik heb al die pech. Ik heb een vaderdag zo'n mooie rennersfiets kreeg. Ik heb s'mans drek op die fiets en ik heb de hele Twente-route rijden, weet je niet. Oh, soms kom ik weer. Spreu, zou ik u vertellen. Zadelpijn. Oh. Ja, mijn vrouw gewoon met een boom en op het nachtkastje ligt van een tubetje. Doe dat er maar op. Ik heb per ongeluk een verkeerde tube gebruikt. Middelgan.
een heden van uw sport gaat zitten. Ik heb al die pech. Ik heb hem al de winterdag slot van een auto bevroren had. Ik erop blazen. Ik drink wat er vast aan nodig heb. Vorig jaar met vuurwerk. Ik voor het eerst weer een sigaret opstokken. Voor het vuurwerk aansteken. Ik heb een sigaret voor het gooit. Ik heb al die pech. Van zomer zijn we op vakantie gaan naar Spanje. Wie werd vertrokken met ons Fiatje 600? Hou anderhalf uur op een rotonde in Parijs. Ik kom maar niet op die boetendste baan komen, weet je. Ik dacht, nu of nooit, ik doe een ruk aan mijn stuurtje. En toen kon je net met mijn bumpertje achter een trekker van een grote vrachtwagen zitten. En die ging de heel andere kant op. Ik kan nog wat zwaaien naar de chauffeur en een keer over terug zwaaien. Is dan wat dag hem. Wat kan dat kleine Fiatje haatje aan? Oh, en we hadden helemaal rekening met halen. 14 dagen half vlees met nam. Ingeblikt vlees. Ja, dat kon je bij een slager krijgen, kon je uitzoeken. Er stonden allemaal blikken ingeblikt. Maar er stonden een stuk of 10 bier, die stonden helemaal bol. Toen zegt mijn vrouw, neem die maar, want die zit goed vol. De eerste week van de vakantie heb ik alleen maar met de box in de aanloop.

camion. Hou eens nou, bist u ook een superman? Ja, wist me, jong. Doe ook, ja.

achter, vrijt met nader. Ik bouw in die bouwdel nooit meer bij. Als ze mij maar nooit om hulp vraagt, de lippen zijn te breed voor mij.

kippenpoot. Weinig knikker. Nazi-geuring. 2,50 euro. Halve aantjes. Het is de locht van uw dozen.

0: onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

mezelf. Glijden dagen in de nachten. Kan ik niets anders dan wachten tot het licht wordt.

0: Linus, een fan.
1: Oh. Wie belt daar nou weer?
0: Ik weet het niet precies.
1: Nee, ik ook niet. Hallo met Linus. Oh. Ja, nou, ik heb vandaag clipopname. Toeter, met Romana op de scooter. Eie, willen een stukje met haar. Nou, doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten.

0: vrij toegankelijke, ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Coinputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: U hoorde Hans de Boer met Annabel. Wij beginnen vanmiddag ons rondje dicht bij huis. En dat betekent dat we eerst naar Christina Lem gaan, die bij de wedstrijd Olivia Renado staat op Sportpark Spokendam.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Goedemiddag, Christina.
1: Hallo. Hi.
0: Nou, vertel eens even. Is er al wat gebeurd? Ja. Want we zijn nou zeven minuutjes onderweg.
1: Ik loop even weg van het bankje. Want dat wordt natuurlijk gezellig gepraat. En dan wil ik jullie niet mee laten genieten. Laten we het zomaar maar zeggen. Daar komt een schot van Renado. De mannen, de groen-witten van trainers Van Dijk en Bloemhof, die treden vandaag thuis aan. Prachtig weer hier nog begin oktober, maar dat zal bij jullie niet anders zijn. En ze voetballen vandaag tegen Renado. Oude bekende. Renado, die hebben wij in 2023-2024 voor het laatst getroffen. De thuiswedstrijd wonnen wij met 2-1. En de uitwedstrijd won Renado met 3-2. En dat is wel een beetje het beeld wat ook de jaren daarvoor duidelijk is geworden. De ene keer is het Olivia, de andere keer is het Renado. Dat zegt op zich natuurlijk niet zo heel veel over vandaag. Ik weet niet wat er bij hun veranderd is. En in de loop der jaren is er natuurlijk bij ons in de selecties ook wel het een en ander veranderd. En laten we daar maar beginnen met de selectie van Olivia. Keeper Leon Knol uiteraard op het doel. Centraal achterin Max Kroon en Keanu Beun. Milan staat op de ene rechterkant achterin. Mike Leerling op de andere kant achterin. Glenn Wiegman op het middenveld samen met Rimme Dijkstra en Jeffrey Suil. Keanu Bos staat daar iets voor. En de spits die wordt vandaag bezet door Hielke de Jong en Niels Boersma. Nou, de oplettende luisteraar die krijgt daarom mee dat Henk-Jan Timmerman ten opzichte van vorige week niet in de basis staat. En hij zit op de bank vandaag. Dus we gaan zien hoe het balletje gaat rollen. Ploegen tasten beide af. Renado heeft vorige week overtuigend gewonnen van Jubbega, waar wij de eerste competitiewedstrijd thuis gelijk tegen hebben gespeeld. En IVC won overtuigend van ons, van de Groen-Wit, een 4-0 verlies. En daar viel, zoals ik vorige week in de uitzending al aangaf, helemaal niets op af te dingen. Ze zoeken allebei de ploegen. Keepers allebei al wel een balletje gehad, maar geen moeilijke dingen. En we gaan zien wat deze mooie zonnige zondagmiddag ons gaat brengen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het is in ieder geval uitstekend weer. Renado is...
1: Dat was bijna een doelpunt. Heel goed schot van Niels Boersma, die net door de keeper aangetikt werd tot corner. Dus ik weet niet of jullie die nog mee willen nemen.
0: Ja, die nemen we nog even gauw mee. Ja, is prima. Ja, ik wou zeggen, Renado natuurlijk vorig jaar gepromoveerd. Vanuit de vierde klasse. Oude bekende van de Blessen. Ik weet niet, is er nog wat info ingewonnen bij de Blessen?
1: Nee, er is geen info ingewonnen bij. Tenminste niet. Die gaat erin. Hartstikke idee. 1-0 Olivia. In de zevende minuut is het Glenn Wiegman vanaf de linkerkant die hem klaarlegt op het hoofd van onze topschutter Hielke de Jong. Dus jullie hebben hem live meegemaakt. 1-0 in ons voordeel.
0: Nou, dat is een mooie om voor nu even mee af te sluiten, Christina. Goed dat je nog even bleef hangen. Dan gaan wij verder naar Mildam, naar Miranda, die bij de wedstrijd Mildam de Blessen staat. Ja, en bij de Blessen, die wedstrijden staan eigenlijk altijd garant voor veel goals, Miranda.
2: Ja, gelukkig wel de eerste wedstrijden natuurlijk voor ons kant. Ik zei al, vorige keer moest ik 9 keer bellen. 9 doelpunten, maar zoals het nu lijkt, we staan hier nu in Mildam. En Mildam heeft het vorige week een 8-0 om de oren gehad van Oldeboren. En die heeft echt een hele slechte competitiestart gemaakt. Toen wij net aankwamen, zagen wij al dat bij de warming-up zagen wij al dat er een groep wat andere spelers waren dan in de wedstrijd, de weekwedstrijd, die wij in de Blessen met 7-1 van Mildam gewonnen hadden. Dus ik denk dat er zowel 4-5 spelers in zitten, dat ze toch besloten hebben om misschien van de lagere ploegen, waar, wat ik begreep, de spelers van vorig jaar naartoe zijn gegaan, toch weer terug te halen. Want dan, je ziet eigenlijk gelijk al dat er wel goed gevochten moet worden om de bal. Ook Mildam zit goed in de wedstrijd. We zijn zo'n 10 minuten onderweg hier. Maar Mildam heeft nog geen kansen gehad. Maar nu een hele mooie kans. Maar nee, keeper Lasdoorn is er op tijd bij. Dus ik heb eigenlijk nu op dit moment kan ik niet zeggen van ik heb geen idee hoe dit gaat lopen. Want ze zitten er allebei goed bovenop, beide partijen. En ik heb wel in de gaten dat de Blesse ook al zei, Mildam gaat waarschijnlijk wel ietsje doen. Dus we moeten dit ook niet onderschatten na zo'n doelpuntrijke wedstrijd van vorige week. En dat zie je nu. Wij hebben zelf wat te maken met nog steeds de blessure van Thomas de Harder en Van Damas. Dus die zitten nog steeds aan de kant. Dus dat is al, dat merk je wel. Maar goed, we hebben, wat ik vorige keer ook al zei, goede jongens op de bank zitten. En nu in de basis zijn Lars Wesseling en Marijn Ketelaar gekomen. Ook jonge jongens. We gaan het meemaken hoe dit gaat, Linda. Ik heb geen flauw idee. Hier staat het in ieder geval nu nog steeds 0-0.
0: Oké, nou dat horen wij later van jou, Miranda. Dankjewel.

0: Ja, we onderbreken de Sino met blauw. Meestal moeten we dat doen omdat er bij de blessen gescoord wordt. Maar deze keer is er een doelpunt gevallen bij Christina.
1: Ja, groen zou meer van toepassing zijn, inderdaad. Want het zijn weer de groen-witten die een doelpunt gemaakt hebben. Wederom Hielke de Jong. En hij zet daarmee de stand na een hele goede aanval via Niels Boersma, Glenn Wiegman op 2-0.
0: Nou, dat is nog eens een lekker begin, Christina.
1: Dat dacht ik.
0: Oké, we spreken je straks weer.
1: Prima.

Ja, met een korte onderbreking van Christina was dit toch helemaal blauw. De scene met blauw. Ja, ik ga even met u de uitslagen van gisteren doornemen. Gisteren zijn er natuurlijk ook een aantal wedstrijden gespeeld door verenigingen in Steenwijkerland en Westellingwerf. Ik begin met de vierde divisie D, waarin Oldevesten uitkomt. Zij wonnen gisteren uit bij La Crisia met 0-1. Als u nog een verslag wil zien van die wedstrijd, op Oldevesten TV staat een samenvatting van 10 minuten. Dus dan kunt u alle hoogtepunten nog even terugkijken. Dan de derde klasse A, Riet Zwarte VHK, dat eindigde in 3-5. Dan de vierde klasse A. Dan neem ik alle uitslagen even op. Want daar zijn nogal een paar opmerkelijke bij. Ik begin met de wedstrijd Steenwijker Boys VV Steenwijk. Die eindigde in maar liefst 9-2. Des RKO 3-7. Kruilband Wolvenga 1-3. Ens FC Oelenspoor 4-9. Nagelen SVN 0-2. En Vitesse 63 tegen VV Tollebeek was 5-0. Nou, ik dacht dat het voetbal was, maar het konden ook wel bijna korfbaluitslagen zijn met zoveel doelpunten. Goed, dan ga ik nog even naar de vijfde klasse A. In die pool werd gespeeld de derby Blokzijl SVBS. En die werd gewonnen door Blokzijl met 3 tegen 1. En ook in diezelfde klasse werd gespeeld Hielpen Willemsoord. En die wedstrijd eindigde in 5 tegen 1.

0: was Rottenijs met de toepasselijke titel van dit nummer Zondag. Er is inmiddels zo ongeveer 20 minuten gespeeld. En dan is het de hoogste tijd dat we weer naar Miranda Bakker gaan, die bij de wedstrijd Milde aan de blessen staat.
1: Ja, en ondertussen is hij gescoord. Zo'n vijf minuten geleden kreeg Rens Kranendonk hier aan de linkerkant heel goed de bal aangespeeld vanuit Vinsmars. En ja, het was eigenlijk best wel een ruim voor het 16 meter gebied nog. Maar hij haalde ineens uit en de keeper zat ernaast. Dus het staat hier 0-1 voor de Blessen. Dat zie je ook eigenlijk meteen dat Mildam natuurlijk nu wel moet. Dus die komt gelijk op. En ja, het blijft wel een spannende wedstrijd tot nu toe. Mildam geeft zeker niet op. Dus die blijft het ook wel gevaarlijk. Ondertussen hebben zij nu een vrije trap. Eigenlijk wel op een mooie positie. Ik zeg aan de rechterkant zo'n 20 meter vanuit het doel. Lars, hij gaat een heel eind over, zeg maar. Hij wordt toch nog binnengehouden door de Blessen. En nou breekt Ramon Kemering uit en men gaat heel snel. Rens Kranendonk heeft de bal. Die speelt hem heel op Marijn Ketelaar hier de hoek in. En Mildam onderschept hem. Nee, ik dacht, dit is misschien nog wel een hele mooie uitbraak. Maar ook Mildam, keeper, schiet hem een end uit richting de Blessen. Wat dat betreft zit er qua spel nog niet heel veel aantrekkelijkheid aan. Wel dat men allebei natuurlijk gretig is op de bal. En dat is wel te zien. Ja, vooralsnog staat het hier dus nog 0-1.
0: Oké, dankjewel Miranda. Dan gaan we ook direct door naar Christina op het sportpark Spokendam. Want ook daar zijn ontwikkelingen.
2: Ja, wederom in het, wat mij betreft, positieve doel, zeg maar. Een 1-2'tje tussen Hilke de Jong en Rimmer Dijkstra leverde de bal als laatste bij Hilke de Jong. Vanaf de linkerkant zette hij voor en Niels Boersma stond klaar om de bal binnen te werken. Dus wij staan met 3-0 voor na een minuut of 25 spelen.
0: Nou, dat is een zeer royale voorsprong, Adolf, zo vroeg in de wedstrijd.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Vorige week stonden we met 3-0 achter ongeveer op dit tijdstip. dus wij klagen niet tot dusver.
0: Nee, dat snap ik. Hey Christina, nou heb ik jou vorige week niet gesproken, ook niet gehoord. De ziekenboeg bij Olivia was redelijk vol. Is daar alweer wat verandering in gekomen?
2: De langdurige blessuren die staan nog niet weer op het veld. Althans, het is wel zo dat Roy Schulting wel weer op het trainingsveld staat. En ook al wel een mooi eind op weg is. Hij heeft een nieuwe kruisband gekregen. Divano Matta ook een nieuwe kruisband gekregen. Maar hem wacht weer een operatie. Want de kruisband en zijn onderbeenstand zijn wederom niet goed. Dus die stond wel weer op het veld. En dat leek ook wel aardig goed te gaan in die zin dat hij geen reactie had. Waren het niet dat de ruimte op de knie bleef. Dus hij is weer in onderzoek gegaan. Dat zijn geen mooie berichten. Dus die, als hij zich weer laat opereren, zal hij zo minimaal een jaar onderweg zijn. Ivan Lem is in mei geopereerd. Die is druk met 2 keer in de week fysio. Mag minimaal al wat hardlopen, maar dan hebben we het echt over minimaal. Dus ook hij nog niet op het trainingsveld aanwezig. Jorn Heijer die is er al een tijdje uit, ook aan de kruisband geopereerd eigenlijk recent. Jaap de Jong, hetzelfde verhaal. En zo zijn er nog wel wat meer. Jesse de Weert is er nog niet bij, zit ook niet op de bank volgens mij. En hebben natuurlijk vanaf het moment dat hij bij Trinitas weggekomen is, hadden we wel gehoopt dat hij wat meer minuten had kunnen maken. Het is niet zo dat Henk Jan geblesseerd is, die zit op de bank. Mike Leerling was natuurlijk vorige week zat hij op de bank. Die heeft de positie boven hem gekregen. Ruben de Jong zit op de bank. Dylan Binnema zit op de bank voor het eerst. Zal zijn debuut zijn in het eerste van Olivia. Lars de Vries op de bank. En keeper Aaron Lem ook op de bank. Nando Vlobbe, of hij nog geblesseerd is, weet ik niet. Maar die is op dit moment vanwege volgens mij vakantieverplichtingen afwezig. Maar ik verwacht dat die nadien wel weer fit zal zijn. Ik hoop dat het Niels Boersma is natuurlijk wel weer. Want die heeft ook alweer doelpunt gemaakt. Dat leek ook wel vrij ernstig bij Opama. Die was gelukkig wat sneller weer dan verwacht.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn. Want als ik jouw lijstje zo hoor, dan is de zieke boeg toch eigenlijk te veel gevuld.
2: Ja, dat is te veel gevuld inderdaad. De selectie is niet dusdanig breed dat het heel simpel op te lossen is. En we hebben nu natuurlijk het voordeel dat we de JO19 spelers die vorig jaar nog bij Vidoza in de EO19 voetbalden, nu veelvuldig sowieso kunnen gebruiken En dat zijn er in ieder geval vier veldspelers die de trainers daar over kunnen beschikken. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, ik hoop dat ik geen geblesseerde vergeten ben, maar dat is omdat ik het papiertje niet helemaal paraat heb. En dat is geen persoonlijke kwestie.
0: Nee, je moet het even uit het hoofd doen. Nee. Nou ja, goed. Ja. Nou goed, vooralsnog in ieder geval een mooie 3-0 voorsprong.
2: Absoluut. En ook het betere van het spel. Het zijn geen gelukjes, heb ik het idee. Tot nu toe. Maar het kan zo weer omkeren. Okay.
0: Nou, we horen het straks weer hoe het verder
2: hartstikke
0: verloopt.
2: Hartstikke goed. Oké. Okay.

0: We hoorden Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Ja, u heeft de tussenstanden nog voor mij te goed. Die ga ik nu eerst even voorlezen. Ik begin bij de vierde divisie D. Dat is de pool waarin Oldevesten uitkomt. Daar worden vandaag twee wedstrijden gespeeld. En dat zijn TVC 28 tegen Kwiek 20. Daar staat het 0-0. En bij Bonboys HSC 21 staat het 1-0. Dan de tweede klasse N, de pool waarin Oldehova uitkomt. Bij de wedstrijd LSC 1890 Stiens is de tussenstand 2-0. Dan de tweede klasse P, Dalen Steenwijkerwold 0-0. Raptim EMMS 0-0. En Roldeboys Valtemont, daar staat het 1-0. Dan de derde klasse A, Sportclub Makkinga Emmeloord, daar staat het 1-1. Een andere wedstrijd in die pool is Olivia Ranado. Dat horen we straks van Christina. En de overige wedstrijden zijn gisteren op zaterdag al gespeeld. Dan de vierde klasse A, bij Warga Oldemark staat het 0-0. Smilde 94, Trinitas 0-0. Tienje VWC 0-0. Blauw-rood Blauwhuis 0-0. Langezwaag Oldeborn 0-1. En u hoort het net van Miranda, Mildam, de Blessen, daar staat het 0-1. Dan de vijfde klasse A. Oosterstreek, Zandhuizen, Wispolia 0-1. Kuinderen, FC Krachenburg 0-2. Tor, FFS 1-0. En de laatste wedstrijd is Engwidden, FC Vochtelo. Dat is het 4-0. Dat zeg ik trouwens niet helemaal goed, want ik zie dat in die pool ook nog lang weer te Schelling is gespeeld. Die wedstrijd is al afgelopen en die is geëindigd in 4-2. Tot zover de tussenstanden. We gaan weer naar Christina, want kennelijk is er weer een doelpunt gevallen in Noordwolde. Christina.
1: Dat klopt helemaal. Olivia Renado 4-0.
0: Zo.
1: Weer de Groen-Witten dus, die een doelpunt gemaakt hebben. Keanu Beun die geeft de bal op Glenn Wiegman, die met de rug naar de goal staat. Hielke de Jong komt inlopen. Hij geeft hem heel goed terug. En Hielke maakt zijn derde van deze helft. Ik zei al, dan mag hij de bal mee naar huis. Een hat-trick dus voor Hielke. Wat mij betreft maakt hij er nog drie in de eerste helft. En de scheidsrechter mag voor mij ook wel afsluiten. Want ik vind 4-0 een hele mooie stand. Maar daar is Renato het niet helemaal mee eens. Dus die gaan in de aanval op dit moment. Keanu Bos erachteraan. De bal die wordt over de verdediging heen gegeven. En keeper Leon Knol is alert. En kan de bal gewoon rustig oppakken. Eigenlijk binnen een half uur stond het scorebord al op deze stand. En dat geeft natuurlijk wel wat vertrouwen na de, het gelijkspel tegen Jubbega. Toen de wedstrijd natuurlijk niet gespeeld vanwege trieste omstandigheden bij Balk. En vorige week het kansloze verlies bij IVC. De stand op dit moment sowieso al welkom. Wat de eindstand zal zijn, dat durf ik nog niet te voorspellen. Maar het zou gek zijn als ze dit nog weer uit handen weten te geven, maar je weet het nooit. Op dit moment een vrije trap ter hoogte van de middenlijn. Op de helft van Olivia Renado mag de vrije trap gaan nemen. Iedereen mee naar voren. De mannen die gaan in positie. Scheidsrechter die geeft nog geen akkoord voor het nemen van de vrije trap. En dat doet hij nu wel. Bal die wordt diep gespeeld in de 16 en Keanu Bos lijkt hem te missen, maar Hielke de Jong staat ernaast en die werkt hem al naar voren. Maar oh, dat is Hielke niet, dat is Milan Beun, maar daar staat nog niemand klaar om de bal op te pakken. Dus dan is het Renado die verdedigend de bal mag gaan pakken. Glenn Wiegman die hem daar vervolgens heel goed onderschept van de verdediger van Renado. Niels Boersma die nu in de spits staat, maar die kan helaas Keanu Bos die mee opgekomen is niet bereiken. En dan gaat Renado weer de aanval zoeken. Keanu Beun er heel goed tussen. Nog wel Renado in de aanval. Ga nu via de rechterkant. Even kijken wie zit daar. Oeh, dat is een hele goede overtreding. Of niet een overtreding. Een hele goede actie op de bal. En scheidsrechter ziet dat ook goed. Die maakt ook het gebaar. Bal Keanu Beun was degene die dat keurig deed. En de bal wordt het veld weer ingewerkt. Renado mag weer rustig op gaan bouwen. Op dit moment staan we nog Rian met 4-0 voor.

0: Ja, dat waren de Rolling Stones met Miss You. En ja, we missen Miranda ook een beetje. Maar dat was al eventjes geleden dat we jou gesproken hebben hier, Miranda.
1: Zeker.
0: Ja, de laatste...
1: wacht even, sorry. Er ging een communicatiefoutje tussen Gijs van den Merk en keeper Las Doorn. Die terugspeelbal en wat Las niet helemaal door had. Maar gelukkig had Mildam was net te laat bij de bal. En dat is nu ook eigenlijk wel een beetje de tendens van de wedstrijd. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik vroeg net hier in het publiek, wat kan ik over deze wedstrijd zeggen? Want de lange ballen gaan over en weer. Dus wat dat betreft kun je eigenlijk niet zoveel praten over voetbal. Maar wel dat Mildam de kans is wel ziet en er wel voor gaat. En eigenlijk al 3 hele mooie kansen voor het doel heeft gehad. Maar naastschoten of overschoten of net de keeper er weer bij zat. Waarvan wij zeiden, dat waren eigenlijk 3 hele mooie doelpogingen waar wel doelpunten uit hadden kunnen komen. Dus ik weet niet waar de Blesse op dit moment mee bezig is. Maar ja, ze zijn wel sterker. Dat kan je echt wel zien. Ze zijn ook constant in het 16 meter gebied. En op een of andere manier lopen ze de boel dicht. Misschien komt het omdat er even een andere opstelling begonnen is. Want Jannie Kemerink was de eerste helft niet. En ik zie nu dat hij is net vanwege werkverplichting. Maar hij is net aankomen lopen. Dus misschien dat de spits straks wel gewisseld wordt. Nu weer een hele goede kans voor Mildam. Maar die wordt door Las Wesselink tegengehouden. En dat een overtreding is. Dus de Blesse krijgt een vrije trap mee van achteruit. Edwin Jager die staat achter de bal en zal de uittrap nemen. Maar ik heb zo'n vermoeden dat straks in de pauze de trainer toch echt wel ergens wat wissels door moet zetten. Want ja, ergens wil het in die voorhoede niet helemaal lukken. Ze kunnen elkaar niet vinden. Er gaat nu een lange bal naar Rens Kranendonk aan de rechterkant. Maar ook Bever Ginkel staat links. En die jongen is bijna nog niet aangespeeld. En dat is eigenlijk een sterke voetballer. Maar op een of andere manier lukt dat niet. Balletjes gaan uit. Zie je nu ook weer. Dan wordt er een bal door Rens Kranendonk. Probeer voor te zetten. Maar die, ja, ze pakken hem niet goed op. Hij stuitert weer van de voet. Nee, ik denk dat er straks echt wel even wat moet gebeuren. Want zoals het nu lijkt, is het een wedstrijd van over en weer. Dat lijkt wel een tenniswedstrijd. Je kijkt de hele tijd van links naar rechts. Er gaat weer een lange bal. Dus ja, wat dat betreft is het wat jammer. Want ik zei, laat ik eens even rond gaan vragen hier. Wat vinden jullie? Wat kan ik de luisteraars van Centraal vertellen over de wedstrijd Mildam de Blesse? Maar ook iedereen die zegt van ja, geen idee eigenlijk.
0: Had ze knas op Gronia voetbal?
1: Ja, nou, precies dat een beetje, ja. Okay. Ja, het is dat ze elkaar niet vinden. En niks komt aan. Nu komt er weer een aanval aan van Mildam. En die wordt door Vince Mars net verijdeld. Dus het gevaar zit er dus wel in. Dus Mildam is echt wel op jacht naar het doelpunt. Oh, we gaan nog even. Ik laat je nog even aan de telefoon. Want Rens Kranendonk is onderweg met de bal. Gaat naar Gijs van den Berg. Die gaat het 16 meter gebied in. Die legt hem klaar voor B van Ginkel. Maar B van Ginkel kan er net niet bij. En Mildam spelen. Over de lijn. En het is pauze. Je hoort het, Linda.
0: Ik hoor het,
1: dus we gaan even aan de koffie.
0: Ga maar even aan de koffie. Dan gaan wij nog even naar Christina. Even kijken of daar nog gevoetbald wordt. Christina?
2: Ja, we zijn iets later begonnen dan 2 uur. Niet op 3, 4 later, denk ik. Dus wij voetballen hier nog. We zitten zelfs nog in de officiële speeltijd. Nog niet in de blessuretijd. Anders hier nog wel steeds 4-0 op dit moment Olivia in de aanval. Glenn Wiegman die hem weer mee teruggeeft aan Hulke de Jong. Maar die bal is net te kort, dus hij kan er niet bij. Gaat Renato weer aanvallen. Het is Renato probeert wel, maar het is Olivia die het betere van het spel heeft. Ook balbezit en ook, zoals ik wel vaker heb gezegd, ook voor de radio. Het moet hebben van het voetballen en het tikken. En daar leent deze wedstrijd zich tot nu toe uitermate goed voor. Scheidsrechter heeft de eerste kaart van de wedstrijd moeten trekken. Overtreding gemaakt op Mike Leerling door Reinoud Krikke van Renado. Helemaal geen onvriendelijke wedstrijd overigens. Maar ik kan me wel voorstellen dat de jongen enige frustratie in zich heeft als je vorige week met 4-0 wint en nu al 4-0 achter staat. Scheidsrechter resoluut en trok de gele kaart. Ja, en vanaf dat moment is het eigenlijk Olivia weer die balbezit heeft en aan het tikken is. Nu Milan Beun die de bal op Keanu Bos geeft. Keanu geeft hem aan de rechterkant op Keanu Beun. En Keanu die haalt de snelheid even uit het spel en speelt hem terug op keeper Leon Knol. En dan gaan ze weer rustig opbouwen. Vorige week probeerden ze ook van achteruit wel op te bouwen. Die week of 2 weken daarvoor ook. Wat we toen zagen is dat ze er nauwelijks uitkwamen en een linie verder kwamen. En dat is nu absoluut wel anders. Trainers die spelen met 5 man achterop. Dat is even iets anders dan dat ze de voorgaande seizoenen gewend zijn. Dus dat zal ook een kwestie van tijd hebben voordat de mannen dat goed tot zich hebben genomen. Zal iedere wedstrijd zich ook niet voorlenen, maar deze wedstrijd tot nu toe wel. Want dat kun je niet anders zeggen, denk ik, wanneer het 4-0 voor staat. Murenado via de linkerkant mag opbouwen. De bal die wordt de 16 meter ingebracht. En daar is het Jeffrey Suil die hem net niet onder controle krijgt. Maar in het blok is hij toch de winnaar. En mag Olivia via Glenn Wiegman Hielke de Jong weer naar het doel van de tegenstander. Keanu Beun op dit moment aan de bal. Hij zoekt. Het lijkt erop dat ze het spelletje tot de pauze wat uit gaan spelen. En laten we hopen dat Renato dan niet de ploeg is die de bal onverwachts onderschept en toch de 4-1 maakt. Want dan sta je nog steeds wel met 4-1 voor. Maar dat is natuurlijk wel na moment zo net voor de rust. Tot nu toe is daar geen sprake van. En houden wij balbezit achterin en op het middenveld. Dus ik verwacht dat we met deze stand gaan rusten.
0: Helemaal goed. Nou, dan spreken we jou na de klok van 3 uur weer, Christina. Ja. Tot zo.
2: Prima.

met Feel the Love. Ja, we zijn al bijna gekomen aan het eerste uur van Centraal Lokaal Sport. Voordat ik het uur ga afsluiten, wil ik nog even uw aandacht voor een nieuwsbericht. Want Wolfga komt deze week volop in beweging tijdens Wolfga Bloeit. Van 3 tot en met 10 oktober staat Wolfga in het teken van ontmoeten, bewegen, cultuur, creativiteit, natuur en samen plezier maken. Na de succesvolle eerste editie is er opnieuw een uitgebreid programma voor jong en oud. Inwoners, verenigingen, scholen, ondernemers, kunstenaars, sportclubs en vrijwilligers hebben samen nieuwe activiteiten bedacht. Er is dan ook van alles te doen. Van sport en workshops tot muziek, dans, wetenschap, kunst en natuur. Op het programma is dan onder meer een feestelijke opening met Adinda's World. Dat was gisteren al, omdat de Bloeiweek gisteren is gestart. De burgemeester was daarbij aanwezig. Er is een kleurrijke installatie van duizenden gehaakte bloemen gemaakt. En die heet de Geluksruik, die kinderen en ouderen met elkaar verbindt. Nou, ook zijn er een grote snuffelroute door Wolfga, een open atelierdag en verschillende avondprogramma's met sport, muziek, verhalen, wetenschap en dans. En dit jaar is er bovendien extra aandacht voor kinderen en ouders met Welp en Wolf. Voor nieuwkomers met Werelds Wolfga en voor ondernemers met Innovation Dog. Nou, Wolfga Bloeit wil er vooral een week van maken waarin iedereen welkom is. Waarin iedereen mee kan doen en iedereen elkaar kan ontmoeten. Nou, ik heb het programma even bekeken, want het is dus in volle gang die Wolfga Bloeit week. Morgen staan er ook een aantal leuke dingen op het programma. Zo kunt u gaan aerobicen bij Fit & Fun Plaza. Dat begint al om 9:30, dus u moet vroeg uit bed als u daar aan mee zou willen doen. Er is een theaterleesworkshop voor kinderen van 8 tot 12 in de bibliotheek. En ja, misschien ook heel leuk. Tjalling van den Berg en Foppe de Haan zijn morgenavond bij Theater op de Hoogte met een verhaal over fitte, frisse Fries. Nou, op dinsdag kunt u naar de opendag van de Stichting Sociale Voedseltuin in Westellingwerf. Er is een scoopmobieltocht, een stellingwaterveravond en een workshop over een leefstijlverbetering. Woensdag kunt u wandelen door de Lendevallei. Of naar Geluiden van het Noorden op het gemeentehuis. Op donderdag kunt u tafeltennis in de Steense. Donderdag is het echt een enorm programma, zie ik hier op mijn scherm staan. Er is nog een fietstocht, u kunt er al laten wandelen. Een fittest, er is een Groene Vinger Festival, een hartcheck. Dus als u wat aan uw gezondheid wil doen, dan is donderdag de dag om even naar Wolfga te gaan. Er is nog een kerkentocht. En ook Mannenkoor Karrespoor komt optreden in Theater op de Hoogte. Dat is 's avonds van 8 tot 10. Dan op vrijdag is de nacht van het pikken donker met Museum het Kiekhuis. En op zaterdag dan sluiten de week af. Dan kunt u 's ochtends om 9 uur...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ja, dat was Billy Joel met Uptown Girl. Aan de telefoon hebben wij Jan de Boer. Goedemiddag, Jan.
1: Hoi Linda, goedemiddag.
0: Ja, spreken we je toch even, ondanks dat je geen live verslag doet. Maar jij was gisteren aanwezig in Bolsward bij de wedstrijd SC Bolsward tegen Oldenhoppa. Ja, vertel eens even, hoe is dat gegaan?
1: Nou, om positief te beginnen, het was ook daar gistermiddag heel mooi weer. Maar voor de rest was het wat ondergepaarden betreft niet echt geweldig. Na twee gelijke spelen en een overwinning, de eerste nederlaag, ook het verdiende nederlaag, 3-0. Van tevoren was iedereen redelijk optimistisch bij ondergepaarden. Bolsward die was al een keer verslagen in een oefenwedstrijd voor de competitie. Ze hadden nog 0 punten uit 3 wedstrijden. Maar dat liep niet helemaal goed aan. De eerste helft was heel matig van beide kanten. Gewoon dat beide keepers eigenlijk geen moeilijke bal gehad hebben. En de tweede helft ging Oldenhoppaarden daarmee door. Maar toen ging Bolsward wel. Die moesten natuurlijk een keer 3 punten halen. Dus die gingen vol op aanval spelen. Normaal hebben we een hele sterke verdediging. Maar gisteren zag het er nog een paar keer wat minder goed uit. Eerst werd er een aanvaller van Bolsward over het hoofd gezien. Die stond helemaal vrij en die kon scoren. En vrij kort daarna, net als vorige week, weer een foutieve terugspeelbal waar ook kruid gescoord werd. Ja, en toen waren Oldenhoppaarden was dusdanig machteloos dat toen eigenlijk de strijd wel gestreden was. Zoals gebruikelijk ging Hilco Krikke mee naar voren, maar dat hielp deze keer ook niet. En dan achter 1-1 en had Bolsward de ruimte om uitvallen te maken. En dat leverde het mooiste doelpunt van de wedstrijd op de rechtse spits. Daarvan verwachtte dat iedereen dat hij voor zou geven. Maar een hele moeilijke hoekschatten. Die punten hij schitterend raken. Eigenlijk het enige hoogtepunt van een matige wedstrijd. Die Oldenhoppaarden eigenlijk verdiend verloor met 3-0 Linda.
0: Ja. Ja, jammer. Maar goed, op zich denk ik dat jullie het toch een betere competitiestart hebben gehad dan jullie misschien wel hadden verwacht.
1: Ja, dat wel. Want dat de uit van Garderdijk zo dik zouden winnen, dat had niemand verwacht. Maar ja, dat je dan daar 6 keer scoort met toch wel dezelfde spelers een beetje als gisteren. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Want gisteren was het ook echt maatloos. Maar goed, dat heeft ook met de tegenstander te maken natuurlijk. Bolsward had wel 3 keer verloren, maar wel tegen sterke tegenstanders. En ja, we zullen nog wel vaker tegen zoiets aanlopen. Dat weet je, met die sterke zaterdagclubs erbij.
0: Ja.
1: Volgende week zondag weer een zondagclub trouwens. Dan komt Heerenveen naar Oldenhoppaarden. Die de profs van Heerenveen, want die spelen vrijdag al in Eindhoven tegen PSV. Maar de amateurs van Heerenveen, die zijn ook niet zo geweldig begonnen. Die hebben 4-4. Oldenhoppaarden 5-4. Ja, dan hopen we toch eigenlijk wel weer een puntje binnen te kunnen halen.
0: Ja, zo op het eerste gezicht lijkt dat redelijk aan elkaar gewaagd. Maar goed, dat gaan we allemaal volgende week van jou horen, hoe dat verloopt.
1: Dat hoop ik dan weer te mogen vertellen, Linda.
0: Dat hoop ik ook. Ik spreek jou volgende week. Jan, bedankt voor je terugblik op de wedstrijd van gisteren.
1: Jij ook bedankt. Succes.
0: Jo, dank je. Doei. Ja, dan gaan we direct door, want in Mildam rolt het balletje alweer, Miranda.
2: Ja, zeker. We zijn alweer zo'n 7 minuten onderweg. En het is hier op dit moment 2-0, van 0-2 voor de Blessen. Eigenlijk direct na de pauze heeft er een wissel plaatsgevonden. Marijn Ketelaar is naar de kant gehaald en Janine Kemmering staat erin. Dat had ik ook wel een beetje verwacht. Een beetje meer een aanvaller erin. En dat werpt eigenlijk meteen zijn vruchten aan. Want er zit toch eigenlijk, weten ze elkaar weer beter te vinden. Maar goed, Jeff Stuurman had een hele mooie doorbraak naar het 16 meter gebied toe. Die werd vlak voor het 16 meter gebied neergehaald. En het was een vrije trap die verzilverd werd door B. van Ginkel. Hele mooie, eigenlijk stuitenbal vlak voor de keeper. Ja, dat is altijd lullig voor de keeper natuurlijk, maar mooi voor ons. Dus het is in ieder geval hier 0-2. Wat ik zei, ik heb er in de pauze ook nog even gevraagd aan mannen die er verstand van hebben in de kantine. Ik zei, wat is dit nou voor voetbal? Wij zijn een beetje hotse knop Begonia voetbal. Maar dat beaamden ze ook wel een beetje. De Blessen die weten elkaar niet goed te vinden. Of er staan nog wat een paar te slapen, zeiden we. Maar in ieder geval hopen we dat nu de tweede helft een beetje beter van start gaat. En dat is natuurlijk al zo met die 0-2. Maar ze moeten elkaar wat beter weten te vinden. We zien nu dat Vince Mars een mooie diepe ingooi tracht te doen. Maar Hij heeft Rens Kranendonk gevonden, die natuurlijk altijd in die hoekjes een beetje de goede bal voor kan krijgen. Mildam zorgt dat hij buiten de lijn gaat. Dus Rens gaat een verre ingooi doen, denk ik, hoop ik. Het is geen korfballen natuurlijk, maar hij kan het wel. En hij, ja hoor, zeker een hele mooie verre ingooi op Vinsmars, krijgt hem op de hoofd. Maar Mildam trapt hem uit. En dat is een beetje wat we zien. Dat Mildam eigenlijk elke keer snel die bal wegschiet. Zodat er niet echt voetbal in komt. Ja, vooralsnog is het hier dus 0-2 voor de Blessen.
0: Dankjewel, Miranda.

0: beetje in zomerse sfeer met Bailamos van Enrique Iglesias. Ja, wij hebben Christina nog niet gesproken in de tweede helft, dus het is de hoogste tijd dat we naar haar toe gaan. Ja, Christina, jij stuurde nog een berichtje, maar dat zag ik pas te laat.
1: Ja, dat kan ik nu ook vertellen.
0: Ja, daarom dus. Ja, vertel eens even. Want,
1: een bal richting de keeper van Renado. Renado die, of de keeper die kwam zijn doel uit, ook zijn doelgebied uit, en pakte de bal in de handen net buiten zijn doelgebied. Scheidsrechter heeft het kunnen waarnemen en gaf hem daarvoor de rode kaart. Dus Renado die moest net voor rust met 10 man verder. Een veldspeler van Renado met nummer 22, Arco Hogekerk, is binnen de lijnen gekomen. En naast de keeper die er met rood af moest, is daarnaast veldspeler nummer 7, Reinoud Krikker, die ook al gele kaart gepresenteerd had gekregen. Ja, zeg het maar, misschien was dat de reden die zijn plek in moest ruilen. Dus Renado die speelt met 10 man moet de wedstrijd natuurlijk ook op die manier afmaken. Het was de reservekeeper die er net ingekomen is, die net ook al, toen we net begonnen waren, naar de grond ging. Maar het lijkt er wel op dat hij door kan. Dat zal natuurlijk helemaal sneu zijn. We willen natuurlijk die wedstrijd winnen, maar we hopen wel dat ook de tegenstander met zonder ongemakken het veld weer afgaat. Zeg maar. Keanu Beun heeft het veld moeten verlaten. Voor hem is Ruben de Jong binnen de lijnen gekomen. Dat betekent dat Max Pro samen met Jeffrey Zijl achterop is komen te spelen. En Ruben die is op de rechtshalfpositie gepositioneerd. Wat we zien is dat Olivia ook wel weer het overwicht heeft. Renado die probeert uiteraard wel ook uit te breken. Ook dat is nu weer het geval. Maar Mike Leerling is sneller dan hun nummer 10 en kan de bal rustig terugspelen op keeper Leon Knol. We zijn wel een minuut of 8 later begonnen aan het tweede bedrijf. Dat is misschien voor jullie nog wel handig om te weten. Nou, tot dit moment gaat dit balletje mooi rond onder de groen-witten.
0: Ja. Ik zou zeggen 4-0 voorsprong tegen 10 man. Die voorsprong kan alleen maar uitgebouwd worden. Alhoewel het soms ook lastiger is om tegen 10 man te spelen, omdat ze met z'n allen in de sessie gaan hangen.
1: Klopt, zegt inderdaad niet altijd alles. Maar het maakt natuurlijk wel verschil of het 0-0 is of het is je staat met 4-0 voor. Het zou aan onszelf te wijten zijn, willen wij nu die voorsprong nog uit handen geven. En het lijkt ook dat ze het goed uitspelen. Nu ook weer een bal van achteruit. Mike Leerling die bedient Niels Boersma. En die geeft hem vervolgens weer een tikkie terug. Zij blijven nog wel met 2 man voorin staan. Het is niet zo dat iedereen achterin. Ze hebben natuurlijk ook niet direct wat te verliezen. En zullen ook de aanval moeten zoeken. Willen ze een doelpunt gaan maken. Nu de bal bij Jeffrey Zijl. Die kan gaan schieten. En dat doet hij keihard. En gaat echt net over de kruis. Het wordt nog aangeraakt. Al dus de scheidsrechter. En dat komt nog een corner uit van de linkerkant. Ik weet niet of jullie die nog even mee willen nemen.
0: Ja, laten we die nog even meenemen.
1: Ja. Even kijken. Klein Wiegman die gaat achter de bal. Corner aan de linkerkant. Mannen die positioneren zich voor het doel. Mike Leerling komt mee naar voren. Max Broon en Jeffrey Zijl die blijven achterin hangen. Ze rimmen een beetje op de helft. En dat is Hielke de Jong die er wel met het hoofd bij kan. Maar komt net iets achter hem terecht. Dus een doeltrap voor Renado. Stand nog steeds 4-0.
0: Oké, dankjewel, Christina. Ja.

Dat was John Legend met Love Me Now. Gooi dat dan door het leven, vind huppelend het juiste pad. Daar zeggen old en tevreden wat hij kan willen had. Dat is het gedicht Willen. Ja, en ik lees het even voor, omdat wie in de Stellingwerven op de fiets de mooie omgeving wil ontdekken, dat voortaan ook met gedichten onderweg kan doen. Want er is een nieuw boekje verschenen met de titel Het pad van de Griffioen. Dat boekje bevat 5 fietsroutes door Oost- en West-Stellingwerf. En onderweg zijn er verschillende plekken waar fietsers even kunnen stoppen om een gedicht in het Stellingwerf te lezen. Die routes zijn samengesteld door Christine Mulder uit Wolfga, die zelf ook in het Stellingwerf schrijft. Ze heeft de routes allemaal gefietst en de gedichten bewust gekoppeld aan het landschap. Ze hoort bij een drukke weg een gedicht over de haast van alle dag, en bij de Schalpendobbe bij Elslo een gedicht over de ijstijd. Ook bij de bron van de Lende hoort een speciaal gedicht. Volgens Mulder komen landschap en taal zo bij elkaar. Als je het gedicht leest, herken je het landschap en andersom. Het boekje telt 176 pagina's en staat bovendien vol met informatie over bijzondere plekken die je onderweg tegenkomt. Bij iedere route staat ook een plattegrond, en achterin is ruimte om eigen indrukken en inspiratie op te schrijven. Nou, dat boekje, Het pad van de Griffioen, is te koop voor €5. Maar op verschillende plaatsen in West-Stellingwerf in de Stellingwerf, dus ook in Oost-Stellingwerf, is het boekje, zolang de voorraad strekt, zelfs gratis verkrijgbaar. Of dat nog het geval is, durf ik u niet te zeggen, maar u kunt natuurlijk altijd nog een poging wagen. Ja, het boekje is dus een mooie manier om al fietsend niet alleen het landschap, maar ook de Stellingwerver taal en cultuur te ontdekken. En zeker met deze temperaturen zou ik een fietstocht zeker aanraden. Nou, meer nieuws over dit bericht is te vinden op de website van Streekomroep De Werven. Zoek daar eventjes op het pad van de Griffioen, en daar komt u een bericht tegen. Daar vindt u meer informatie en ook alle adressen waar het boekje te koop is. En misschien zelfs dus nog wel gratis verkrijgbaar. Goed, ik kijk ondertussen even naar Ruben of wij Miranda inmiddels alweer aan de lijn hebben. Nee, we gaan eerst naar muziek en dan gaan we straks weer bellen met Miranda.

0: to rule the world. We gaan eerst naar Miranda bij de wedstrijd Mildam de Blessen. Miranda, jij vertelde net dat Yannick Kemerinke na de pauze inkwam. Hij maakte vorige week zijn 100ste doelpunt.
1: Ja, zeker. Dat was natuurlijk hartstikke leuk dat hij zijn 100ste doelpunt maakte. En dat stond ook nog wel weer in de krant. Dus iedereen was er wel van doordrongen dat, ja, god, 28 jaar is hij of zo. Dus 100ste doelpunt voor VV de Blessen. Hartstikke leuk. Nu voor de wedstrijd. Het staat ondertussen 3-0. En dat is, die 3-0 is gekomen door een penalty. Die wordt heel gevaarlijk nu. Ik ga toch even Rens Kraandonk in het 16 meter gebied. Ik zet hem voor op Jesse Stuurman. En Ramon Kemering krijgt hem. En Ramon Kemering schiet net naast. Ja, want je merkt gewoon die tweede helft is de Blessen echt de bovenliggende partij. Die heeft het helemaal in de macht. En je ziet aan Mildam of ze zijn moe of ze weten het niet meer. Je ziet het. En de keeper heeft het ook zwaar. Want die blijft een beetje roepen en schreeuwen. En ziet het allemaal niet meer zitten. Ja, er wordt nu een gele kaart gegeven aan iemand van Mildam. Ik snap niet zo goed waarom. Want dat heb ik dan net even gemist. Maar je merkt dat de frustratie bij de spelers van Mildam een beetje op begint te spelen. En dan gaan ze natuurlijk, zoals gewoonlijk vaak met spelers, dat een beetje op elkaar zeuren. En dat is, dat is dan natuurlijk waar de Blessen gebruik van maakt. En ze weten elkaar beter te vinden doordat iedereen weer in de positie staat. Er was een mooie, de penalty kwam voort. Er kwam een mooie doorbraak van Rens Kranendonk wederom, die hem voorzette. En de speler van Mildam hield hem tegen. Dus dat was een kaart en geen rode kaart, gele kaart. En de bal werd op stip gelegd. En B van Ginkel schoot een kaart in, zoals B dat kan. Dus de stand is hier 3-0. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik nou een aantrekkelijke wedstrijd zie. En dat is eigenlijk van begin af aan al wel een beetje aan de hand. Ik moet je wel zeggen, de Blessen de tweede helft wel leuker speelt. Maar kan wat beter weten vinden. Dus er zit meer voetbal in. Maar ja, nou, goed. Ik heb wel betere wedstrijden gezien, Linda.
0: Ja, nou ja, die heb je er ook wel eens bij. Hè? Dat je slecht spelen, maar toch winnen. Zeker. Nou ja, goed, gauw vergeten en dat volgende week precies verder. Maar
1: zo is dat, zo is dat. Maar ik hou jou op de hoogte, Linda. Want als er wel wat leuks te vertellen is, dan zal ik zeker weer inbellen. Oeh, nou, er gaat nu toch wel een hele mooie bal naar Lars Wesseling. Nee, heel ja. Ik denk, die gaat doorbreken, maar Mildam met de sliding ervoor. Dus nee. Nou, hier gebeurt verder niet zoveel. Tot later.
0: Ja, wie weet verrassen ze hier nog het laatste kwartier. Dan gaan wij gauw door naar Christina. Ja, ik wou horen de omroeper.
2: De omroeper. De omroeper vertelt niet dat er een doelpunt is. Maar er worden door Serena van Dijk en twee wisselspoelen gepakt. Henk-Jan Timmerman komt binnen de lijn. En daarnaast Dylan Binnema, die dus zijn debuut maakt in het eerste van Olympia. Dylan, die zijn jeugd begonnen bij de VV van Huizen. En natuurlijk de samenwerking met Idoza werd, heeft hij daar de jeugd afgemaakt. Oh, dit is een heel mooi doelpunt. Een prachtig schot van Milan Beun vanaf een meter of 20. En die, onhoudbaar voor de keeper. Dus dat is verdediger die een doelpunt maakt. Altijd nog mooier dan de spits. Denk ik dan altijd maar, al maakt het op zich niet uit wie ze maakt. Maar dat is wel even met je doeltje. Dat kan nu ook, hè, want we staan natuurlijk tegen 10 man voetballen. Zij proberen de boel dicht te houden. Nou ja, dat, als je dan een gaatje vindt, Sam, dan is het heel mooi als hij er dan ook ingekroond was. Maar goed, er is dus gewisseld. Dylan Binnema gestart in de jeugd van Zandhuizen, en toen Vidoza. En die heeft de keuze gemaakt om de overstap naar Olivia te maken, waar hij een tweede voetbalt. Maar nu dus mag aansluiten bij het eerste elftal. Wie zijn er uitgegaan voor deze twee mannen? Keanu Bos en Niels Boersma. Die mogen gaan doen. Die mogen het veld niet meer, niet meer in. Omdat ze dus gewisseld zijn. Niet omdat er iets anders aan de hand is. Wat we zien is dat het spel, heel aantrekkelijk is het nu niet meer. Renato die probeert natuurlijk niet meer te voetballen. Al zijn ze nu wel in de aanval met de nummer 10. Maar de bal kan rustig opgepakt worden door Leon Knol. En dat is ook eigenlijk als de eerste actie die hij heeft moeten doen in het tweede bedrijf. Het voetballen wordt wat lastiger omdat ze meer in de kont gaan hangen. Maar de mannen die proberen nog wel richting het doel van tegenstander te gaan. Op dit moment is een comfortabele 5-0 voorsprong.

0: Ja, we onderbreken Bob Marley met Stir It Up even. Want bij Miranda is er weer een doelpunt gevallen. Maar ja, aan welke kant, Miranda?
1: Aan de goede kant.
0: Oké, okay, aan de goede kant.
1: Aan de goede kant, gelukkig. Ja. Nee. Het was eigenlijk best wel mooi. Ja, de speler van Meldam die haalde de bal ontzettend hard uit. En die kreeg Ramon Kemering tegen zijn achterhoofd aan. En die zeeg eigenlijk naar de grond. Dus we dachten allemaal, poei, dat was een bloeihard. Dus iedereen schrok wel een beetje. Maar goed, het spel ging weer door. En Ramon Kemering die krijgt op een gegeven moment zo de bal voor de voeten. En ja, aarzelde niet. En die ging er eigenlijk in. Dus via Ramon Kemering is het stand nu op 0-4 in hier Meldam.
0: Zo, nou, dat is ook weer een royale uitslag. Wordt dat weer? Dat is, wordt wel gewoon gewoond bij de blessen, hè?
1: Ja, dat is ongekend. Maar ja, goed. Op de tweede helft gezien is dat eigenlijk ook wel, ja, terecht, zeg maar. De Blesse is gewoon de bovenliggende partij. Die heeft komst. Meldam is niet meer in het 16 meter gebied geweest eigenlijk. Van keeper Lars Doorn heeft de tweede helft volgens mij nog geen bal aangeraakt. Dus wat dat betreft is het denk ik voor de tweede helft wel een terechte uitslag deze. Als het al de uitslag blijft. Want ik zie net op de klok 80, 81 minuten. Dus we moeten zeker nog een minuut of 10.
0: Oké, nou ja, daar kan inderdaad nog van alles gebeuren wat dat betreft.
1: Ja, precies, nou, dan hoor je weer van mij.
0: Ja, misschien spreken we elkaar nog even. Dan ga ik eerst even naar de tussenstanden, want die heeft u ook nog van mij te goed. Ja, de vierde divisie D, moet ik zeggen. TVC 28 tegen Kwiek 20, daar staat het 0-1. Bomboys HFC 21 2-1. Dan gaan we naar de tweede klasse N, de pool waarin Oldehoppa uitkomt. Bij de wedstrijd LSC 1890 Steens staat het 3-2. Dan de tweede klasse P, Raptim EMMS 0-0. Roldeboys Valtemont 2-0. En bij Dalen Steenwijk-Wold staat het inmiddels 3-3. Goed nieuws voor de fans van Steenwijk-Wold, want volgens mij stonden zij op enig moment 3-0 of zelfs 3-1 achter. Dan de derde klasse A, Sportclub Makkinga Emmeloord. Daar staat het 1-4. Dan ga ik door naar de vierde klasse A, Smilde Trinitas 0-0. Blauw-rood Blauwhuis 0-1. Warga Oldemarkt, daar staat het 3-1. Tienje VWC 2-0. En Langezwaag Oldeborn 1-2. En dan tot slot de tussenstand in de vijfde klasse A. Daar is het bij Oosterstreek Zandhuizen Wispolia 0-2. Tor FFS 1-0. Kuinderen Krachenburg 1-6. AVV Giethoorn 4-1. Ja, en Vochtelo is dit jaar weer voor het eerst gestart met een eerste in de standaardklasse. En dat gaat nog niet zo heel lekker, want volgens mij verloren zij hun vorige wedstrijd ook al vrij dik. En op dit moment staan ze ook maar liefst 10-0 achter tegen Engwirden.

0: Dat was Raccoon met A Lucky All My Life. Ja, we gaan weer naar Christina op Sportpark Spookdam. Christina, hoe is het daar? Ik denk dat het nog lekker is in het zonnetje. Maar is het voetbal ook nog leuk om naar te kijken? Of wordt het toch een hele andere wedstrijd zo met 11 tegen 10?
1: Nee, het wordt zeker geen andere wedstrijd. Het is gezaap op de mannen die voetballen. Voetballen wat uit. Ik moet wel zeggen, want vorige week stonden we natuurlijk in Elst bij EVC. En dat was het ook prachtig weer. Maar prachtig weer met een 4-0 achterstand. Of prachtig weer met een 5-0 voorsprong. Zit ook nog wel weer wat verschil in, moet ik eerlijk bekennen. Dus dit bevalt mij beter.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Ja. Het ligt op dit moment stil. Er is ook nog gewisseld trouwens. Lars de Vries is binnen de lijnen gekomen. En Rimmer Dijkstra, die is het veld uitgegaan. Die is het Mike Leerling, die even op de grond zat met kramp. Die is natuurlijk een aantal weken ook niet gevoetbald. Dus wedstrijd ritme weer even op moeten pakken. En de bal die wordt door de scheidsrechter aan Leon Knol gegeven. En Leon die gaat via Max Kroon de bal het veld weer inbrengen. Jeffrey Schuil, die Hoeke de Jong probeert te bereiken. Dat lukt niet. Henk-Jan Timmerman nu aan de bel. En die geeft hem aan Glenn Wiegman. Terug naar Milan Beun. En dan weer een tikje terug naar Henk-Jan Timmerman. Even een beetje het beeld dat we sowieso ook nu de tweede helft hebben gezien. Die zijn met 10 man staan proberen. En dat doen we trouwens ook wel als we 11 tegen 11 voetballen. Maar van achteruit op te bouwen. En Renato die hangt nu toch wel behoorlijk in de kont. Dat is natuurlijk om de schade nog meer te beperken. Het is nu wel de nummer 10 die er ingekomen is. Die erdoor gaat. Die echt Milan Beun in de luren. Er gaat nog een speler met hem mee. Maar dan hebben we de vliegersvluggen. Max Kroon, die de bal op dit moment in bezit heeft. Er wordt wel druk gezet door de nummer 10 van Renato. Maar Max die weet de bal in alle kanten op Jeffrey Schuil te werken. En dan is het nu Milan Beun aan de rechterkant die bal bezit heeft. En het spelletje gaat langzaamaan weer naar voren. En het zou logisch zijn als Olivia nog een doelpunt maakt. Ook omdat we natuurlijk tegen 10 man spelen. Maar het is niet zo dat ze zich meer heel druk maken. Het lijkt erop dat ze de wedstrijd gewoon uitvoetballen. Nu wel even een gevaarlijk momentje nog. Max Kroon, de bal op Hielke de Jong, maar die schiet hem net tegen de keeper aan. Iets te hard, denk ik, als ik het zo kan wegwerken. Hij schiet hem nog een keer richting het doel. De keeper die wil hem oppakken, maar de verdediger die wacht dat niet af en die henst de bal over de zijlijn. Dus ik weet niet, willen jullie er gewoon nog meepakken?
0: Nou, ik wil graag even naar Miranda, Christina. Want daar is weer een goal gevallen. Dus dankjewel, we spreken je straks nog even. Ja, Miranda, kom er maar in.
2: Ja, daar ben ik alweer. Hè. Vrij snel na die 0-4 zit ook de 0-5 erin in de touwen, zeg maar. Een hele mooie assist van Rens Kranendonk, die Jesse Stuurman verzilverde. En de 0-5 staat het hier in Muldam. Dus en er staan nog een minuut of 4-5 op de... Let's zeggen op de tijd, dus wie weet. Maar ik zei al, 0-5 is een mooie uitslag. Maar hier dus, door Jesse Stuurman, 0-5.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel, Miranda. Ja, ik zou me niet verbazen als we je inderdaad straks nog een keer spreken. Maar goed, we gaan het zien. We gaan eerst even naar muziek.
2: Yo,

0: u hoorde Bluff met Zo Stil. En daarvoor draaiden we nog What I Want van Morgan Wallen en Tate McRae. Nou, de blessen is inmiddels uitgespeeld. In Middeldam heeft de scheidsrechter afgefloten. En dat betekent dus dat de blessen de punten mee naar huis neemt. Met een verdiende 5-0 overwinning. Ja, en ze maken dan nogal wat goals. Want volgens mij hebben ze in 4 wedstrijden er inmiddels al 20 gemaakt. Maar ja, niet alleen de blessen maakten veel goals vandaag. Ook bij Olivia, want daar stond het 5-0 bij de wedstrijd Olivia Renado. Wordt er nog gevoetbald, Christina?
1: Er wordt nog gevoetbald. De officiële speeltijd zit erop. Maar er zijn natuurlijk wel wat wissels toegepast. Stand is ook nog steeds 6-0. Renado is nu in de aanval. En Jeffrey Zeldi haalt de voorzet daar weg. En Renado die denkt van, we gaan toch nog proberen in die laatste minuten een doelpuntje te maken. En heel Olivia hoopt natuurlijk dat keeper Leon Knul de nul houdt. Renado mag in gaan gooien. Nu aan de rechterkant de bal die wordt over het hek gegooid. De nummer 12 van Renado die mag de ingooi voor rekening gaan nemen. En hij gooit hem in de 16. Bal wordt doorgekopt. En daar zit Max Kroon tussen. En die werkt hem die probeert hem bij Dylan Binnema in de voeten te werken. Maar die krijgt hem niet goed onder controle. Dus dan mag Renado nog een keer belastig. Die zitten weer tussen. Ik denk, het einde nadert. Ik verwacht hier niet heel veel spannends meer. Volgende week gaan wij naar SVM, Mark Nessen. En die hebben gisteren met 9-2 gewonnen van Jubbega. Dus maar we zien wat ons daar te wachten gaat. Ik denk dat dit een hele mooie generale repetitie is om naar op zaterdagmiddag 2:30 naar Mark Nessen af te reizen.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Want ik denk dat het een hele andere wedstrijd geworden. Ik pakte net ook even de uitslagen van SVN erbij. Inderdaad, 2-9 tegen Jubbega. Ik zie ook een 1-7 tegen Ritswat. Maar ook een keer 0-0 en 3-3. Ik denk dat jullie wat meer tegenstand zullen krijgen volgende week in Mark Nessen dan vandaag thuis tegen Renado.
1: Nou, we hebben gelukkig een goede keeper op het doel die vandaag ook de 0 weer gehouden heeft. Dus

0: 6-0. Hartstikke
1: nou,
0: leuk.
1: Ja, en ook leuk voor Dylan.
0: Ja, toch? Zo is het.
1: Zeker. Nou goed, Christina, bedankt maar weer voor jouw enthousiaste verslag. En we spreken jou volgende week weer.
0: Hartstikke mooi, okay. Tot dan.
1: Dank je wel. Jij ook. Hoi, hoi. Ja, dan zijn we al aan het einde gekomen van deze voetbalmiddag. Nou, maar liefst 11 doelpunten, dus dat zijn er echt een hele hoop. De dames zijn wel aan een drankje toe om de schorre keel even tot rust te brengen. Ja, ik ga nog even de tussenstanden en de einduitslagen met u doornemen. Sommige wedstrijden zullen misschien nog net niet helemaal afgelopen zijn. Maar goed, toch geef ik u door wat er hier op mijn schermpje staat. De vierde divisie D, ja, de wedstrijd TVC Kwik 20 is wel afgelopen. Daar is het 0-1 geworden. Bonboys HFC 21-2-1. Dan ga ik naar de tweede klasse N. LSC 1890 Stiens is geëindigd in 3-3. De tweede klasse P, Raptim EMMS 1-0. Roldeboys Valtemont 3-0. En bij Dalen Steenwijk en Wolt is het geëindigd in 3-3. Dan de derde klasse A, Sportclub Makkinga Emmeloord 1-4. Nou, Olivia, dat hoorde u net van Christina. Die boekte een zeer riante 6-0 overwinning. Een lekkere opsteken voor de wedstrijd volgende week tegen SVM in Marknesse. Dan de vierde klasse A, Smilde 94, Trinitas 0-0. Blauw-rood, Blauwhuis 0-1. Warga, Oldemarkt 5-1. Tienje, VWC 2-0. En Langezwaag, Oldeborn 2-2. Dan de vijfde klasse A, Oosterstreek, Zandhuizen, Wispodia 1-3. Tor, FFS 2-0. Kuinderen, Krachenburg 2-6. AVV Giethoorn 4-1 en Engwirden FC Vochtelo 11-0. En eerder vanmiddag werd er gespeeld in die klasse Langweer tegen de Schelling. En die wedstrijd eindigde in 4-2. Ja, nou, dat was hem weer voor vanmiddag. Ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. Volgende week zijn we er uiteraard ook weer. Dan hebben wij verslag van 4 wedstrijden. Tenminste, dat hoop ik. Nou, we zeiden het net al, SVM Olivia wordt volgende week op zaterdag gespeeld. Dus daar hebben we geen live verslag van. Maar hopelijk wel van de wedstrijd Steenwijk en Wolt Rolde Boys. FC Oldemarkt speelt ook volgende week thuis tegen Smilde 94. Oldehoppa Heerenveen. En de vierde wedstrijd volgende week is Trinitas de Blessen. Ja, ik hoop dat u volgende week weer bij bent. En ik wens u voor nu een hele fijne zondag en bedankt voor het luisteren.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad.

0: Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt, wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 40. En dat is de week waarin Ad Visser op 29 september 1980... de allerlaatste aflevering van de Super Clean Dream Machine presenteert bij de AVRO op Hilversum 3. In mei 1968 is dit radioprogramma voor het eerst te horen. Straks wat jingles van dit legendarische programma. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley, want in de studio van Radio Records in Hollywood maakt hij op 29 en 28 september 1966 opname voor de soundtrack van zijn 23e film Easy Come and Easy Go. Naast de titelsong worden onder andere The Love Machine, You Gotta Stop en het liedje wat we net hoorden, I'll Take Love, opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door onder andere Scotty Moore, Charlie McCoy, DJ Fontana, Paul Blaine, Bob Moore en Mitchell Rooney. De Jordanaires die doen de achtergrondvocalen, zoals gebruikelijk. Ja, veel muziek van Elvis was niet altijd zijn beste muziek, hoor. Nee, zeker niet. Commercieel gebeuren allemaal. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. En ik lieg niet, het is echt waar. Het is geen nepnieuws, zeker niet. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. Dadelijk het verhaal en muziek van dat label. Prachtig stereo. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er eentje uit week 40 dus. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lily Allen, een Britse zangeres, en Bruno Mars, Amerikaanse zanger en producer. Dat doet nog veel meer, geloof ik. Op nummer 1 in die top 40, week 40, 19 nog wat, staat een hit wat al in 1965 gezongen werd door Sonny en Cher. Het staat nu op 1 in de uitvoering van een reggae-band met een zangeres van een new wave-groep. En het liedje begint met de volgende tekst. They say our love won't pay the rent. En muziekvrienden, ook deze keer weer een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country-artiesten uit de geschiedenis. Echt waar, hij overlijdt in 2003. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 1977 zanger is. Dat is een moeilijke. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Ongelooflijk. Maar we gaan nu naar donderdag 17 juni 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

Dream Machine Production and Voice Art Fischer.

0: hoorde de BBC Orchestra onder leiding van Henry Hall. Zij nemen op 28 september 1932 Teddy Bear's Picnic op. Val Rosing is de zanger. De melodie is in 1907 gecomponeerd door John W. Bratton. In 1932 is er een tekst bijgeschreven door Jimmy Kennedy. Teddy Bear's Picnic raakt eind jaren 70 opnieuw in de belangstelling in Nederland als Robert ten Brink het geregeld laat horen in de Noon Show bij de KRO op Hilversum 3. En in 1986 wordt het liedje gebruikt voor de soundtrack van de serie The Singing Detective. Misschien kan je dat nog herinneren. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 29 september 65 komt Yesterday van de Beatles de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 9 oktober 4 weken aan de top. In Nederland komt de single met op de B-zijde Dizzy Miss Lizzy op 30 oktober van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en staat vanaf 30 november 6 weken lang op de eerste plaats. In West-Duitsland blijft de single op 11 steken. En in Australië verschijnt Yesterday met Act Naturally op de B-kant. Hier is het goed voor een tweede plaats. In Groot-Brittannië verschijnt Yesterday van de Beatles pas in 1976 op single. Het bereikt dan de 8e plaats. En tot op heden zijn er officieel meer dan 2500 covers van Yesterday verschenen. Wij luisterden dus naar die Australische B-zijde, Act Naturally, gezongen door drummer Ringo Starr. Opgenomen op donderdag 17 juni 1965. Het is geschreven door John Russell en Vonnie Morrison. Het is een van de weinige country songs die de Beatles opnemen. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een CD uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country artiesten uit de geschiedenis. Het is een Amerikaan. Hij overlijdt in 2003. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de tipparade. Die zit gekoppeld aan die oude top 40. Week 40, 1900 nog wat.
1: Is de alarmschijf.
0: Op nummer 1 dus in die tipparade, dat is de alarmschijf. Het is van de Britse band The Cure. Het liedje heet Close to Me. Het komt van het album The Head on the Door en is geschreven door de zanger van de band Robert Smith. Maar de versie zonder blazes is de originele albumversie. Terwijl dit singeltje wat we nu horen een remix is en werd uitgebracht met blazes. Die gaan we eens even beluisteren.

0: Ja, zo eindigt hij dan. Van de Britse band The Cure, Close to Me. Ik zei net al, het komt van het album The Head on the Door. Maar niet deze versie. Daar werden blazers bij gemixt. En dus op single uitgebracht. Het nummer staat 7 weken in de top 40 met 21 als hoogste positie. The Cure is trouwens opgericht in 1976 en bestaat nog steeds en treedt nog regelmatig op. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002 van de Amerikaanse country muzikant Johnny Cash. En het is zijn laatste album voor zijn dood. Het gaat om de cd American For The Man Comes Around. Hij kampte begin 2000 met diverse gezondheidsproblemen en had het grootste deel van zijn gezichtsvermogen verloren, waardoor de opnamesessies vaak werden onderbroken door ziekenhuisopnames. Het album bevat voornamelijk covers, zoals The First Time Ever I Saw Your Face, Desperado van de Eagles, We'll Meet Again en In My Life van John Lennon. Producer Rick Rubin vroeg aan John Frusciante, de gitarist van de Red Hot Chili Peppers, om het nummer Personal Jesus van Martin Gore tot een akoestische versie te bewerken. Op de cd staat ook de cover van Hurt. Schrijver van de song Trent Reznor van Nine Inch Nails maakte zich in eerste instantie zorgen dat Cash het nummer zou coveren. Maar toen hij het nummer echter voor het eerst hoorde en de video zag, was hij diep ontroerd. Op de plaat wordt Johnny Cash bijgestaan door onder andere Don Henley, Nick Cave en Billy Preston. Bij de MTV Music Awards van 2003 wint Hurt de prijs voor beste cinematografie. En enkele dagen voor zijn 71ste verjaardag wint Cash een Grammy Award voor Give My Love to Rose. Een nummer dat hij oorspronkelijk eind jaren 50 al had geschreven en opnieuw dus opnam voor deze cd. Cash werd dat jaar ook genomineerd voor beste country-samenwerking voor zijn cover Bridge Over Troubled Water met zang van Fiona Apple, ook op deze LP. Niet alleen veel prijzen voor de muziek op dit album, maar het wordt door veel critici beschouwd als zijn beste werk. Daarom is American Four, The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002 deze week
1: de langspeelplaat van de week.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: pigeons are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pounds, of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Een van de laatste nummers die Johnny Cash schreef en opnam in 2002. Het kwam terecht op het album American Four, The Man Comes Around. Het nummer heet ook zo. En staat dus op de langspeelplaats van de week, deze week. Het is wel een cd. Ja, waarschijnlijk misschien ook wel op vinyl te krijgen, hoor. Ik heb geen idee. Muziekvrienden, dan nu weer wat anders. Een hele complete top 40. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet. We swipen er langs. 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we beluisteren dadelijk het liedje wat op 1 staat. En dat is een nummer wat ook al in 1965 door Sonny en Cher werd uitgevoerd. Het staat nu in de uitvoering in deze lijst van een reggae-band uit Engeland, samen met een zangeres van een new wave-band. En eens even kijken, het liedje begint met de volgende tekst. Dat moet ik ergens hier hebben op een papiertje. Ja, daar komt het al. They say our love won't pay the rent. Nou. Goed, muziekvrienden. Even kijken naar die top 40. Staan 5 nieuwelingen in. 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Italië, België, Nederland, Ierland, Verenigde Staten, Duitsland en Engeland.
2: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
3: Nieuw in de Top 40.
4: Nummer 40.

als je zo'n liedje hoort, dan geeft het gelijk al een goede richting uit welke periode dit is. In ieder geval geen jaren 70 of 60, dat is wel heel duidelijk, toch? 9.9. Drie dames uit Massachusetts. En het liedje heet All of Me for All of You. En een eendagsvlieg. We hebben daarna nooit meer wat van ze gehoord. Ik denk ook van deze trouwens. Britse band Latin Quarter. Zegt mij helemaal niks. Maar het liedje,

0: Ja, het is een beetje een liedje wat niet zo heel vrolijk is. Het gaat over oorlog en hongersnood in Afrika. Het is van de band Latin Quarter en het heet Radio Africa.
1: Nieuw.
0: Nieuw op muziek uit een film. We komen daar ook nog meer filmmuziek tegen, hoor, zou ik je zeggen.

Britse muzikant John Parr. Hij componeerde deze muziek voor de film Saint Elmo's Fire. En hij noemde het liedje ook zo en er wordt op de plaat bijgestaan door muzikanten van Toto, Rio Speedwagon en Mr. Mister. Het staat dus op 38 nieuw in deze lijst. Saint Elmo's Fire. En dan nu, muziekvrienden. Wat is dit nou weer? Een Britse synthesizer popband.

0: zijn de Thompson Twins. En dat liedje heet Don't Mess With Dr. Dream. En als je voor Dr. Dream drugs invult, het is een anti-drugs nummer. Het werd in de tijd geproduceerd door Nile Rodgers.
1: Nieuw.
0: Vierde nieuweling al, ja. Ik ken haar maar het beste natuurlijk van Love is a Battlefield. Deze mag er ook zijn, hoor. Het tweede gedeelte staat hier gepland om ons weer helemaal te beluisteren. Je hoort het nummer eigenlijk nooit weer terug, toch? Nee. Pat Benatar heb ik het over met Invincible.

35 vinden we iets bijzonders. Uit België. Synthesizer pop, zoals het heet. Bestaat uit Frédéric, Janine en Jean-Pierre Autier. En het gaat over James Bond.

0: De formatie heet Zino. En het is een one-hit wonder. Maar heb je het ooit teruggehoord? Het tweede gedeelte zou ik eigenlijk weer eens helemaal moeten beluisteren. Ja, zoiets hoor je eigenlijk nooit meer terug. Hè? Staat er geen één playlist. En toen ik dat hoorde, dat Who Are You, moest ik ineens denken aan... Van de Hoe, maar dat is veel verder terug.
1: Dat was de jaren 70.
0: Dan nu een live uitvoering van een hit uit de jaren 70. Hier is Normaal.

Ja, oorspronkelijk komt het uit 1977. Dit wordt overigens opgenomen in een feesttent in Toldijk, Flophouse. Normaal dus met Oerend Hart, de live-uitvoering. Dan zijn we inmiddels beland bij Albert West. En die zingt over Munich Night. Dat is een nacht in München. Wel op...

Albert West begon natuurlijk in de Shuffles en later had hij een solo carrière. Dit staat dus op nummer 33, Munich Night. Over Munich gesproken, ja, dat ligt in Duitsland. We hebben veel muziek in deze lijst staan uit Duitsland, komen we nog tegen. Eerst een echte Brit. Ik ken hem natuurlijk van Roxy Music. Daar had hij ook wat hits mee. En later had hij een solo carrière. Brian Ferry.

Kans. Brian Ferry op 32. Plaatsje hoger. Van een legendarische album, muziekvrienden. Born in the USA. Bruce Springsteen.

zo heet het. Glory Days staat op 31. 30 vinden we de eerste Duitse pop. Uit Keulen komen ze. Ze noemen zich Bad Boys Blue. En het heet You're a Woman. Eens kijken of je dit nog kan herinneren.

Ja, er waren wel meer liedjes rond deze tijd die zo klonken. Uit Duitsland dus op nummer 30. En dan nu de hoogst nieuw binnengekomen plaat op nummer 29. De Duitse zangeres Sandra Anlauer.

En ze werd bekend onder haar voornaam, Sandra. En dit werd een vette hit hoor, muziekvrienden. In heel de wereld. Maria Magdalena.

0: Maastricht is vertegenwoordigd in deze lijst. Benny Nijman, zo bijna weer 20 jaar dood. Ongelooflijk. Mooie muziek gemaakt. Vaak van die Griekse invloeden, hè? Dat zie je weer terug in die muziek. Met van zo'n bouzouki en zo. Het waren vaak wel vertalingen, een soort van covers van Griekse liedjes. Deze heette... Nee, zo heet hij niet.
1: Hoe zou ik jou kunnen vergeten?
0: Waarom fluister ik je naam nog? 28, Benny Nijman.

geweldige debuutalbum van Matt Bianco, Whose Side Are You On? Het nummer More Than I Can Bear op nummer 27. En over geweldige albums gesproken, dit was een mindere, zou ik je zeggen. Het album heet Eaten Alive. Het is van Diana Ross. Het had weinig succes. Er kwam een single vanaf. En dat is deze. En hier zingt Diana Ross samen met Michael Jackson. Serieus.

Een liedje om gauw weer te vergeten van Diana Ross. Eaten Alive. Ja, zelfs dat soort grote artiesten maakten wel eens een misstap. Beter bij de gewone echte soul kunnen blijven. Daar was ze goed in. Over goed gesproken. Amerikaanse band The Cars. Allemachtig. Blijft een goed nummer. Het heet Drive 25.

Daar staat een nummer van Billy Joel, wat hij speciaal schreef voor jongeren die worstelen met depressieve gevoelens. En hij dacht, laat ik nou geen somber liedje maken, maak lekker een vrolijk nummer. You're Only Human.

plaats je hoger. Muziek uit een speelfilm. Weet je nog welke? Ja, Back to the Future. Dat was hem. Dadelijk nog meer filmmuziek. Ja, we hadden op, wat was het, 38 St. Elmo's Fire. Dadelijk

23 dus, Power of Love, Huey Lewis and the News. Ja, dat was het. En dan nu dus Tina Turner, met muziek uit de film Mad Max 3. En die heet dan officieel Mad Max Beyond the Thunderdome. We don't need another hero. 22. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben? Denk

0: Motor.
1: Wieder mal Musik aus Deutschland. Band Propaganda. Ja, ze hadden niet zoveel hits. Dit was er eentje van, ik denk ook wel een grootste hit. Het heet P-Machinery. 21 dus in deze lijst.

0: We zijn inmiddels bij het linker rijtje. Het rechter rijtje is 40 tot en met 21 en het linker 20 tot en met 1. Zo zie ik het in het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40. Week 40, 1900. Geen idee. Wat denk jij, Koos?
1: Ik loop.

André Hazes staat op nummer 19 met de medley Buonasera. En dan gaat het over op een gegeven moment in O Marie. Twee liedjes van Louis Prima. Dan nu muziek van Princess. En dan vraag je af, wie zou dit nou geproduceerd hebben? Luister eens naar die dikke bas en die vette drums. Stock, Aitken en Waterman. Ja hoor, die deden dat. 18 dus, Princess.

Britse popband. Five Star, zo heten ze. Let Me Be The One. Op nummer 16 een plaatje met twee A-kanten van André van Duin.

Ja, ze heet het dus een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. En het wordt gezongen natuurlijk op de melodie van The Lion Sleeps Tonight. En als het singeltje omdraaien...

BZN Runaway Home. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Eigenlijk een liedje wat we niet zo vaak meer horen van Stevie, maar het is erg goed. Part-time Lover staat dus op nummer 14. Klassieker Sunday Bloody Sunday, politiek getint lied van de Ierse band U2. Eurythmics, There Must Be An Angel. Ze klinkt ook echt als een engel. En ik heb het natuurlijk over Annie Lennox. Even nu nog een stukje van de Italiaanse band. Baltimora, zo heten ze. En het liedje Tarzan Boy. Maar daar hebben we geen tijd voor.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 40. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat liedje wat al in 65 ooit een hit was. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash. Een cd uit 2002. Goed, komt-ie. Nummer 10. Sherry Sherry Lady van de Modern Talking, ook al uit Duitsland. Nummer 9, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En dan denk je, dat is toch een liedje uit de jaren 70? Ja, nou, dat is ook zo. Dit is een hele lelijke remix uit de jaren 80. Moeten we gauw vergeten. Nummer 8, Love is the Seven Wave van Sting. Nummer 7, Glow Rick James. 6, Running Up That Hill, Kate Bush. Nummer 5, Ticket to the Tropics, Gerard Joling. Nummer 4, Cherries, Cool in the Gang. Nummer 3, Into the Groove, Madonna. Nummer 2, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. En 1, UB40 en Chrissy Hynde.
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend.

0: De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden van zijn scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan.

0: aan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Dat was ter opening de ouverture De diefachtige Ekster van Gioachino Rossini. Het Kamerorkest van Europa werd geleid door Claudio Abbado. In vliegende vaart gaan we door met De Witte Merel, Le Merle Blanc.

Le Merle Blanc van Eugène Damaret met solist de virtuose fluitist Mark Grauwels. Ter opening muziek van Rossini, en diezelfde Rossini componeerde ook een van de merkwaardigste zangduetten uit de muziekgeschiedenis. Hoort en huivert u naar dit bizar kattenduet.

Twee lieftallige sopraanpoezen, Montserrat Caballé en Montserrat Marti. Het carnaval der dieren is een compositie van Camille Saint-Saëns. Met 14 dieren, waaronder leeuwen, kippen, ezels en vissen. En deze olifant.

L'Orchestre Philharmonique van de ORTF verklankte de olifant uit het carnaval der dieren van Saint-Saëns. Van de warmbloedige olifant naar de beroemdste koudbloedige vis, de forel van Schubert.

Het Forellenquintet van Frans Schubert. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken. Vandaag, vanwege Dierendag, maken we er een beestenboel van.

Het paard kwam voorbij. Dat wil zeggen het bronzen paard uit de gelijknamige ouverture van Daniel Auber. Hij stond al een poosje ongeduldig te wachten, maar hier is hij dan, de beer.

Het derde deel uit de symfonie nummer 82 van Joseph Haydn, bijgenaamd De Beer. Het Koninklijk Concertgebouworkest stond onder leiding van Sir Colin Davis. Wolfgang Amadeus Mozart schreef een liedje over de jaarlijkse vogeltrek, L'oiseau suit tous les ans. Prachtig vertolkt door Ellie Ameling.

Vogels van Mozart. Bij het horen van de eerste tonen van het volgende werk weet u precies welk beroemd roofdier ons passeert.

Precies, de Pink Panther. Onvergetelijke melodie van Henry Mancini. En dan nu, als de drommel naar de hommel.

Met de vleermuis van Strauss zijn we aangekomen bij het laatste beestje in deze speciale 4 oktober aflevering. Met de fraaie libelle van Karel Michael Zierer walsen we naar het nieuws. Fijn dat u luisterde. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens technicus Sander Sinjé nog een fijne voortzetting van deze dag.

0: RTV Slots, met het nieuws.
1: RTV Slots. Met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om twee mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Radio Centraal luisteraars, RTV Slos Radio luisteraars, internetluisteraars en elders in het land en ook alle luisteraars in Oost-Stellingwerven en Westerveld. Welkom bij deze nieuwe lichtfutsenzending die gemaakt wordt vanuit RTV Slos in Steenwijk. Wat zowel vanavond? Nou, we hebben straks de kostenkalender zoals gewoonlijk, die weer een beetje aangepast is. En Lichtfuts Agenda met een en ander van Events for Christ. En we hebben toch nog weer een extra.

Alpha Cursus, want ook in Assenzeil is er een Alpha Cursus gestart. Daar hebben we ook een informatie over. Wat ook vanavond, op zondagavond 4 oktober, als je dan tenminste luistert, dan is er in de Grote Kerk in Steenwijk een optreden van El Yakim uit Zuidwolde onder leiding van Harold Kooi, zingend vanuit de Grote Kerkstad erbij. Vanaf 7:15 begint dat. En 7 uur begint dat, 6:15 ben je welkom. Talk at, bij de Spitsdag met Revelation uit 1990.

Een klein oud liedje van Harry en Marijke Govers met kinderen. Luister naar De Goede Herder. Tijd voor een opwekkingslied. Smaak van Redding is opwekkingslied 810. Het komt van deel 42 met erop de nummers 808 tot en met 819. Aansluitend de kostelkalender.

De Gospelkalender, zondag 4 oktober. De band Sinjael om 9:30 in de ochtend in Garijp, medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Itske Brakels Reprise in Time, 9:30 in de ochtend in Sneek. Medewerking interkerkelijke koffieochtend De Bron. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Nijega. Themadienst Kom Dichterbij. Hervormde gemeente Op Einde en de Tieke in Nijega, die werken dan samen en het wordt gehouden in de Tieke. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Recent, 10:00 in de ochtend in Steenwijk. Medewerking kerkdienst Vrije Zendingsgemeente in Bethel, Gasthuislaan in Steenwijk. Zondag 18 oktober, de band Sinjael, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterlingwerf, verzorging themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheas Vocal Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Zaterdag 31 oktober, Eternal Joy en Core, om 7:30 s'avonds in Rijssen in de Schildkerk. Brengt het programma Licht in de Duisternis samen met hervormd gemengd koor Rijssen. En ze verzorgen dus een optreden en er staat bij Johannes 8, vers 12, ik ben. Zondag 1 november, New Creation Gospel Choir and Band, 10:00 in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud, protestantse gemeente Rottevallen. Zondag 1 november, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Harkema, medewerking PKN, kerkdienst Harkema. Zondag 1 november, Stricta Via, 10:00 in de ochtend in Hollandse Veld, dat ligt bij Hogeveen, themadienst Gereformeerde Kerk en begeleiding samenzang en eigen repertoire. Dan woensdag 4 november, Peter en Itske Brakels, 9:30 in de ochtend in Sneek, Reprise in Time, Interkerker Koffieochtend in De Bron. Dit en nog veel meer op www.gospelpodium.nl.

Je hoorde uit BBC Songs of Praise het lied Lord for the Years en daarvoor de tune van Songs of Praise. En we feliciteren dat BBC-programma, want afgelopen zondag 27 september bestond het programma precies 65 jaar. En ik geef eerlijk toe, en met mij veel in het regio waarschijnlijk, ik kijk er graag naar, af en toe op de zondagmiddag. Want dan wordt het namelijk uitgezonden op BBC One. Licht werd vervolgd met For King and Country, de band van de broertjes van Rebecca St. James, met Middle of Your Heart. En ze hadden op 27 augustus jongstleden een concert in Rotterdam Ahoy. And this is where it begins.

Je hoorde Sal Solo met Do Not Be Afraid, afkomstig van het album Look at Christ uit 1989. Nou, in dit uur is Look at Christ door jaren heen met verschillende nummers heel vaak te horen geweest. Maar Sal Solo is nog steeds actief en hij heeft heel veel verschillende dingen gedaan. Maar voor zijn gospel of rally pop carrière was hij popmuzikant in de synthie-pop band. En dan moet ik even nagaan, classic niveau, dat was begin jaren 80. En hij heeft kinderkoren begeleid. Ik weet wel niet wat hij allemaal nog meer gedaan heeft. Maar we kunnen het er in de andere uitzending wel eens een keertje over hebben. We gaan nu terug naar de jaren 90. Heavenly Metal Ballads, die verzamelaar, die was heel vaak in Lichtflits te horen. Ook nog in de jaren 0. En daarna is hij een beetje dus geruisloos in de kast verdwenen. We gaan nog een keer luisteren naar Soul Searcher door Halo in 1990.

Alweer ruim 20 jaar geleden bracht het Nederlandse duo Anderson de cd We Radio Anderson uit op het Volcoren label. We gaan luisteren naar het nummer Riding the Airwaves.

Na de keuze van Renier Simons gaan we verder met Hodos. Terug in de tijd. Overgave komt van Hodos verzamelalbum 1. Uit de periode 1975-1978. En Hodos bestond van 1975 tot en met 1985. Daarnaast zijn twee leden ervan nog weer als duo verder gegaan. En dat heette Om en Om. Aansluitend John Gibson met Everyone Needs the Lord uit 1989.

voorlichtersagenda hoorde je John Gibson met Everyone Needs the Lord. En dat komt van een van zijn twee albums uit de jaren 80. En we kennen hem vooral van het nummer Friend That Lives In You. Dat in, ik dacht in 1988 ook uitgevoerd werd tijdens de toenmalige EO Jongerendag. Hij heeft meer bekende nummers, onder andere Merry Go Round. Lichtvis vervolgt met Lichtvis Agenda. En dan begin ik met Alpha-cursussen in de wijde regio. Nou, ik heb er al twee genoemd in de vorige uitzending en daar kom ik zo nog op terug. Maar er is er ook eentje van start gegaan in Ossenzijl. Op zondag 27 september tussen 6 uur 's avonds en 8:30 's avonds op de zondagavond dus. In de Oorsprong, hoofdweg 10 in Ossenzijl. Contactpersoon, dat is Pim Durieu, telefoon 06-1590-1480. Ik herhaal 06-1590-1480. Pim Durieu dus. Of je kunt hem ook mailen wdcdurieu@gmail.com. wdcdurieu@gmail.com. Dan gaan we naar Oosterwolde, Oosterlingwerf. Maandag 7 september is daar een alfacursus van start gegaan, ook voor volwassenen. Om 7 uur 's avonds begint dat in de Levensbron. Contactpersoon Liesbeth uit de regio daar, 06-1518-4896. Dat is 06-1518-4896. Of alfaoosterwolde@gmail.com. alfaoosterwolde@gmail.com. Dan naar Steenwijk, Steenwijkerland. Donderdag 11 september is hier de Youth Alpha van start gegaan. Dat is in wijkgebouw De Gagels, burgemeester Voetlikstraat 56 in Steenwijk. Tussen 6 uur en 9 uur 's avonds is dat op de donderdagavond. En het is voor 16 tot en met 26-jarigen. Contactpersoon Marijke Bos, 06-4508-7557. Ik herhaal 06-4508-7557. En een andere uitzending, wel eens weer wat meer over de Alpha-cursussen. Dan gaan we naar Events for Christ. Er is in oktober heel veel via Events for Christ. 8 keer een Mosaic Worship avond. Waarvan 30 oktober in Zwolle in de Verrijzeniskerk. En 17 oktober in Amersfoort het Kruispunt. En op 6 andere locaties. Reisgenoten in concert is ergens in oktober. Ralf Vermanen geeft een aantal concerten waarvan 16 oktober in Veenendaal uitverkocht is, maar 17 oktober Elburg en 23 oktober Eerbeek nog niet. Reni en Lisa Krijgsman hebben een optreden. Dat is coaching traject, tijd van je leven. Symposium tot heil des volks in Barneveld op 17 oktober. En dan 2 concerten van het Oslo Kosperkwaaien met een workshop vooraf op beide keren in Veenendaal. 23 en 24 oktober. 24 oktober hier in de regio Compassion Gospel Night Meppel in de Kruiskerk aldaar. 25 oktober een optreden van André van der Meer. En dan aan het einde van oktober, 30 oktober, Pearl Joseph Zoon in Veenendaal, de regenboog. Joke Buis in downtown Veenendaal. 30 oktober en Sarita Nawijn in Winsen met haar programma Onder Mijn Huid. Dus 30 oktober en dan 24 oktober ook nog de Cent Jaarbeurs in Utrecht. Dit allemaal voor Events for Christ in oktober. We gaan terug naar de muziek. Pak ik even mijn lijst er weer bij. Dan gaan we luisteren naar het koor dat op 4 oktober in de Grote Kerk een optreden heeft in Steenwijk. Eljakim uit Zuidwolde. We gaan luisteren naar Rejoice in the Lord Always.

Met de Seekers gingen we terug naar 1967 en dit keer met een minder bekend nummer, On the Other Side. Zometeen nog Dit is Jezus, opwekkingslied 809. En dat wordt volgens mij door Marcel Siemer vocaal verzorgd. Op toch van opwekkingslied in deel 42. En we kijken nog wat er eventjes of er nog wat aan tafel komt.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoofd sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd, weten hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Nu ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: uit in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen... bij het protest in Moskou...

Market kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

niños. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. Oh, oh, oh. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven.

zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd

0: werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciaal